0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop muziek.
7: De NH.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 5:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 6:00.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: ben Sille Willy, woon Grote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh
2: yeah. De muziekmiddag.
3: 1971.
2: 1989.
0: De muziekmiddag. Lilian van der Loog.
3: 1967.

0: Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering voorgesteld aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft daar jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog binnen lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: De Agenda.

0: Over is het heerlijk om de agenda hiermee te beginnen, lieve mensen. Vind je ook niet?
1: Hè?
0: Madonna was dat op NH en La Isla Bonita.
2: NH.
0: Ah, mooi.
2: NH, de agenda.
0: Het wordt ook weer een mooie uitzending van de agenda, kan ik je vertellen. Tussen 8 en 10 op zaterdag en zondagochtend. Ja, dat is het grootste podium van Noord-Holland. Daar kun je op gaan staan om je evenement aan te kondigen. Maar je kunt ook als publiek er gewoon lekker naar luisteren. En dan zit er misschien wel iets voor je tussen waarvan je zegt... ja hoor, gaan we vandaag gewoon naartoe. Maakt niet uit. Je bent van harte welkom. En kopje koffie erbij, zeg ik altijd. Kopje thee erbij. Wat gaan we doen? Nou, onder andere, we gaan naar het Canadaplein in Alkmaar. Want daar is zomer op het plein. Dat is iedere zomer. Dus daar gaan we nu maar eens over hebben wat ze dan organiseren zoal. Als je houdt van een wijntje, dan gaan we naar het Broeker Wijnfestival. Eens even zien. Dat is al de zoveelste editie, zie ik. Dat hebben ze ook niet gisteren bedacht. En we hebben een nieuwe expositie in de Oude Keuken. Een nieuwe expositie in de Oude Keuken, zo heet dat. En Gabriella gaan we daar even over bellen. En er komt nog wel meer binnen, hoor. Via de voicemail en zojuist ook wel via de telefoon. Dus het worden gezellige twee uurtjes bij NH op de radio. In de agenda. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Hoe was de nacht voor jou? Want dit was ook wel een redelijk plakkie nacht natuurlijk.
3: Ja, dat mag je wel stellen, ja. Ja,
0: ja, want er was ook veel minder wind, had ik het idee, dan gisteren bijvoorbeeld.
3: En het probleem is natuurlijk het hoge luchtvochtigheidsgehalte.
0: Ja. Ja, precies.
3: Je kunt je warmte niet kwijt, maar al met al heb ik nog wel redelijk kunnen slapen.
0: Ja, iedereen is ook vroeger wakker, dat merk ik ook wel. Ja, ja. Zelfs in het weekend op de weg is het wat drukker, omdat iedereen gaat... Ja, ik ga maar gewoon op pad, wat moet je dan, hè?
3: Ja, ja.
0: Maar goed, volgens mij, dat kan jij natuurlijk het beste vertellen... is er vandaag wel een beetje voor het laatst dat het echt wat warmer is. En daarna valt het alweer mee.
3: Ja, we gaan de komende dagen gaan we duidelijk afbouwen qua temperatuur. Gisteren was natuurlijk een onvoorstelbaar hete dag.
0: Zo.
3: Met vrijwel alle records in Nederland die maar te breken waren, zijn gebroken. Landelijk record, 39,4 graden in het Limburgse El. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook in onze provincie. 38 graden, Purmerend, 38 graden, Wijk aan Zee, afgerond. En Den Helder met 36,2 graden, de hoogste temperatuur ooit. Ja. Snap je? Dus niet alleen in juni, maar ook voor wat betreft de hele zomer.
0: Ja, het is ongelooflijk, ja, dit soort records.
3: Ja, ja? Ja, maar gelukkig is dat vandaag allemaal wat minder. Ja. Nog steeds wel op veel plaatsen boven de 30 graden. En ik denk op sommige plaatsen 32, Texel 29. En verder het binnenland in kom je weer in het oosten en zuidoosten... temperaturen tegen tot 37, 38 graden. Maar bij ons is dat gelukkig vandaag wat minder. Verder is er de afgelopen nacht een bui geweest in Flevoland. Lelystad meldde wat onweer en zo. Ja. En die had het er zelf ook over, dus wat gerommel allemaal... En, maar nu is het op dit moment vrijwel overal droog. Er trekken wat wolken over. Het oogt een beetje onstabiel. Allemaal van die voortekens van mogelijk onweer. Maar vanochtend lijkt het op de meeste plaatsen droog te zullen verlopen. Vanmiddag ook. Maar wel wat meer bewolking van tijd tot tijd. Er is niet helemaal, hoor, overigens een enkele bui mogelijk. Maar de grootste activiteit zit boven zee. Vanavond echter, en zeker in de loop van de avond, in de komende nacht, gaat dat veranderen. Want dan komt er een actieve storing met mogelijk zware regen en onweer. Buien. En die zijn dan morgenochtend weer vertrokken. En dan komt de zon er weer goed door. En dan is het duidelijk minder warm. Morgenmiddag denk ik toch wel een temperatuur. Nog wel in die zin, Marcel, dat we... Ja, het wordt geen 30 graden meer. Maar morgen toch nog wel op veel plaatsen. Zo'n boven de 25, hoor. Ik denk hier en daar 27, 28. Okay. Maar westelijk windje erbij. Ja, en ook de luchtvochtigheid neemt morgen wat af. Dus dan is het allemaal wat aangenamer. En verder zijn er morgen perioden met zon. Mocht het tot buien komen, dan is dat waarschijnlijk vooral in het oosten van het land het geval. En na het weekend, dan zien we toch wel een terugkeer naar wat meer normalere temperaturen. Maandagmiddag zo'n 24 graden. En de dagen daarna ongeveer op hetzelfde niveau.
0: Ja, want de maand juli komt er ook gewoon aan. Hè? Wanneer is dat? Woensdag 1 juli?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
0: Dus dan wordt het ook gewoon hoogzomer.
3: Dan wordt het hoogzomer, ja. En dat is ook zo. Ja,
0: maar dat hebben we nu eigenlijk al. Maar goed, er kan al van alles gebeuren in juli en augustus. Wat zomer betreft natuurlijk. September
3: ook. Zeker. Ja, ja.
0: Nou Jan, we zijn weer een beetje op de hoogte. Over een uur hebben we weer een afspraak in de agenda.
3: Doen we.
0: Hoe de kaarten dan geschud zijn.
3: Tot straks.
0: Tot straks, Jan.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: volhouden. Oh, we'll try again. Nog een keer proberen. Danny Vera.
1: En
0: Marlon Pichel. Hier op NH met Try Again, zo heet het liedje. En
2: de agenda.
0: Zo, even lekker wakker worden, zo 18 minuten over 8 op deze zaterdagochtend. 27 juni 2026. Ik had net met Jan Visser al over. Voor je het weet is het juli. En dan voor je het weet is de zomer voorbij. Nou, daar gaan we nog niet over hebben, want het is zomer op het plein. Op het Canadaplein in Alkmaar. Doris Smit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, daar weet jij meer van dan ik.
3: Zeker.
0: Hoop ik.
3: Ja, Zomerplein. Dat is een gratis binnenstadfestival. Ook maar gratis toegankelijk. We hebben eigenlijk 4 weekenden lang allerlei programmering van cabaret, kleinkunst, muziek. Zelfs een openluchtbios. Er is van alles. Dus, ja, is van alles te beleven.
0: Ja, is ook een bepaald hoogtepunt voor wat het jou betreft zelf? Of wil je juist alles eruit lichten?
3: Nou, toevallig het liedje wat je net hoorde met Marlon Pichel, die komt in ieder geval zelf ook met zijn eigen band.
0: Kijk eens.
3: Begin augustus, weet ik. Ja, we hebben deels grote namen zoals Estine en Hannah May. Waylon komt afsluiten, maar we hebben ook wat kleinere namen. We hebben de helft van Roetvoek, dat is een cabaretduo, die speelt op een zaterdagavond. We hebben Ruben Heijn komt met band, Tim Knol komt in zijn eentje solo op een soort van zitconcert. Ja, dus er is van alles.
0: Nou, Sabrina Stark zie ik ook nog ertussen staan, dat vind ik zelf ook wel interessant. En dat is allemaal gratis en voor niks.
3: Klopt, ja. Er is voor ons Theater de Vest is er eigenlijk gisteren al een heel groot podium gebouwd. En mensen kunnen daar lekker heen om lekker te kijken. Ja.
0: Heerlijk. En is het zijn het alleen muzikale acts, zeg maar, of komen er ook andere dingen voorbij? Cabaret en dat soort dingen?
3: Ja, het is wel vooral muziek gerelateerd, omdat dat ook wel heel goed werkt. Het is natuurlijk open lucht, dus het is niet dat je in een concert- of theaterzaal zit. Maar goed, we hebben dus, zoals ik net zei, we hebben ook 2 donderdagen een openlucht bios. Dan kunnen mensen met een koptelefoon 2 films kijken.
0: Welke films zijn dat? Of wil je dat nog niet verklappen?
3: Ja, we draaien dan per dag 2 films. Eentje die heet Alkmaar op film. Dat gaat echt over de geschiedenis van Alkmaar. Dat is best interessant. Ja. En 's avonds hebben we er eentje van Grease. En de andere van de documentaire van Talking Heads.
0: Leuk.
3: Dus dat is ook wel weer deels in het genre, zeg maar, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
3: dus,
0: het is echt zomer als je een buitenbios kunt hebben, toch? Dat is echt zomer precies. Op het plein. Dat kan niet beter. Vandaag is dan de opening van Zomer op het plein. Zie je om 2 uur begint het allemaal.
3: Klopt, ja.
0: En wat kun je dan zien als je vandaag om 2 uur daar op Canadaplein staat?
3: Nou, we hebben eerst een voorprogramma van Sabrina Stark. En daarna speelt zij. En zij staat ook een beetje stil bij Katie Cotty. Er is ook morgen wordt in Katie Cotty gevierd in Alkmaar. We proberen ook daar een beetje rekening mee te houden en daar stil bij te staan. Mm-hmm. En morgen hebben we een leuke samenwerking met in Holland Haarlem. Met het conservatorium. Waarin studenten eigenlijk een kans krijgen op het podium. In samenwerking met een wat grotere artiest. En dat is eigenlijk ook heel leuk. Dus ook een stukje aan talentontwikkeling. Waarin jonge muzikanten de kans krijgen om op een groot podium te staan.
0: Ja, nou, je noemt zoveel dingen op. Mensen kunnen best even kijken op zomeropetplein.nl. Maar dat weten ze nu in ieder geval even dat het er weer is.
3: Dat is eigenlijk het beste. Dat je daar even kijkt.
0: Ja, zomeropetplein.nl. Maar fijn dat jij het toch even hebt willen aankondigen. Want vanaf vandaag is het gewoon weer zover. En tot wanneer duurt dit dan?
3: Het duurt uiteindelijk tot 2 augustus. Ja. En het loopt eigenlijk. Dus we starten vandaag. We hebben wel ergens nog een soort break waar we eventjes niks doen. Mm-hmm. Maar tussendoor hebben we genoeg programmering dat mensen kunnen kijken.
0: Nou, door is helemaal duidelijk. Ik zeg het nog één keer, zomeropetplein.nl. Je hebt nu gehoord wat daar allemaal gaat gebeuren. En vanaf vandaag is dan de aftrap om 2 uur daar op het Canadaplein in Alkmaar. Doris, ik wens je een hele fijne zomer. Ook met Zomer op het Plein natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: En goed komen. Ja, en wie weet tot de volgende keer.
2: De agenda. Zaterdag.
4: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
4: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
4: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: alles veranderd, behalve jij. Daar komt het eigenlijk op neer. Het liedje van Take That was dat op NH. En Everything Changes But You.
1: NH. NH, de agenda.
0: Het is precies 8:30 in de agenda. De tips om erop uit te gaan hoor je al jarenlang hier op de radio. Bij NH, zo tussen 8 en 10 op zaterdag en zondagochtend. Vaste prik. En hopelijk blijft er nog een poosje zo. Ja, waarom niet? Want de tips blijven maar binnenkomen. Zoals Toon bijvoorbeeld ook met zijn tip. Toon Hollanders, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Welkom in de agenda.
2: Dank je. Ja, ja. Ik heb een tip voor bewoners en oud-bewoners van Tuindorp, Tuin- en Oostdorp in Bergen. Oh. Wij vieren vandaag het 100-jarig bestaan van de buurt.
0: En
2: omdat het nogal zonnig is en behoorlijk warm, raden wij iedereen aan om een zonnebrand mee te nemen en een parasolletje of een grote hoed op te zetten. Er is ook de hele dag een dokter de hele dag bereikbaar. Die woont hier in de buurt en die heeft zich beschikbaar gesteld. En er kan geparkeerd worden op het terrein van aannemer Min aan de Van Bladerweg. Volgens de aanwijzingen zou ik zeggen aan de mensen. Er is muziek, er is patat, er is van alles te krijgen.
0: Patat, zei je dat nou?
2: Patat, ja.
0: Oh, er is ook patat. Oké.
2: Okay. Ja. En s'avonds is er voor mensen die zich daarvoor ingeschreven hebben, 100 mensen, een diner. En dat wordt hier buiten geserveerd door de dames.
0: Maar daar heb je dus niks aan als je daar niet voor ingeschreven hebt. Dus mensen die nu luisteren, maken daar geen kans op.
2: Die maken daar geen kans op.
0: Nee. Okay. Nou ja, maakt niet uit.
2: Dat is jammer, hè?
0: Ja, nee, je hebt het toch even gezegd. Dan zijn we lekker gemaakt.
2: Zo is het.
0: Dank je wel daarvoor, Toon.
2: Maar het wordt een geweldig feest met optredens. Er is poppenkast voor de kinderen. Oud-Hollandse spelletjes worden er gedaan. Behalve de touwtjes springen en dergelijke. Zakken lopen en noem maar wat. Dat is veel te warm daarvoor. Dus dat hebben we van de lijst geschrapt. Maar voor de rest is er van allerlei leuke activiteiten te doen hier. En een gezelligheid. En waar het vooral om gaat, is dat oud-bewoners met elkaar herinneringen kunnen ophalen. Straks wordt de tentoonstelling geopend op een speciale manier. Dat ga ik u nu niet verklappen.
0: Oh.
2: Er hangen foto's uit de buurt waar allemaal mensen herkenbaar op staan.
0: Oh,
2: en dan is het leuk als de mensen daar langslopen en allerlei herinneringen ophalen. En dan weet je wel hoe dat gaat. Oh, weet je nog van? Weet je wel, en zo gaat het dan allemaal verder.
0: Ja, het is wel
2: hartstikke leuk.
0: Sorry, Toon, vrij specifiek. Dus als je daar niet in die buurt hebt gewoond, of je hebt daar. Dan heeft het dan wel zin om te komen, denk ik.
2: Maar het is evengoed leuk om te komen, om te zien hoe een buurt.
0: Ja.
2: Voor elkaar heeft gekregen om zo'n feest op te zetten.
0: Oh ja,
2: hebben ongeveer 80 mensen uit de buurt hun medewerking verleend. Alles op vrijwillige basis.
0: Mooi.
2: Dat is super geweldig.
0: Nou, Toon, nog even.
2: De situatie in de buurt is echt geweldig.
0: Nog even precies waar wij op moeten navigeren en hoe laat we allemaal daar moeten zijn of mogen zijn.
2: Het feest vangt aan om 10:00. Dan is ook de opening van de tentoonstelling.
0: Ja.
2: En het duurt tot 8:00 vanavond in totaal. Okay.
0: Nou, dus je kunt ergens om de dag even langskomen.
2: Jaap Veldheerhof in Bergen.
0: In Bergen.
2: Ja.
0: Nou, dus als je daar iets mee hebt of je voelt dat je die kant wel even op wil vandaag, dan ben je van harte welkom, Toon, als ik dat zo hoor.
2: Dat is zo. Marcel, bedankt
0: klaar
2: voor je aandacht.
0: Oké.
2: Ja, precies.
0: Tot de volgende
2: keer. Dankjewel.

0: Bezongen door Mika. Big Girl, You Are Beautiful. Zo heet het liedje.
1: De agenda.
0: Ja, dit is de agenda. De tips om erop uit te gaan. Ik heb nog een voicemail binnengekregen. Die ga ik zo even uitzenden. Dat wil zeggen, een voicemail. In dit geval was het een audioberichtje via WhatsApp. Dat kan natuurlijk ook, hè? Heel slim trouwens. Op 088-850-51-52 kun je ook gewoon een audioberichtje inspreken. Als je iets organiseert en je wil daar meer mensen naartoe lokken, zou ik bijna willen zeggen. Dan zetten we het op die manier uit. Maar ik heb eerst nog even wat dingen op een rijtje gezet wat betreft waarom al water te vinden is in onze mooie provincie. Zo, ik denk, ja, dat ligt voor de hand. Maar toch ook zitten er een aantal gebieden tussen waarvan je misschien denkt, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Want dan krijg je daar een appje over binnen. Van waar zijn eigenlijk nu eigenlijk de waterrijke gebieden in onze provincie waar je over het algemeen ook nog gratis naartoe kan? Nou, dus het Twiske bijvoorbeeld. Volgens mij moet je daar trouwens wel iets van entree betalen. Maar er zijn wel heel veel strandjes, eilandjes, grasvelden, natuur om even af te koelen. Dan heb je nog recreatiegebied Geesmerambacht. Ken je dat? Nou, daar kun je ook naartoe. Dat is een best groot recreatiegebied trouwens, met ook zandstrandjes. Dan heb je het Houtrak bij Spaarnwoudenpark is dat. Dat is een behoorlijk rustig gebied daar tussen Amsterdam en Haarlem in. Dan heb je Tolenburg, dat is bij Hoofddorp. De Westbroekplas, dat is een zwemplas bij Velsenbroek. Recreatieterrein De Hoorne, dat is aan het Alkmaardermeer. En dan hebben we nog een recreatiegebied De Buitenlanden hier in de provincie. Dat is bij Beverwijk. Dat is een best wel rustig natuurgebied. En recreatiegebied Jagersveld. Dat is er dan weer bij Zaandam in de buurt. Natuurlijk hebben we dan nog gewoon het Alkmaardermeer in de provincie. De Loosdrechtse plassen, Markenmeer, IJsselmeer en natuurlijk onze Noordzeestranden. Nou, genoeg ruimte om af te koelen zou je zeggen. Je kunt wat dat betreft gewoon een plekje kiezen. Of je blijft thuis. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Nou, tijd voor dat audioberichtje dat ik binnenkreeg op het gewone nummer van NH. 088-850-51-52. Luister je mee?
2: Juist, nu het buiten zo warm is, kun je in de bioscoop lekker cool zitten. Dit weekend wegens groot succes de landelijke release van de documentaire Azard Can Make Art. Een

0: Rod Stewart op NH in de agenda. En gaan even een bootje pakken. Lekker zeilen.
1: NH. De agenda.
0: Daar ging het liedje over, maar daar gaan we nu absoluut niet over hebben. Iets heel anders. Wouter van Assendelft hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Hoe ben je de nachten een beetje doorgekomen? Slapend of vooral wakker liggend?
2: Slapend.
0: Oh, toch wel?
2: Heerlijk te slapen, ja. Oh,
0: je hebt
2: hoor.
0: Echo of iets dergelijks, of weet ik veel.
2: Nee. Gewoon een ventilator, dat wel.
0: Nou, wat goed zeg. Nou, van harte gefeliciteerd. Ik ben een van de weinige mensen die een fatsoenlijke nacht heeft gehad. Nee hoor. We gaan iets heel leuks doen. Tenminste, voor de mensen die van een klein wijntje houden. Hè. Laten we niet nou vol aan de drank gaan, maar wel een klein wijntje toch. Het Broeker Wijnfestival, want daar gaan we het over hebben. Dat begint, of dat is vandaag eigenlijk, hè?
2: Dat klopt. Dat begint vanmiddag om 3:00 op het buitenterrein van het Museum Broeker Veiling.
0: Ja, en volgens mij heb ik je vorig jaar ook daarover gesproken. Is het eigenlijk een soort van copy-paste? Precies hetzelfde of gaan er andere dingen gebeuren?

0: Het is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Gezelligheid, wijn die je bij 6 verschillende wijnhandelaar kan kopen. De nodige muziek erbij. Er is een stoelmasseuse aanwezig.
1: Oh.
0: Die even de nodige stress van de afgelopen tijd kan wegmasseren.
1: Hitte stress, ja.
0: Een kunstenaar.
1: Oh, leuk.
0: Dus ja. Er zijn wel wat nieuwe elementen aan toegevoegd.
1: Ja, mooi.
0: En dit jaar is het natuurlijk wel wat nieuws ook, omdat het... We hebben wel eens problemen gehad met het weer qua regen en dergelijke. En, dan moet je ook... en nu is het natuurlijk de uitdaging, hoe komen we de warmte door?
1: Precies,
0: dus
1: precies.
0: We hebben over het hele terrein staan schaduwdoeken, stretchtenten, parasols. En er is ook nog wel wat natuurlijke
1: schaduw.
0: Dus we proberen voor iedereen een schaduwplek te creëren.
1: En een waterpuntje hier en daar, dat je even wat water kan tappen.
0: Uiteraard. We hebben ook opgeroepen dat iedereen een waterfles of zijn dopper of een andere watervoorziening meeneemt en gewoon hier bijvult. Want water drinken is wel echt het advies.
1: Heel belangrijk, vooral als je ook nog alcohol gaat drinken, in dit geval wijn. Zijn dat meteen hele goed geselecteerde wijnen, dus op kwaliteit? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, zeker, zeker. We hebben 6 verschillende leveranciers bereid gevonden om hier aanwezig te zijn. En de een is meer gespecialiseerd in Italiaanse wijnen en de andere in Oostenrijkse wijnen. Zelfs er eentje die gespecialiseerd is in verschillende Nederlandse wijnen. En zijn eigenlijk wijnen in verschillende prijsklassen, uiteraard van wit, rosé tot rood. En het is een mogelijkheid, ook, je hoeft niet gelijk een hele fles te kopen, maar je mag ook gewoon een half glas proeven. En als je het lekker vindt, dan doe je een heel glas.
1: Ja,
0: dus een beetje vanaf de een komt met een hele groep vrienden en bestelt natuurlijk al gauw een fles wijn. En de ander is met zijn partner en nipt hier en daar aan een glaasje wijn om zo verschillende te kunnen proeven.
1: Ja, maar je moet wel een beetje, of vind je niet Wouter, een beetje verstand van hebben, iets smaakgevoel voor hebben. Anders gaat het een beetje aan je voorbij. Of is dat niet zo?
0: Nou ja, er is voldoende uitleg bij. Er zijn ook een aantal workshops waar je voor in kan schrijven, waarbij ze nog meer uitleg geven. Dus ook als je er niet zoveel verstand van hebt. En uiteindelijk heb je natuurlijk wel verstand van wat je zelf lekker vindt.
1: Je weet wat je proeft, ja, precies.
0: Je weet wat je proeft. En als je iets lekker vindt, vind je het lekker.
1: Ja.
0: En als je het niet lekker vindt, vind je het niet lekker. Zo simpel is het ook. Nee. Dus het is niet zo dat je er verstand van moet hebben om wijn lekker te
1: vinden. Nee. En hoe ziet het eruit? Als je daar aankomt lopen, is het een soort van tenten of zo? Hoe gezellig ziet het eruit? Hoe kun je dat omschrijven überhaupt?
0: Ja, het ziet er een beetje als een festivalsfeertje uit. Dus er staan ook allemaal bordjes op palen met verwijzingen van daar is dat en daar is dat.
1: Oh,
0: er zijn verschillende paviljoens zeg maar gemaakt waar rondom etenkraampjes en dus de wijnkraampjes zijn. Het terrein zit vol met picknickbanken en tafels en stoelen, dus je kan ook gewoon...
1: Het
0: klinkt
1: nu al gezellig,
0: zitten,
1: het is nog niet eens begonnen, moet je nagaan.
0: Een wijntje erbij pakken, een hapje eten, gezelligheid, muziek erbij. Het is van 3 tot 9. Het weer is natuurlijk perfect, fantastisch.
1: Ja,
0: dus, wel uitkijken met de celwijn, dus drink inderdaad om een zijntje ook een glas water.
1: En dat allemaal op het terrein van Museum Broekenveiling, want daar moeten we zijn bij Museum Broekenveiling. Dus,
0: in Broekenveiling.
1: Ja, vandaag vanaf 3 uur, zei je. Ja, klopt.
0: 3 uur.
1: Ja, en meer informatie vind je vast bij jullie op de website.
0: Klopt.
1: En die luidt?
0: Broekenveiling.nl.
1: Hupsakee. Nou, duidelijke kant bij niet.
0: En dan staat
1: ja, helemaal goed. Dankjewel Wouter. Niet te veel drinken, maar wel een beetje om puur voor de smaak en voor de gezelligheid.
0: En voor de gezelligheid.
1: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei.
0: Tot de volgende keer. Doei.

Ik heb vannacht over je gedroomd. Ja. Dan Hartman was het op NH. And I can dream about you. Zo, is het nu alweer gebeurd? Nou, dat wil zeggen, het eerste uur van de agenda zit er alweer op. Kom nog een uurtje aan met allerlei tips om erop uit te gaan. Onze verslaggever, agenda-verslaggever, mag ik tegenwoordig zeggen. Samantha is ook op pad geweest. En waar ze is geweest, dat horen we dan zometeen wel. Zie ik nog iets leuks hier staan? Oh ja, voor de verkoeling is het misschien wel leuk om even een rondleiding te krijgen in de grote kerk van Alkmaar. Daar waren we laatst nog, want dat was de vier van Alkmaar, die vierdaagse, zeg maar. En daar zonden we uit en ze starten daar ook vanuit de grote kerk. Toen stond ik daar en dacht ik zo, dit is een grote kerk. En lekker cool. Dus daar kun je gewoon een rondleiding aanvragen. Misschien wel fijn om even te verkoelen. Nou, zo zitten er nog wel meer tips in de tweede uur van de agenda. Je vindt ook tips op onze Facebookpagina. En dat is NH Agenda, zo heet die. Dus zoek op NH Agenda op Facebook en dan komen nog meer tipjes voorbij. Zo, even rustig aan. Kopje koffie erbij, kopje thee, spreek je zo weer.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
14: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
15: Ik ben Reinoud uit Bussum.
16: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje. En op de Waddeneilanden code geel. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon. En opnieuw heet, het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Dat volgt met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
19: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
20: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
28: De Agenda.

0: natuurlijk niet omslaan, die boot. Let op, hè. De US Corporation op NH met Rock the Boat.
1: NH. De agenda.
0: Fijn dat je erbij bent. Laatste uurtje agenda voor vandaag. Morgen is er weer eentje, hoor. Tussen 8 en 10 tips om erop uit te gaan. Je hoeft je nooit te vervelen als je luistert naar de agenda. Ook al ga je nergens naartoe, dan is het nog leuk om naar te luisteren, zeg ik altijd maar. Intussen komt er ook een appje binnen van wie eigenlijk, eens even kijken wie dit is. Christa, die stuurt een foto door met daarbij het Reuringfestival in Purmerend in het Leegwaterpark. Artiesten en straattheater. Kijk op Reuring in Purmerend voor het programma voor jong en oud. Geweldig, staat erbij. En ik zie inderdaad ook een foto van wat er allemaal te doen is. Staat op het programma. Lastig te lezen, zo'n klein fotootje. Maar kijk maar even op de website. Staat er ook bij. Heel veel. Aanstaande zondag? Oh, is het zondag, Christa? Oké, nou, dan weten we dat alvast. Het Reuringfestival dus. Kom ik morgen nog wel even op terug hier in de agenda. Onze verslaggever Samantha is op pad geweest. En ik ga zo meteen ook bellen met Gabriella Munier. En die heeft een expositie. Een nieuwe expositie in de oude keuken. Het heeft niets met een keuken te maken, maar dat vertel ik straks wel. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, 9:10. De mensen zitten nu wel een beetje te wachten te horen van jou wat voor weer het vandaag gaat worden en de komende tijd. Dus ik zou zeggen, brand los. Ja, inderdaad, brand los.
2: Ja, het wordt vandaag opnieuw bijzonder warm, maar niet zoals gisteren. Oh. We krijgen wel temperaturen, want het is nu al op veel plaatsen al zo'n 25 graden. Aan de kust echter 22 tot 23 graden. Er staat namelijk westelijk windje onder invloed van een lage drukgebied, vlak lage drukgebied boven de Noordzee. Dat scheelt in ieder geval iets. En in de rest van de provincie is het dus 25, 26 graden. En dat gaat natuurlijk verder oplopen. Uiteindelijk komen we vanmiddag uit op zo'n 31 tot 32 graden op veel plaatsen. Lokaal misschien iets meer. En op Texel 29. En aan de kust misschien iets lager, want dan gaat de wind om van west naar noord in de loop van de dag. Verder is het minder zonnig. De zon die schijnt momenteel wel op de meeste plaatsen. Maar er is toch al wat meer bewolking, wat sluierbewolking aanwezig. En er zitten buien boven de Noordzee. Nou, die zullen ons waarschijnlijk vanochtend nog niet bereiken. Maar vanmiddag is er wel kans op een enkele bui. Maar ook zon en nog steeds erg warm dus. Niet alleen qua temperatuur, maar ook qua vochtigheid van de lucht. En dan vanavond, zeker in de loop van de avond en de komende nacht, neemt de kans op onweersbuien, mogelijk flinke onweersbuien toe. Die ontstaan boven Frankrijk en die trekken in de richting van ons land met een zuid-zuidwestelijke hoogtestroming. Nou, morgen dan is dat weer voorbij. Dan hebben we geregeld zon in de ochtend. En kans op een bui is klein. In de middag ook wel buien, maar die lijken toch voornamelijk in het oosten van het land te zullen ontstaan. En de temperaturen morgen, een graad of 27 nog wel op de meeste plaatsen. Maar wel minder warm dus dan vandaag. En de wind is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit het westen. Dus aan zee zijn de temperaturen alweer wat lager. Nou, de dagen daarna, maandag, alleen in het binnenland nog, zuidoostelijk deel van het land nog zomers warm. Bij ons zo'n 23 tot 24 graden. En dat is eigenlijk ook het beeld voor medio volgende week.
0: Ja, dus we gaan even een tandje
2: terug. Meest klein blijven, hoor.
0: Oh, toch wel. Dus niet al te veel regen. Maar het is wel gewoon zomers weer. Hè? Ja. Dat is prima te doen. Want de afgelopen dagen was voor veel mensen niet prima te doen.
2: Nee.
0: Dus wel leuk om een beetje adem en een beetje lucht te krijgen weer.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja toch? Maar wacht even, zei je nou wel dat vanavond die onweersbuien nog kunnen komen in onze provincie?
2: Ja, dat trekt een gebied met regen- en onweersbuien over ons land.
0: Ik was even afgeleid, want ik kreeg nog een appje van Christa binnen. Ja. Over dat Reuringfestival in Purmerend. Heb je daarvan gehoord trouwens?
2: Ja, Reuring, zeker. Ja. Ja. Maar ik weet dat begint meestal op vrijdag. En volgens mij was het gisteren grotendeels afgelast vanwege dit.
0: Hier staat in ieder geval. Want ik zei alleen dat het morgen dan zou zijn. Maar dat is ook vandaag, hè? Zaterdag.
2: Ja, vandaag ook, ja, zeker.
0: Ja, nee, dat wist ik natuurlijk niet. Maar Christa wist het wel. Je hebt dat even door. En jij weet er alles van. Jij zit midden in de Reuring daar, hè?
2: Ik zit in Reuring.
0: Gezellig, Jan. Ik spreek je morgen weer in de agenda. En dan hebben we het weer uitgebreid over het weer. Misschien verandert er nog wat, je weet het niet, hè?
2: Ja, dat is zo, ja.
0: Het is niet zo veranderlijk als
2: het weer.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Liedje heet 24 Hours.
1: NH. NH. De agenda.
0: We gaan naar een nieuwe expositie bij de Oude Keuken. Dat kan, een nieuwe expositie bij de Oude Keuken. En Gabriella, die exposeert aan onder andere. En zij laat zich graag inspireren door patronen, structuren en vormen uit de natuur, staat hier. Gabriella, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dus jij gaat veel de natuur in en nou, dat is jouw inspiratiebron, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben in Zandvoort opgegroeid en niet in een gewone staat, maar wij woonden in het Duin. Oh. Omdat mijn ouders hadden een personeelswoning op terrein voor een unicum, maar mensen met een meervoudige of enkelvoudige, wat we toen handicap, tegenwoordig beperking noemen. Mm-hmm. En dus ik zat altijd midden in het Duin en momenteel woon ik in Bakkum en ook dicht bij strand en duin en natuur. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg lekker, ja.
0: Dus in jouw werk is veel te zien met ja, in dit geval duinen bijvoorbeeld en zee. Of is dat dan te snel bedacht?
2: Dat ligt ook een beetje aan de expositie. De expositie die nu hangt ook werken uit verschillende exposities, waarvan eentje ging over creatures of the deep. Dus ik ben ook geïnteresseerd in vissen en er wordt steeds meer ontdekt eigenlijk in de zee. En soms weten we nog minder over wat er onder water leeft dan in het heelal. Want we komen niet overal bij, maar we kunnen steeds meer leren. Mm-hmm. En een ander bijvoorbeeld over natuurlijke vormen. Dus ik hou ook van macrofotografie, dus met mijn camera de duin hier in te gaan en echt heel fijn te fotograferen. En dan zie je allemaal prachtige vormen overal in.
0: Nou, macro is gewoon heel dichtbij of zo? Of,
2: macro is heel dichtbij. Ja, dus precies. Dat je eigenlijk kijkt welke vormen en ook met licht kun je vinden. Ja. En dan uiteindelijk, ik begin meestal vanuit werk met acrylpasta of andere materialen. En dan weet ik van tevoren ook niet wat het wordt. Maar dan later kan ik wel dingen ook thuis brengen van, oh, ik heb nu hier naar gekeken. Maar dan ook wel eens als ik naar een museum ben geweest, dat ik denk, oh, ik had nu iets over renaissance schilderijen en dat zie ik er ook weer in terug. En laat ze iemand, ja, ik zie er ook wel, vroeger als kind was ik gek op Star Wars. Oh ja. Dan zagen ze dat ook wel eens in een aantal vormen en dingen terug.
0: Nou ja. Dus, ja. Het leven inspireert je, daar komt het op neer.
2: Het leven inspireert, maar ik vind het vooral leuk om, ik hou ook van sculptuur en de meeste schilderijen hebben heel veel relief zitten in en ik werk met heel verschillende materialen. Mm-hmm. Dus het is heel leuk om het vooral in het echt te komen zien, want je kunt het nog zo goed fotograferen. Ja. Als je voor de schilderijen ziet, dan zie je dus de diepte erin. Omdat er heel veel diepte in alle schilderijen zit.
0: Ja, dat is het mooie ervan. Je hebt met fotografie inderdaad zie je vaak eigenlijk uiteindelijk geen diepte. Maar dat kun je dus blijkbaar met schilderen wel voor elkaar krijgen, Gabriella.
2: Ja, dat klopt. Dus ik gebruik soms ook gevonden materialen. En in sommige van deze schilderijen zit ook echt gewoon bakkumzand en bakkumzand schilderen. Schelpen verwerkt.
0: Oh, mooi.
2: Dus er hangen 18 werken. En ik heb ook gekeken van de Oude Keuken. Die zit hier bij mij vlakbij in de buurt. Ze hebben allemaal gekleurde muren. Mm. En ook gekeken wat past er het beste. En je kunt er ook nog heel erg lekker eten. En nu met het warme weer hebben ze ook een leuk buitenterras met parasols. Dus ook als het warm is kun je daar heel fijn lunchen. En er werken ook mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Nou, net zoals de bakkerij die ernaast
0: zit. Dus heel veel vliegen in één klap, Gabriella.
2: Heel veel vliegen in één klap. Ja, dus mooi. Ik kom er zelf ook al voor die tijd kwam ik er graag eten. Dus het is zeker de moeite waard om het om te komen. En het hangt er nog ongeveer een maandje. Want over een maandje op maandag dan ga ik weer alles van de muren afhalen.
0: Ja, tot en met 27 juli staat hier inderdaad. Dat klopt. Dan nog even iets meegeven voor de mensen die nu luisteren. Stel je voor, je gaat naar deze expositie toe van jou. Zeg je bij voorbaat al, let nou even daarop. Of zeg je, nou, kijk maar gewoon.
2: Ja, ik zou zeggen, kom binnen, kijk gewoon lekker. Vergeet niet het achterkamertje aan de linkerkant, want er is nog een aparte ruimte daar ook. Want daar hangen er ook nog een paar. En alle schilderijen zijn ook te koop. Er is eentje verkocht al. Maar mocht je nog iets moois boven de bank willen hangen of boven de tafel, dan kan dat ook.
0: Nou, je hebt het mooi verkocht, Gabriella. We krijgen er ook zin in. Dus je praat wel enthousiast, dat is leuk. En nou, heel fijne zaterdag verder.
2: Hetzelfde. Tot ziens.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda. Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: De duizend van Driessen.
4: De duizend.
1: Nummer 400.
4: Nummer 190.
3: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Tip. Het elftal van de week.
4: Nummer 11.
1: Nummer 6.
4: Nummer 2.
3: De duizend van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ze lopen nu een beetje rond als de Beach Boys in café anno 1890. Maar dan heb ik het over de Beach Boys. Broeders in dit geval, Leo en Nico Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Wat een bruggetje. Wouldn't there be ice, hè, was het net, toch? Wouldn't there be ice?
0: Ja, precies. Be nice, ice.
1: Wacht even. Komt hier...
0: Komt u maar.
1: Ja, meneer, zegt u maar, meneer.
2: Ja, ik kom dus even een airconditioner brengen.
1: Oh, dank u wel. Maar heeft u er zelf niet eentje nodig?
2: Nee, mijn vrouw thuis is een vrieskist, dus ik heb het niet nodig.
1: Nou, dank u wel. Nou, dat is toch leuk, hè?
0: Dat is wel fijn, hè? Vorige
1: week lukt het niet. Oh. En nu waaien we aan alle kanten weg.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ja, ik hoor het ook echt. Mooi.
1: Wat, Arend?
3: Nee,
1: komt nog een derde? Komt nog eentje.
0: Nog een ventilator. Kou
1: leren.
0: Okay,
1: ja, nou. Man, ja, waaien weg dadelijk.
0: Kou leren.
1: Morgen is korenjaar.
0: Oh, en 81. Wat zeg ik nou weer?
1: Nee, 1890.
0: Dat ging tegelijk goed.
1: Ja, hartstikke leuk. Nee, we hebben op vele verzoek... Want ja, het is natuurlijk wel zo dat we vorige week en de week daarvoor een aanzet hebben gegeven... om ter beoordeling van alle oranje liedjes die er toch maar op de markt gekwakt worden en werden...
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, professor Blijboom die heeft er weer een paar gevonden.
0: Is dat zo? Oh.
1: He? Nee, hij is helemaal raadloos, want het is zo slecht, hè, meneer Blijboom? Het is slecht, hè? He? Zegt u?
3: Nee, dat kunnen we niet aandoen.
1: Nee, kunnen we niet aandoen. We gaan het toch laten horen.
0: Toch
1: ja,
0: wel.
1: Ja, maar er is wel één liedje wat er zo langzamerhand boven uitsteekt. Hè? Dat is wel dat is veel gehoord ook deze week bij NH.
0: Ja, maar je bedoelt het leukste liedje, niet het slechtste liedje.
1: Nee, echt inderdaad. Leuk liedje, ook inhoudelijk sterk.
0: Ja, natuurlijk. Ik weet precies wat je bedoelt, natuurlijk.
1: Ja, maar nou weet je het even niet, hè?
0: Nee, ik ben het even kwijt.
1: Van FC De Vriendschap.
0: Van Mick Harren. Oh nee, dat is Anne.
1: Nee, Dick Harren, niet te verwarren.
0: Met FC De Vriendschap.
1: Ja, met...
0: Mag ik eentje laten horen die ik van de week hoorde van Michiel, heet hij toch? Die meneer die dat allemaal weet.
1: Ja, meneer, professor Blijboom.
0: Ja, professor. Dat is deze. Mag ik die even laten horen? Mag dat van jou?
1: Ja, laat maar horen.
0: Ja, dat is echt een dieptepunt.
1: Rach die bal.
0: Hier is Queen.
1: Blijf toch hangen, hè? Blijf toch hangen.
0: Oh.
1: Ik zie hier deze oranje helmen voor mijn neus.
0: Verschrikkelijk.
1: Ik zie hier gewoon drie oranje helmen voor mijn neus verschijnen.
3: Ja,
1: en niet zomaar helmen.
0: Wat een chaos.
1: Jeetje mina. Ja, het is... je wilt natuurlijk weten wie er straks zijn, hè?
0: Ja.
1: Wacht even hoor. Ja, meneer Van der Waai, ja... Nee, dat is goed. Ja, een plaatje aanvragen. We willen een plaatje aanvragen.
0: Gaat hij weer?
1: Nee, dat doen we, dat doen
3: we
1: niet.
3: Wegwezen. En nu
1: wegwezen, meneer Van der Waai. Op naar de vrieskist.
0: Opwaaien.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wie heb je straks de gast, Leo?
1: Ja, Bert Dijkstra uiteraard natuurlijk met een vlammende column over hoe is het toch om nachts voetbal te kijken. Michiel Blijboom met wat is de slechtste ooit, Michiel?
3: Nou, die heb je net laten horen.
1: Oh, die heb je net laten horen. Dus, dan kan je wel naar huis.
0: Ja.
3: Massel.
0: Doei.
1: En Michael van Praag is er. Guus Hiddink. Gerard van der Lem. Hey. Gerard is ook weer aanwezig. En Guus Hiddink. Dus we gaan het ook nog wel over voetbal hebben. En dat kan zeker niet ontbreken. Want Menno Pot is er ook. En dat is een man die Ajax watcht. En Ajax moet gewatcht worden. Want het is niet goed. Maar Menno Pot is natuurlijk ook een man van vele talenten. Ook van de muziek. Dus die kan ook nog wel eventjes samen met Michiel Blijboom... alle oranje liedjes eventjes de goede kant op villen. Ja. Want er blijft en er is maar één liedje het beste. En dat laat je nu horen, hè, FC De Vriendschap.
0: Oh, is dat zo? Nou, dat doe jij straks wel even, toch?
1: Oh ja, zeker.
0: Ik heb eerst maar 1, 2, 3 die het even staan, maar dat komt straks wel.
1: Nee, dat snap ik al.
0: In het sportcafé, dat is logisch. Dat past hij ook het beste.
1: Ja, koorraden moet morgen worden gezongen voor koorraden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, vandaag even niet nog.
1: Nee, maar echt waar, weet je, wij zitten hier echt. Het lijkt wel of we zitten in twee, hoe heet ze, die 1914 piloten, die vliegtuigen, Messerschmitts.
0: Van die turbo dingen.
1: Ja, Spitfires.
0: Spitfires,
1: ja. Snoopy versus the Red Baron, weet je wel. Zo zitten we.
0: Jongen, nou, je hebt er wel zin in, Leo. Klinkt echt nog wel heel dynamisch.
1: Nou ja, ik heb ook waarschijnlijk straks een behoorlijke kegelontsteking.
0: Ja, dat wel. Ja. Nou goed, dat doet u even na de uitzending.
1: Alles voor de show.
0: Ja, alles voor de show. Leo, veel plezier met je gasten.
1: En Arend is er ook met een gedicht, hè,
0: ja, natuurlijk.
1: Waar gaat het over, Arend?
0: Bami.
1: Jeugdnassie.
0: Oh, jeugdnassie. Veel plezier, Leo, straks.
1: Ja, ook.
0: Tussen 10 en 12 met het sportcafé. Normaal gesproken gaan we dan meteen even een plaatje doen. Maar er kwam nog een voicemail binnen over dat Reuring Festival waar we het eerder over hadden. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we die en het is goed ook even wegdraaien, toch?
4: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
5: Sounds Like Juggling presenteert 3 keer een gooi- en smijtshow bij het Reuring Festival op zaterdag 27 juni met de Kora-speler Lamine Kouyaté. En het Reuring Festival is in Purmerend. Het zijn 3 shows. De eerste is om 13:30 en het is gratis toegankelijk. Kijk op southsidejuggling.nl.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Popcore Atlantis is een gemengd popcore en bestaat al meer dan 25 jaar. Plus minus 40 zangers en zangeressen zingen oude en nieuwe popsongs van onder andere Adele, Amy McDonald, R.E.M., Stevie Wonder, Elton John, Robbie Williams, Bluff en Fleetwood Mac. Dit alles onder leiding van onze enthousiaste en creatieve dirigent Klaas Kloppenburg. Op maandagavond 29 juni om 8 uur houden wij onze jaarlijkse seizoenspresentatie in de vorm van een concert in binnenstadcentrum De Eenhoorn aan het Verdronken Oord 44 in Alkmaar. Alle info over Popcore Atlantis is te vinden op de website van Klaas Kloppenburg, muziekfeestje.nl. We hopen je maandagavond te zien in het binnenstadcentrum De Eenhoorn in Alkmaar.
0: NH,
2: de agenda.
0: Marcel Hofman, de agenda.

0: Hij ligt wel bij één oor. Cliff Richard, daar ging het liedje over. Dreamin' hier op NH.
1: De agenda.
0: En daar zit je in de agenda nog even, wat is het, kwartiertje nog maar? Jamie, nee, we gaan de tijd al snel. Tips om erop uit te gaan. Zometeen onze agenda-verslaggever Samantha, die is weer ergens geweest. En waar dat is, hoor je zometeen. Ik heb nog een boeren-natuur-zomerweken in Waterland. Dan kun je een wandeling maken door het Waterlandse landschap, langs bloemrijke weilanden en gebieden waar veel weidevogels voorkomen. En tijdens de boeren-natuur-zomerweken zijn er verschillende routes uitgezet die natuur en agrarisch landschap combineren. Meer informatie vind je op boerennatuur.nl. Dus dat is gewoon boerennatuur aan elkaar geschreven.nl. Nou, dat is misschien wel leuk, toch? Want die combinatie van agrarisch landschap en de natuur daar die te vinden is in Waterland. Dus even zien, wat zullen we doen? Nog even een voicemailtje of eerst nog even naar onze verslaggever? Nou, doe eerst even een voicemailtje.
2: Ja, dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja hoor.
2: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kwam dit bericht binnen. Dat kun je ook inspreken voor bijvoorbeeld morgen. Vandaag wordt misschien een beetje krappie-pappie. Kunt proberen natuurlijk. Maar voor morgen hebben we ook weer een agenda tussen 8 en 10. Kun je nog genoeg voicemails kwijt. Op 088-8505-707.
3: Ik spreek met Brik en Brak. Die is vandaag weer open. Ondanks het, of mede dankzij het, lekkere warme weer kunt u heerlijk bij ons afkoelen, want wij zijn binnen is het niet koud. Is het gewoon lekker, lekker weer om af te koelen. We hebben weer nieuwe LP's, boeken, curiosa, antiek, serviesgoed, te veel om op te noemen. Kom langs aan de Noordervaart 168 in Stompetoren. Ik herhaal Noordervaart 168 in Stompetoren en wij zijn open tot 3 uur. Ik zie u. Kom lekker snuffelen.

0: George Harrison op NH. Het liedje heet My Sweet Lord.
1: De agenda.
0: Onze verslaggever Samantha die gaat ieder weekend op zoek naar leuke uitgaanstips. Leuke werk heeft ze dus ook. Dit keer is ze in een galerie en die heet Droog in Amsterdam.
2: In een prachtig 17e-eeuws straatje, de Staalstraat in Amsterdam, is een gallery verborgen waar je alle dagen van de week gratis naar binnen kan. En als je dan naar binnen stapt, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar Monique van Walsum wel. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat ziet mijn oog hier?
3: Jij ziet hier in de gallery van Droog allemaal mooie items. Ontworpen door Nederlandse designers. En het zijn items met een humoristische touch. Vandaar dat wij Droog heten, droge humor. En zij waren vooral heel erg vooruitstrevend in recycling van producten. Dus kijk naar deze bijzondere stoel van oude stoffen, van kleding die je eigenlijk niet weg wil doen, waar je een mooie stoel van hebt gemaakt. Of bijvoorbeeld de melkflessen waaruit een lamp is ontstaan.
2: Ja, en hier bijvoorbeeld ook een kast met allemaal lades. Heel mooi vormgegeven. Dat je denkt, wat een idee en wat een prachtige kast zou het zijn. Maar het is kunst.
3: Zeker. En hoe mooi is de boomstam met de drie leuningen? Een omgevallen boom die toch hergebruikt wordt voor een bijzondere bank. En deze parasol. Kijk, als je eronder zit, zie je toch de mooie bladeren van de bomen.
2: Wat is jouw eigen favoriet hier?
3: Ik vind eigenlijk deze boom heel erg mooi.
2: Zullen we er even op gaan zitten? Ja, want dat mag ook gewoon, hè? Normaal staat er altijd niet aanraken, maar hier mag je er dan even op zitten. Een mooie vormgegeven leuning.

0: dingen. En dan, ja, dan zit je als een vorst op een... een boomstam die nu echt hergebruikt is en een bank geworden is.
1: Geweldig, toch? Ja. Kijk ons zitten.
0: Ja, prachtig. Nu denk je dat je alles hier hebt gehad in de gallery. Maar als je doorloopt, dan is ook nog gratis toegankelijk... misschien wel de mooiste binnentuin van Amsterdam. Want jullie hebben er een sprookjestuin van laten maken.
1: Inderdaad, ik neem je mee naar buiten.
0: Ja, en waar ik nu in kom, ik zie de meest bijzondere planten. Heel mooi bijgehouden ook, allemaal kunst. Ik weet ook niet waar ik kijken moet hier.
1: Dat klopt, dit is onze Fairy Tale Garden. Die is ontworpen door 2 Franse designers. Ik neem je even mee naar achter. Daar is een hele bijzondere paddenstoel. Dit is de paddenstoel waar je lekker in kan zitten. Een plekje in de schaduw.
0: Ja, en dat is dan ook weer kunst, want het is inderdaad een hele grote paddenstoel geworden. Met allerlei materialen. Ja, deze sprookjestuin hier is ook gewoon kunst.
1: Absoluut, je hebt helemaal gelijk. Een parel in de stad.

0: schreeuwde het uit van plezier in dit liedje van The Tramps en Shout op NH. Dit was de agenda voor vandaag. Morgen is er weer een splinternieuwe zo tussen 8 en 10 op de radio. Ik hoop dat je een paar tippies hebt gehad waarvan je denkt, oh, misschien wel leuk om naartoe te gaan. Nou, dat zou leuk zijn, want daar is het programma een beetje voor bedoeld, hè? Ja, en als je nog meer tips wil, dan kan je even onze Facebookpagina raadplegen als je wil. Namelijk op de Facebookpagina die heet NH Agenda. Dat wil ik nog even gezegd hebben. NH Agenda. Zometeen het NH Sportcafé live vanuit café 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Daar kun je ook nog snel naartoe als je wilt. Dan kun je daar zien zitten. Maar je kunt ook gewoon luisteren naar de radio tussen 10 en 12. Hele fijne zaterdag. Rustig aan. Wat mij betreft, tot morgen.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Hè, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Ik ben Geke uit Oudorp.
20: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
21: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
22: Ik ben Marcia uit Haarlem.
23: Ik ben Björn uit Herengewaard.
24: Ik ben Marta uit Het Geest.
25: Ik ben Henk uit Oudesluis.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt bijvoorbeeld een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend vroeg brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. En afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van de dag met deze 1,6 miljoen kijkers. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht volgt vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, wordt het nou mooi weer of minder mooi weer? Nou weet ik het allemaal niet meer. Maar we zitten wel in de airco's. Hè? Het is alsof we in oude vliegtuigen zitten hier. Prachtig, mooi. Iedereen is hier aanwezig. Maaike van Praag, Gerrit van der Lem is weer. Guus Hiddink, Menno Pot. Onze muziekspecialist. Nou, valt eigenlijk wel mee. Michiel Blijboom. En Bert Dijkstra. En Cora is ook. Cora is morgenjarig. Maar we gaan nu van zingen. Nee, doen we niet. Nee, doen we straks. Eerst even de commerciële boodschappen.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
16: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
17: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
21: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65, Purmerend. Bel 06-272-60222.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
28: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Sportcafé.
4: Met Leo Driessen.
0: Die hebben we nog uit een oude partij hebben we die overgenomen, overgeschilderd. Dat is toch mooi.
5: Helemaal groen te schilderen.
0: Lekker oranje helpjes. Uit een oude partij. Op de kop getikt.
15: Ze zijn wel echt heel goed.
0: Lagen bij Loelap op kantoor. Wie kent Loelap nog? Ja, Michael. Ja, vinger omhoog steken hebben mensen thuis niks aan. Hè?
5: Ja, meneer Driessen. Ik ken Loelap nog.
0: Wie was Loelap?
5: Loelap had een winkel in de Jodenbreestraat. En daar verkocht hij van alles en nog wat.
0: Ja.
5: Voorloop van de kringloopwinkel.
0: Hij was toch ook bij Blauw-Wit betrokken, of niet? Was
5: het dat weet ik niet.
0: Jawel, toch? Hij was toch...
6: De parachutes ook.
0: Hè?
6: Parachutes.
5: Ja.
6: Zijn als het niet open gaat, krijg je geld terug.
5: Ja. Ja. Nee, echt hoor, zo was hij.
0: Ik kan me herinneren, Loelap, maar dat zoeken we even op, hè? Arend? Bij welke club Loelap betrokken was? Volgens mij bij Blauw-Wit. Warm, hè? Michael, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Waar moeten we het verder over hebben?
5: Nou ja,
0: Cora's morgenjaar.
5: Ik heb een vraag direct aan Menno, maar ik heb ook een zeer bijzondere tip voor de luisteraar.
0: Dus één ding moeten we
5: en
0: doen.
5: En voor
0: Eén
5: de aanwezigen
0: ding.
5: Hier.
0: Eén ding.
5: Nou, dan heb ik een vraag over Ajax.
7: Dan mag je als tweede ding.
5: En als tweede
7: mag
5: ding
7: mag
5: heb ik een
7: voor
5: tip.
7: Mij praten.
5: Heb ik een goede tip. Maar eerst ga ik Menno een vraag stellen. En dat gaat over Ajax. Ajax.
0: Hoeft niet te antwoorden op Menno. Je bent hier ook maar voor je lol.
15: Ik zal het in overweging nemen.
0: Ja. Oh, dag, goed zo. Ja. Ja. Hebben we wat aan. Gerard van der Leem, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent.
9: Goedemorgen, hoe moet je morgen?
0: Hoe is het?
9: Ja, redelijk. Ja.
0: Ja. Ik heb nog een pleister op de neus, maar dat gaat de goede kant op, hè?
9: Ja.
0: Eigenlijk weer,
9: ja, ze hebben me flink bij de neus genomen, zoals jij zegt. Nee?
0: Bij het uitdelen had hij geen keus.
9: Ja. En ze hadden nog een foutje gemaakt ook.
0: Had ze de andere kant gedaan?
9: Nou ja,
5: waar zijn je oren begonnen?
9: Nee. Maar ik zat met vijf mensen in die kamer. En er zat nog een man van mijn leeftijd, ook uit de buurt. Die heette ook Van der, maar dan even wat anders.
0: Okay.
9: En ze hebben mij geïnjecteerd. En nou ja. En ik moest gaan liggen. En ze gingen ook snijden meteen. En nou, ik moest weer naar die wachtkamer. Want dan gaat het naar de patholoog anatoom.
0: Oh, je gaat kijken.
9: Ja, er wordt meteen nagekeken. En komt die man die moet. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Dat vertelde ze me, die chirurgen, die vrouw. Ze hadden mijn tafeltje. Hadden ze gebruikt daarna voor die man.
0: Ja.
9: Dus die injectienaald. Die zullen ze wel vervangen hebben. Maar waar ze mee snijden, dat hebben ze... dat missie van mij, dit hebben ze gebruikt bij die man.
0: Oh. Ook. En
9: dus we zaten zo. Mago kwam, want die mocht me ophalen. Maar ja, daar kwam niks van natuurlijk. Ze zegt, nee, u moet eerst... spijt ons zeer, we hebben fout gemaakt. We moeten dat melden aan de tuchtraad.
0: Oh ja.
9: En...
0: ze waren wel meteen achter dat het
9: ja, fout gaat. Ja, u moet even zo met mij mee naar beneden. Dan nemen we even bloed af.
0: Als we elkaars uitslag door elkaar te halen, dat zou het risico geweest kunnen zijn.
9: Nou, nee.
5: Als hij een bloedinfectie heeft.
9: Als ik iets heb, dan kan hij dat krijgen. Omdat hetzelfde scalpeltje gebruikt is.
0: Ja, ja, ja.
9: Nou ja, ik naar beneden bloed af laten nemen daar. En naar boven toe. En zit iemand te kijken. Kerel, ja hoor. Hij woonde mij niet de halve meer. Hij zegt in. Ik zeg, viel mee. Ik zeg, ik had een beetje schurft. En het schaamloos. Ik zeg, voor de rest niks.
0: Dat is zijn pillen voor, zei.
9: Ja, dat is een pilletje voor.
0: Goed smeren. Goed smeren de komende 4 weken.
9: Ja, maar die dokter heeft me 2 keer gebeld al.
0: Oh nee.
9: Die vrouw. Leuke vrouw. Nou snap ik waarom mijn vrouw bleef daar.
0: Mooi verhaal. Maar het is uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
9: Ja, nee, er was niks aan de hand.
0: En je zit nu in de goede...
9: Ik had niks, dus dat betekende dat er ook niks overgedragen is naar hem.
0: En dat wat ze onderzochten moesten, dat is ook rustig.
9: Ja, ze hebben alles weggehaald.
0: Ah, goed zo.
9: Ja.
0: Nou, er zit nog een heel stuk hoor, kan ik je meedelen.
9: Ja, nou ja, goed. Maar...
0: Nou, fijn Gerard, en fijn dat je er weer bent.
9: Ja, nou, dankjewel. Dat wou ik nou horen.
0: Ja. Dat moet een hele lange inleiding.
9: Ja.
0: Dat is een heel verhaal erbij. Guus, goedemorgen. Guus Hiddink.
8: Goedemorgen, Leo.
0: Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker over hebben?
8: Over Pierre de Coubertin.
10: O jee.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen?
8: Ja. De WK, de eerste ronde. Meedoen is belangrijker dan winnen. Nu gaan we gelukkig de fase in dat het... Als je wint, ga je juichen. En als je verliest, ga je janken.
0: Oké.
8: Toch? Ik zag gisteren een samen... Nee.
0: Straks.
8: Dat is alles,
0: Houd dit vast.
8: Anders lijkt ik Michael wel dat ik meteen mijn hele verhaal wil vertellen.
0: Ja, nee, dat heb je goed begrepen dat niet de bedoeling is.
8: Oké.
0: Zie je? De lerende mens. Dit is de lerende mens. Homo ludens.
8: De spelende mens is dat.
0: Ja. Snap je? Menno Pot.
11: Hey, goedemorgen Leo.
0: Goedemorgen.
11: Ja. Waar we het over moeten hebben, wil jij weten, hè?
0: Nou, waar jij het per se, behalve dan de onderwerpen waarvoor je sowieso komt... als je er nog iets is waar je steekt van, nou...
11: Ja, nou, ik ben wel benieuwd naar die vraag van Michael die over Ajax gaat. Dus dan een beetje Ajax voor de verandering.
0: Oh ja.
11: Ja, doe maar.
0: Oké. Gaan we doen. En je hebt niks gevonden over Sportspark Schoneberg, hè? Met betrekking tot Oranje.
11: Nee, dat niet.
0: Nee,
11: nou, nee dat niet. Dat niet. Wel veel andere plekken waar ze gespeeld hebben, maar daar nog niet. Het moet zo snel mogelijk gebeuren.
0: Ja. Michiel Wijboom, goedemorgen. Professor in de liedjes.
12: Whatever.
0: Zeg u?
12: Whatever.
0: En welk
12: steek me wel.
0: Dat is het slechtste liedje tot nu toe?
12: Dat is van, hoe heet ze? Iris nog wat. Iris Queen.
0: Oké, dat gaan we straks nog een keertje laten horen.
12: Daar niemand onder of
0: heb je weer wat pareltjes gevonden?
12: Nee, nou ja, dat is een misverstand. Een redactielid van jou, Henk Klein-Binnenbroekje... die zei dat het vandaag over stadion zou gaan en niet over liedjes. Dus ik heb het nieuwste nummer van Staantribune meegenomen... met daarin onder andere mijn stuk over het oude stadion van West Ham United.
0: Ja, heel erg leuk.
12: Dus,
0: maar daar gaan we het dus niet over hebben.
12: Nou, dat zullen we wel eens zien. En voor de rest, ja...
0: Nee, alles komt voorbij. We hebben tijd zat, joh. He? Toch?
11: Ja hoor.
0: Bert.
18: Goedemorgen.
0: Schrijven in de nacht, hè? Of kijken in de nacht?
18: Ja. Het lijden in de nacht.
0: En ben je een nachtkijker geworden? Of,
18: Nou, dat zal blijken.
0: Als ik aan een WK denk, muzikaal gezien, dacht ik altijd aan dit liedje. Jullie ook, Bob Sinclair. Luister.

0: Prachtig gewoon. 2005 en in 2006 werd het alsnog geadopteerd tijdens de WK in Duitsland. Goede herinnering aan. Toch, Michael?
1: Zeker.
0: Noem eens wat.
1: Ja, noem eens wat. Fantastische wedstrijden. En je kon er makkelijk naartoe.
0: Ja, het was dichtbij. Duitsland was toen nog een buurland.
1: Ja. Goed georganiseerd.
0: Nou ja.
2: En op fatsoenlijke tijden gespeeld, zo belangrijk.
1: Ja, maar dat heeft met de wereld te maken, Bert. Ik bedoel, het goed voor ons fatsoenlijk, maar voor de mensen in de
2: Azië. Tuurlijk, het is absoluut.
0: Dit al een beetje de Duitsers, hè, organiseren. Hey, wat had jij nou dat nog? Ik vergat in het vragen waar je het zeker over moest hebben. Ik denk, die column, dat is het wel zo'n beetje voor jou.
3: Nee.
0: Er was nog iets?
2: Kaapverdië.
1: Ja.
2: Daar wil ik het over hebben. Dat vind ik echt de verrassing van tot nu toe. Als je in die pool kijkt, is het ongelooflijk. Niet verloren van Spanje, Uruguay achter zich gelaten.
0: Nog geen wedstrijd gewonnen.
2: Nee, maar ook niet verloren. Niet één wedstrijd verloren.
0: Ja.
2: Toch wel heel knap.
0: Ja.
2: Kaapverdië.
0: Ja, maar die hebben heel veel aardige voetballers. Sowieso.
2: Ja, dat blijkt. Maar ik vind het wel erg leuk.
0: Curaçao hebben net niet gered, hè, Michiel?
1: Nee.
0: Oké, nou, dankjewel. Ja, hij zou Curaçao bijhouden, dus...
1: Nou, je bent, wat ben je kort vandaag.
0: Ja.
2: Hij spaart zijn krachten voor zijn...
0: Kan dat altijd zo. En jouw vraag aan Menno, laten we dat eerst even doen.
1: Nou ja, kijk, weet je, de transferperiode is open.
0: Dames en heren, even tussendoor. Dan gaat het echt over het WK hebben. Er komen een heleboel onderwerpen voorbij. Maar Menno Post zit hier, dat is Ajax Watcher. En Michael, jij hebt toch ook wel wat bij Ajax gedaan, hoor.
1: Ja, gedaan. Maar ik ben nu weg.
0: Ja.
1: En een goed bestuurder bemoeit zich dan ook niet meer met de dingen die er zijn. Maar is wel nieuwsgierig en het gaat wel aan het hart. Dus ik heb totaal geen kennis meer van wat er speelt.
0: Hoeft ook helemaal niet.
1: Nee, echt niet. Hoeft ook helemaal niet.
0: Jawel.
1: Maar Menno is wel Ajax-watcher en die komt daar veel. En ik maak me best zorgen, want de transferperiode is open. Hè? Die doet tot september. Nou, ik zie fantastische jonge spelers die contracten krijgen. Heel veel, dus dat willen we, dat is goed.
0: Maar gaat er verder nog wat gebeuren?
1: Gaat er verder nog wat? Zeg je?
0: Hoe weet je dat ze fantastisch zijn?
1: De jeugdopleiding van Ajax is goed. Dus dat zijn goede spelers. Dus daar kunnen we veel van verwachten. En dat willen we bij Ajax. Hoe zit het nou? Heb jij enig idee of er nog wat gaat gebeuren? Behalve die grote invasie van nieuwe trainers?
0: En 5 minuten geleden aan de vraag begonnen. Heb je hem nog?
4: Ja, ik geloof dat ik hem begrijp. Ja. Nee, er gaat zeker nog heel veel gebeuren. Maar wat je vaak ziet in een zomer zoals deze... dat is dat het eigenlijk allemaal tot stilstand komt tijdens zo'n WK. En dat het daarna pas losschiet. En dan moet het ineens heel snel gaan. Jordi Cruijff heeft buitengewoon grote ambities uitgesproken. Die wil eigenlijk 15 mensen kwijt en daar 15 mensen voor terughalen. Dus er moet nogal wat gebeuren, die
0: operatie.
4: Hij is operatie.
0: Er eentje, een hele goede uitgeleend aan Telstra weer.
4: Die
0: hadden we al.
4: Precies.
0: Ken je nog Alders?
4: Ja, dat is een hele goede speler. Ja, kleine vleugelverdediger.
0: Die wilde heel graag nog een keer bij
1: maar
0: Telstra.
1: Maar laat je niet afleiden.
0: Nee, dat is een jeugdspeler van Ajax. Dat is
4: het is wel... Die zorg van jou deel ik wel een beetje. Want het is wel een enorme operatie die zich moet gaan voltrekken. Waarschijnlijk als dat WK klaar is. En de WK-finale is op 19 juli. Vanaf 23 juli speelt Ajax in de Conference League. Dus daar zit 4 dagen tussen. Dus dan moet het ineens heel hard gaan. En dat gaat waarschijnlijk betekenen dat je weer aan de competitie, aan het seizoen moet beginnen met een incomplete groep. Dat allemaal nog moet gaan groeien en gestalte krijgen, terwijl de boel al lang bezig is.
0: Menno, denk jij dat iedereen weet op dit moment wie de trainer van Ajax is?
4: Nou ja, ik weet niet hoe slim de luisteraars zijn van jouw programma eigenlijk.
0: Gerard, weet jij wie de nieuwe trainer van Ajax is, hoe die heet? Hoe de nieuwe trainer van Ajax heet?
5: Hoe die heet?
0: Ja.
5: Nee, dat ben ik even kwijt. Ik heb wel gelezen, maar Spanjaard, hè?
1: Michel. Zo makkelijk te onthouden, zeg.
4: Ja, ze heeft alleen een voornaam. die is binnen. Zijn staf is nu meer of meer rond. En er valt een heleboel te doen. Maar waar mijn zorg eigenlijk vooral een beetje in zit... dat is de constructie die Ajax gekozen heeft. Ajax heeft een technisch directeur aangesteld, Jordi Cruijff... die eigenlijk... de volledige macht heeft gekregen. Min of meer de sleutels van de club. Die mag doen wat hij wil. Maar ondertussen wekt hij niet de indruk... dat hij voor de hele lange termijn bij Ajax zit. Hij lijkt een beetje zijn eigen exit-strategie al in te bouwen... door te zeggen, we willen in één keer kampioen worden. We willen meteen meedoen. Daar worden heel veel nieuwe spelers en trainers voor binnengehaald... Ik zie daar niet heel erg een lange termijnvisie
1: maar,
4: in.
1: Maar waarom is dat een exit-strategie? Ik bedoel, ja, het is in Nederland gebruikelijk als je dan niet kampioen wordt dat je weer weg moet.
4: Ja.
1: Maar dat is raar. Het kan net zo goed zijn.
4: Ik denk dat Ajax hem niet, dat niet zal besluiten, maar hij zelf.
1: Dat hoop ik. Nee, ja. Dat denk ik niet.
4: Ja, nee. Nou, het kan werken. Het is ze lijken in te zetten op een soort quick fix. Hè? Heel veel kopen, heel veel nieuwe trainers, nieuwe staf. En dan eigenlijk in één keer kampioen
0: willen worden. En ook de pijn pakken van heel veel spelers wegdoen?
4: Ja, en daar zal ook weer hier en daar verlies genomen worden. Want er zitten nog steeds veel spelers uit het Mislintat-tijdperk die eigenlijk weg moeten.
0: En die heel veel verdienen.
4: Ja, daar zitten hoge salarissen bij. Ja. Dus daar zullen ze hier en daar... op die manier gaat er geprobeerd worden ruimte te creëren om heel veel nieuwe mensen te halen.
0: Maar nou lees ik dat ze ene Jano Monserrate gaan halen van 20-jarige middenvelder van Atletico Madrid. En die zou enkele tonnen moeten kosten. Gaat dat medio 2030 tekenen?
4: Wat is de nieuwste ontwikkeling? Nou, die wist ik dan nog niet eens. Kan je nagaan. Maar dat is 20 jaar.
0: Ja, maar dat lijkt me, dat heb je toch zelf wel in huis? Een 20-jarige middenvelder?
4: Dat laat ik graag aan Ajax over. Waar ze de kwaliteit nodig hebben en waar niet.
0: Ja, maar 20 jaar, die gaat toch niet meteen de kar trekken? Of wel?
4: Dat lijkt me niet, nee.
0: En als het een supertalent is, kost hij geen enkele tonnen?
4: Daar zit wat in. Enkele tonnen is natuurlijk niet iets waar je heel hard een buil aan gaat vallen.
0: Nee, maar waarom doe je het? Maar goed, oké, dat is weer een ander verhaal. Maar ben jij optimistisch over hoe Ajax het nu aanpakt? Ik hoor een beetje van jou, het lijkt mij een beetje hapsnapwerk. En ze moeten eigenlijk wel, want ze moeten over 4 dagen na de WK... moeten ze eigenlijk al tegen... Weet je wel, tegen wie is het al geloot of toch niet?
4: Ze moeten tegen de winnaar van Ferencváros uit Hongarije en Vojvodina uit Servië. Maar die moeten nog tegen elkaar en dan de winnaar daarvan, de verliezer daarvan treft Ajax. De verliezer van dat tweeluik. En dat is dan de eerste van 3 ronden Conference League.
0: Zijn wel aardige namen uit het verleden ook, Ferencváros en Vojvodina.
4: Ja, eigenlijk als je bedenkt dat in dit stadium van de Conference League kwalificatie... had Ajax ook tegen ploegen van de Faroe-eilanden of weet ik veel wat kunnen loten. En dan zijn Vojvodina en Ferencváros eigenlijk 2 relatief grote namen.
0: We zijn al pech bij de loting, daar begint het al.
4: Een klein beetje. Nee, maar dat moet natuurlijk allemaal, dat moet natuurlijk allemaal kunnen.
0: Ja,
4: maar de club zit dan echt helemaal aan het begin van de voorbereiding... met een elftal dat nog bij lange na niet af zal zijn. En dan moet het al gebeuren in dat kwalificatie.
0: Dat is dus elke tegenstander lastig.
4: Potentieel, ja.
0: Ja, toch?
4: Ja, het is allemaal riskant. Ajax is bezig aan een riskante operatie. Dat is toch wel het minste wat je kunt zeggen. Er wordt hoog ingezet met veel nieuwe mensen, veel mensen weg. En het moet allemaal nog gestalte krijgen.
0: Ben je gerustgesteld, Marco? Of zeg je van, het gaat wel heel snel allemaal daar?
1: Nee, het moet ook heel snel. Dus ik ben gerustgesteld, want er gebeurt tenminste wat.
4: Dat is zeker. Dat is zeker.
1: En dat is goed.
4: Ja. Ja, de club zit niet stil.
1: Nee, ik hou daar wel van. Gewoon, grote bezems. En dan, dat hebben we ook al jaren geroepen dat dat moest gebeuren. Nou, en dan doet Jordi dat, dus dat vind ik goed.
4: Ja.
1: Ja, heel goed.
4: Ja, het kan, maar het kan
0: wie,
4: werken.
0: Wie controleert Jordi?
4: Dat is de goede vraag.
0: Dank je wel.
4: Er zit een raad van commissarissen natuurlijk. En die is op dit moment volledig bezet en nieuw en intact. En dat lijkt... Dat zit in elk geval steviger in elkaar dan in het Mislintat-tijdperk.
1: Ja, zo is het. En daar zit Edo Ophof in. En dat is de technische man in de raad van commissarissen.
0: Ja. En daar komt het wel goed.
1: En er zijn er nog wel meer bij Ajax die met Jordi sparren, denk ik. Dus dat komt wel goed, hoor.
4: Dat lijkt me ook.
1: En,
4: in ieder geval, die structuur is steviger dan 2 jaar geleden.
0: Ja, maar is het niet een beetje gospel om te zeggen... het komt wel goed met Ajax? Met Edo Ophof zitten, dus het komt wel goed?
1: Nee, dat heb ik niet gezegd. Draai de band even terug als je wil.
0: Kijk, luister. En dat zijn stukjes waar ik gelijk heb alleen. Nee, maar goed. Oké, nou, laten we hopen dat het allemaal goed uitpakt. Het is wel weer een risico, want je geeft heel veel aan 1 man...
4: Ja.
1: Ja, maar jongens, dat is toch altijd... Er zijn toch andere clubs ook waar de technisch directeur het voor te zeggen heeft?
4: Ja, zeker.
1: Dat is toch normaal? Daarvoor neem je zo iemand aan.
4: Ja, en Ajax heeft natuurlijk de ervaring van het afgelopen seizoen geëvalueerd. Waarin er een technisch directeur zat die alleen titulair was aangesteld. Alex Kroes, dus die moest steun zoeken overal. En dan gaat het over veel schijven. Iemand als Francesco Farioli en ook Alex Kroes zelf hebben daar ook over geklaagd. Dat bij Ajax alles langzaam gaat en dat het over heel veel schakels gaat. Nou, dat wilde de club niet nog eens. En daarom is er nu een technisch directeur neergezet.
1: Dat ontken ik dan even, want toen zat ik zelf in de raad van commissarissen. Dat is toch niet helemaal waar wat hij zegt. kan ik je melden.
4: Ze zeggen het, maar ja, vertel het, jij. Ja, want dan ben ik wel benieuwd naar wat jij...
1: Ja, nou, dat zal ik na de uitzending doen.
4: Oké.
0: Ja, hoezo na de uitzending? even dit zinnetje afmaken.
4: Nee,
1: dan ga je over mensen praten en dat moet je nooit...
4: Nee. Maar
0: er is niet nu... anders hier dan over mensen praten, hoor, volgens mij. En al jaren, ik weet niet of het je opgevallen is, maar...
1: En wel, maar inhoudelijk.
0: Ja. Ja, inhoudelijk. Vooral inhoudelijk, ja. Dat gewoon over mensen praten zonder inhoud, dat is...
4: Nou, maar dat mag op een fatsoenlijke manier wel. Ajax heeft nu gekozen voor een technisch directeur met slagkracht.
1: Moet je luisteren, jongens. Het ging helemaal niet zo langzaam allemaal. Ik bedoel, we hebben bij Ajax hebben we een procedure hoe dat gaat bij transfers, want daar gaat het dan om, hè. Nou, en dan kreeg je daar berichten van binnen en dezelfde dag was er een antwoord. Dus hoe langzaam wil je het hebben?
0: Ja, die miste het in no time heel veel spelers binnenhalen, toch? Ja.
1: Dat er op hetzelfde dag antwoord kwam, hoor. Dus dat was echt wel het geval.
4: En heb je het nu over zeg maar, de tijd dat Mislintat er zat?
1: Ik heb het over de tijd Alex er zat.
4: Alex en Vario, ja, precies.
1: Mislintat heb ik niet meegemaakt.
4: Nee, jij kwam daarna, ja precies.
0: Maar, ja. Die had helemaal geen tijd nodig, Mislintat, toch?
4: Nee, die had een soort van...
0: 14 spelers.
4: Die had een vorm van almacht. Ook omdat de Raad van Commissarissen toen eigenlijk op veel posities vakant was. Dus die kon eigenlijk doen wat hij wilde.
0: Het is allemaal water under the bridge. Maar ik krijg zo van buitenaf de indruk... deze man, nu de sleutels in handen gegeven... heeft ook wel weer heel erg veel voor het zeggen. Dus kan ook heel veel dingen...
4: Dat is zeker zo. En er is natuurlijk gekozen voor iemand die zijn familienaam mee heeft... en op grond daarvan alleen al heel veel gezag heeft. En de mensen zullen veel geduld met hem hebben. Ja. Maar het is een risico. Alleen de structuur die er vorig jaar was, had ook weer zijn eigen risico's. Dus je moet toch een bepaalde...
1: Elke technisch directeur is een risico, want je weet nooit hoe het afloopt. Maar Jordi Cruijff heeft zijn sporen ook verdiend. Ik vind het een hele goede jongen die heel nuchter kijkt... en zich niet zijn hoofd niet gek laat maken. Dus dat kan Ajax heel goed gebruiken.
0: Ja, maar met alle respect, Michael, dit zijn mooie algemeenheden... die debuteren
1: of
0: die nog niks gedaan hebben bij Ajax.
1: Hij moet net beginnen.
0: Ja, daarom. Dat zeg ik.
1: Nou, hoe
0: kun je hem dan deze kwalificaties allemaal
1: omdat
0: afgeven?
1: Ik hem ken vanaf zijn geboorte.
0: Ja, nou en? Maar dit werkt toch niet?
1: Daarom ken ik zijn karakter heel erg goed. Wacht nou eventjes, we gaan de competitie beginnen.
0: Ja, maar dat
1: beginnen.
0: Moet jij dan ook doen.
1: En dan ga je
0: niet
1: toch
0: te kwalificeren als dat hij het allemaal goed kan.
1: Ik verdedig hem nu, want jullie hebben allemaal vooroordelen.
0: Nee, het enige vooroordeel wat ik heb, ik zeg van... geef nu weer de sleutels aan één iemand. Is dat niet
1: bij elke club.
0: Nee, dat is niet bij elke club.
1: Zeker. Als het gaat om het technisch beleid, is dat gewoon zo. En dan zijn er controlemechanismen en die zijn bij Ajax goed. Nou...
0: Het is allemaal in orde dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké. Okay, nou.
1: En laten we het er met de kerst nog eens over hebben.
0: Je hoort het.
1: Laten we het er met de kerst nog eens over hebben. Dan liggen de resultaten.
0: Denk voor die tijd al wel eens die erg vindt.
1: En dan zal ik de podcast even opnemen.
0: Eerst maar eens even voor je Fordina alle kanten op voetballen.
4: Alle kanten op voetballen, ja. Nou ja, dus 2 jaar geleden heeft Ajax er tegen gespeeld. Toen werd het 1-0 en 3-1.
0: Dus we maken ons druk om.
4: En dat was in een niet zo beste tijd van Ajax. Dus nou ja, dat zou een haalbare kaart moeten zijn.
0: Moet kunnen, maar er komen er nog een paar, hè, voordat je ergens bent.
4: Ja, zeker.
0: Oké, wordt volgens dadelijk over stadions, hè?
4: Gaan we doen.
0: Ja. We zitten midden in de WK. Heb je alles gezien, Gerard, tot nu toe?
5: Alles.
0: Zoveel mogelijk. Kijk je wel, ben je wel een liefhebber?
5: Ja, ik val af en toe s'nachts in slaap.
0: Ja, snap ik, ja. Ja. Maar kijk je dan wel eens morgens even terug? Heb je wel alle
5: doelpunten? Kijk, de laatste wedstrijd tegen Nederland. Nou, ben ik om 9:00 naar bed gegaan. Dan heb ik het wekkertje gezet. Om 12:30. En dan ga ik zitten. Maar dan mis ik toch iets. Ik zit. En nou, ik een kopje koffie. Ik denk dat ik wakker blijf. En nou ja, dan staat het 2-0. En in de rust. Ik weg.
0: Logisch toch?
5: Maar en dan zijn er daarna is er nog een wedstrijd. Of 2 wedstrijden.
0: Ja.
5: Ja, dat trek ik niet.
0: Wie heeft echt alles gezien, helemaal live, alles tot nu toe? Iemand in de zaal? Niemand. Arend, jij toch wel?
3: Ja.
0: Ja, Arend wel. Maar je hoeft er niks over te vertellen, hoor. Nee, er zijn zoveel mogelijkheden. Je kunt alle doelpunten zien, 's morgens en zo. Dus dat is allemaal niet zo heel erg lastig om te doen. Maar vooral in de nacht kijken is een probleem. Daar gaat jouw verhaal over, hè, Bert? We gaan tijd voor de column van Bert.
6: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
7: Dat akelige nachtvoetbal. Ook de schuld van Trump.
2: als de voorvaderen van de Donald niet zo nodig de Sioux, de Apaches en al die andere Native Americans naar reservaten hadden verdreven, zouden er van New York tot Los Angeles nog gewoon overal wigwams hebben gestaan. Had Trump nooit met zijn US dollars Gianni Infantino in kunnen pakken en hadden wij geen luciferstokjes nodig gehad om onze ogen open te houden tijdens een WK-potje tussen Nederland en Tunesië in Kansas City. Het verstoorde slaapritme opende me ook anderszins de ogen. Gapend en knikkerbollend begreep ik nog voor de eerste drinkpauze waarom de firma Nike, uitgerekend tijdens dit wereldkampioenschap, bijna alle voetballers op die afschuwelijke roze schoenen laat lopen. Om ons wakker te houden. Die monsterlijke lichtgevende kiksen zijn op groen gras de tegenpolen van telbare schapen. Zo ze bemoeilijken het indommelen. Als lichtmasten door bliksem worden getroffen, zie je in het donker alleen nog die roze schoenen over het veld bewegen. Dat mogelijke onweer in Kansas City gaf de wakkerblijfmissie een extra dimensie. Zou zomaar kunnen dat de wedstrijd daardoor uitgesteld moest worden. En dan had je mooi voor Jan met de korte achternaam je bed verraden. Nu.nl dook gretig in dat gat der onzekerheid met een tekst op de site. Druk op de knop, blijf op de hoogte en je ontvangt een kwartier voor de aftrap een pushbericht. Een wake-up call als service. Ga maar rustig slapen. Wij maken u wakker voordat de bal gaat rollen. Maar donder en bliksem zwegen, dus konden we ons als nachtbrakers tegen wil en dank om 1:00 zonder wekker volledig concentreren op die ene prangende vraag. De enige kwestie die er op dit goddeloze tijdstip nog toe deed. Wordt het in de 16e finale Marokko of Brazilië? Het antwoord was er al voordat je de slaap uit je ogen kon knipperen. Zelfs in de slaapkindje slaaptempo kwam Oranje binnen 8 minuten op een 2-0 voorsprong. Eerst schoot zo'n stuntelende Tunesiër in eigen doel. Niet veel later knalde Bobby raak en aangezien gelijktijdig twee zenders verderop Japan niet echt aanstalten maakte om het tegen Zweden lekker op los te scoren, was om 10:50 in de nacht al duidelijk dat Nederland als poolwinnaar tegen Marokko gaat spelen. En daar zijn we mooi klaar mee. Gewoon winnen en dan zien we wel tegen wie we in de volgende ronde moeten voetballen, zei Ronald Koeman vooraf. Sportief verdedigbaar, maar menselijk gezien knap asociaal van de bondscoach. Was het Brazilië geworden, dan zaten we maandagavond voor de buis om te kijken naar dat potje in Houston. Om 7:00 s'avonds. Een buitengewoon aangenaam tijdstip voor het consumeren van een voetbalwedstrijd. En nu tegen Marokko om 3:00 in de nacht van maandag op dinsdag. Om 3:00. Beroerder kun je een nachtrust niet om zeep helpen. Maar je hoeft toch niet te kijken, Dijkstra. En dan een misschien wel onvergetelijke wedstrijd missen? Zie ik er zo gestoord uit? Ik ben Trump niet.
0: Dus het is nog even doorbijten. Hè? Nog een keertje. Ja, toch? Eigenlijk. Heeft iemand moeite met het nachtritme? Of zeg je, nou, ik vind het wel leuk om een keertje zo, ik verheug me erop. Gerard?
5: Waarom?
0: Nou, dat maandag op dinsdag is dat, hè?
2: Op de nacht van maandag op dinsdag.
0: Ja, en om 3:00 nacht. Dat dan Nederland-Marokko is. Dat je, ga je daarop voorbereiden? Ja, ga je live kijken?
5: Of nee, ja, ik zit niet te springen in mijn stoel, want 3:00 s'nachts. Ja, ik denk dat ik toch wel die wekker zet. En ga kijken. Zeker een helft. En als het een goede wedstrijd is, dan blijf ik kijken. En dan mag ik het team van mijn goal 's morgens een uurtje later een kopje koffie nuttig.
0: Maar waarom laat Michael dit zien?
3: Dat is tussen ons.
0: Oh. Ja. Oké. Okay. Goed. Nee, niet jij. Nee, laat een onderontje met
3: Bert. Nou, ik wil het wel zeggen hoor. Ik vind namelijk dat, en dat vind ik oprecht, dat Bert zijn columns in een boek moet uitbrengen.
0: Want dan hoeven wij het niet te lezen.
3: Er zitten zulke goede columns bij en die zijn tijdloos. Maar dat is tussen ons.
2: Het is niet zo vluchtig als een column. Er zit een dag later de aardappelschillen in.
0: Juist!
2: Ja.
0: Maar ja, ik heb het ook wel eens gezegd tegen je.
5: Nou, het is wel een compliment.
2: Ja, hartstikke. Ja, maar het werkt niet. Het is gedateerd.
3: Maar ja, ik ben net pas begonnen met het offensief. Dus ik heb nog wel even.
0: Nou ja, Simon Cormier had ook van die tijdloze dingen.
2: Jawel, maar dit was allemaal tijdloos. Dat waren pareltjes die opgeduikeld waren uit een café. En dat kan twee jaar later zijn hetzelfde pareltjes.
3: Maar goed, maar deze is over 2 jaar nog leuk.
2: Nee, dat is natuurlijk niet. Want het gaat nu over een momentopname. Dat mensen stasten dat beter.
0: We doen even een voorbeeld. Je pakt er even volgende week eentje van 2 jaar geleden. Die ga je gewoon voorlezen.
2: Dat is wel makkelijk. Ben ik een week vrij dan?
0: Ja, even kijken wat dat tegenwoordig nog oplevert.
2: Ja, precies. Als niemand reageert, betekent dat ze helemaal nooit hebben geluisterd. Dus. Nee. Dat schiet het helemaal niet
7: niet op.
0: Nee, we kondigen wel aan. Deze is van 2 jaar geleden. Ja. Ajax, Ajax, waar ben je mee bezig? Ja, ja. Ajax op de rand van de afgrond. Nee, goed. Nee. 2 jaar geleden, hè? 2 jaar geleden.
3: Ja, ja, ja. Zo was het ook. Ja.
5: Het is toch vervelend om te horen.
3: Wat, ja, het is heel vervelend om te horen.
5: 2 jaar geleden. Ja, wat.
3: Maar dat komt door de warmte.
5: Oké.
0: Nee hoor, ik heb het lekker. Ik heb een mooie...
3: Je hebt een hele mooie ventilator, dames en heren. U kunt het niet zien.
2: Hij zit er met zijn neus op en hij heeft een afstandsbediening.
3: Ja, ja. Hij zit er.
2: Want stel je voor dat hij zijn hand af moet tillen.
3: En dan gebruik je een afstandsbediening om dat ding te laten rouleren. Weet ik van wat allemaal.
0: Ja, en er zit ook een aan- en uitknop op.
3: Ja.
0: Maar bij jou niet. Helaas. Gerard!
5: Hallo.
0: Weet jij wie de scheidsrechter is?
5: Yes. Waar ben je?
0: Bij Nederland-Marokko.
5: Ja. Wilders heet hij, geloof ik.
0: Ja, ja, dat gaat precies.
5: Een Nederlander.
0: Ja, ja, ja, dat mag niet, hè?
2: Het is een Limburger, dus dat telt niet.
5: Nee, dat telt niet.
0: Nee. Guus, heb jij tot nu toe... Jij ziet alles, je ziet veel. Je verschijnt regelmatig als man die het kan duiden. Gisteren was de wedstrijd, even specifiek, van Noorwegen tegen Frankrijk.
8: Nee, het was Frankrijk tegen een Noors team.
0: Ja.
8: Met B of C elftal. En dat is helaas niet goed, vind ik zelf. Ook niet voor Noorwegen zelf. We hebben een slechte ervaring in Nederland. In de EK van 2008. Ik moet erop terugkomen, doe het niet graag. Maar ja. Waar Nederland speelt tegen Italië en Frankrijk fantastisch speelt. Maar de derde wedstrijd Roemenië... Dan denken ze, ah ja, eens even een tussendoortje. En dan gaan we een team verslaan en dan gaan we door naar de halve of hele finale. En dat brak nogal op.
0: Ja, want die wedstrijd na Roemenië was die tegen Rusland.
8: Oh ja.
0: En dan zat Ede Hiddink aan het roer.
8: Ja. Nou ja, kijk...
0: Maar dat
8: zal nu niet gebeuren. Ik denk dat ze veel scherper zijn nu om die fout niet te maken. Om met een compleet... de volgende ronde te verwaarlozen.
0: Nee, maar dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben tegen Tunesië met een redelijk...
8: Nee, dat klopt. Dat zeg ik, dat zal ook nu niet gebeuren. Nee,
0: ze hebben alleen degene die in kaart gevaarlijk waren... die hebben ze eruit gelaten.
8: Terecht. Ja,
0: maar dat wat Noorwegen gedaan heeft, dat is wel een risicootje dan. Denk je niet?
8: Ja, ja dat vind ik ook. Alleen ook voor het vertrouwen van het team zelf. Ik had toch graag ook Haaland gezien. Ik kan me enigszins voorstellen... Ik weet niet of die had die gele kaart, Haaland? Niet.
0: Nee.
8: Dan was het alleen blessure vermijden.
0: Ja, ja.
8: Ja.
0: En dan krijg je nog
8: maar een wat is je vraag eigenlijk?
0: Nou ja, of hoe je dat zou, als je bondscoach bent, hoe je dat dan...
8: Ja, ik vind het nu heerlijk en nu ik er niet meer voor sta... om gewoon ook als een van ons allemaal bondscoaches die hier zitten... om gewoon een commentaar te geven zonder er veel over na te denken. Maar als bondscoach, ja, dan hou je wel rekeningen met scenario's van... kan ik die jongen wel brengen? Moet ik die brengen? Is de man die snel op de gele kaart zit? Dus dan, daar hou je wel rekening mee. Allerlei scenario's spelen door je kop.
0: Maar begint het oplossen of het managen van de problemen al niet bij de selectie zelf? Dat je weet van, is dat een reden bijvoorbeeld dat Koeman niet Veerman meegenomen heeft?
8: Ja, ik denk dat voor hun een afweging was, ja.
0: Ja, ja, ja. En bij de afweging bij Noorwegen, hebben jullie gelezen wat de afweging was bij Noorwegen? Om
5: 10 spelers, hè?
0: 10 spelers, ja.
5: 10 spelers.
0: Ja.
5: En ik vond ze niet eens zo slecht spelen.
0: Nee, ze kunnen nog op 3-2
5: komen. Ze maken 2-1. Dan hadden ze nog kans op 2-2. Op 3-1 hebben ze kans op 3-2.
0: Ja, penalty gemist.
2: Maar moet je het toernooi kwalijk nemen of de opzet van het toernooi?
5: Ja, dit vond je de toernooi kwalijk nemen.
2: Ja, maar dit, je vraagt hier toch om. Ik bedoel, Duitsland, de laatste wedstrijd. Kan gewoon verliezen en wordt poolwinnaar. Het is zo... De eerste fase is zo drie keer niks.
8: Ja, daarom
2: omdat er veel te veel landen...
8: daarom zei ik ook Pierre de Coubertin. De eerste fase is gewoon belangrijker dat je deelneemt dan dat je eigenlijk wint.
2: Heel wel, maar goed, dat is om zo'n toernooi gaan te brengen.
8: Het dreigt zelfs, ik hoorde dat de president der presidenten, Mr. Infantilo...
5: Tilo.
3: Ja, Infantilo, ja, hij zegt veel.
8: Verspreking?
3: Nee hoor.
8: Ik had een kleine verspreking, maar... Ik hoorde, ik weet niet of het waar is, dat men al over nadenkt om ook naar 64 landen te gaan.
0: Ja, ja. Ja, want dan kan Italië ook mee doen, was het grapje.
8: Ja. Ja. Oh, is dat grapje?
0: Ja, dat zei hij later, dat het een grapje was.
5: Oké, okay. Dat mis ik wel hoor, Italië erbij.
0: Ja?
5: Ja.
0: Jij zegt...
5: Italië is...
0: Geen Italië. Dat...
3: Mag ik in het kader hier van Guus een vraag stellen? Guus, ik heb ook gekeken naar die wedstrijd, maar ik vind die Fransen wel heel goed hoor. De manier waarop ze pasen, jongen, keihard, recht. Het komt altijd aan. Ik tip ze eigenlijk om wereldkampioen te worden. Zo. Of zit ik er nou heel even naast?
8: Nee, je zit er niet naast. Je bent echt een kenner.
3: Kijk. Pardon, ik heb je niet goed verstaan. Zou je dat nog kenner, een keer herhalen?
8: Een kenner geworden. Je kan Ajax heel goed duiden, je kan Nederland zelf al duiden. En je kan zelfs de WK een winnaar
5: voorspellen.
3: Nee, maar zie ik dat gek?
8: Jawel, nee, het is een heerlijk team. De individuele klasse is groot. Olysee, die kan echt veel dingen brengen, goede assisten. Ik denk, en wat mij opvalt, is dat die Dembele, die bij Barcelona... Gerard, heb jij hem meegemaakt?
5: Nee.
8: Maar die Barcelona was die toch een twijfelachtige speler. Mm-hmm. En nu is hij gewoon een van de grote jongens van Frankrijk. Dus ja. Als je de kandidaat is daar.
0: Als je kijkt dat er allemaal nog op de bank zit, wat ja. nauwelijks aan spelen toekomt. Ja. Ja. Kun je ook een volwaardig elftal van maken eigenlijk.
8: Ja.
5: Ja, maar wat je Haaland zegt.
0: Wat zei Haaland?
5: Waarom hij niet speelde. En toen zei hij, ja goed, we zijn toch al geplaatst.
0: Uh-huh.
5: En Frankrijk wint die wedstrijd toch wel tegen ons. En die zullen ook wel wereldkampioen worden.
0: Ja, ja.
5: Dacht ik, nou, dat is lekker.
0: Ja, het is wel
5: een van je beste spelers, dat zegt.
3: Ja. Is wat jij zegt.
2: Ja, ja. Maar dat krijg je natuurlijk wel. Want je dwingt niet, maar je verleidt landen om na te gaan.

0: Ja, gelukkig.
1: Poolwinnaar zelfs.
2: Ja. Menno?
3: Nou ja, wat je vaak ziet, dat is dat er in de vroege fase van een WK één ploeg is die door iedereen wordt omarmd als die zijn fantastisch, die gaan wereldkampioen worden. En die ploeg wordt het nooit.
2: Nee.
3: Denk aan Brazilië in 82, denk aan Nederland in 74. Er is vaak een ploeg die pieken dan op de een of andere manier te vroeg, lijkt het wel. En de ploeg die het uiteindelijk wordt, dat is er eentje die vanaf de knock-outfase de motor aan de praat krijgt.
0: Nederland in
3: 90. De diesel. Nou, dat zou kunnen. Als Nederland door zo'n ronde nu tegen de Marokkanen heen komt, dan kan er een dieselmotor gaan draaien die heel lastig nog te stoppen is.
2: Nou, dat was in 78 eigenlijk ook zo. Dat was ook slecht begonnen.
3: Ja, ja.
2: Heel slecht begonnen eigenlijk. En toen een soort van paleisrevolutie tussen de coaches, hè? Zwartkruis en Happel. Happel zei tegen Zwart, nou, doe jij het dan maar. Zo'n beetje, toch?
3: Ja, ja, nou, zo'n soort verhaal.
2: Wildschut erin en zo.
3: En legendarisch daarin zijn natuurlijk de Duitsers, die in de eerste ronde nooit door iemand gezien worden. Gaat allemaal maar moeizaam en moeizaam. En daarna gaan ze toch via de vluchtstrook, komen ze er altijd aan. En dat is de dynamiek van zo'n toernooi. Dus wie er uiteindelijk in de loop van juli de ploeg is die het beste voor elkaar heeft, dat moet echt nog blijken. Dat weet
1: maar
3: je
1: die,
3: nooit.
1: Maar die logica ging dus al op toen ze met veel minder landen begonnen. En nu begin je met 48 landen.
3: Ja,
1: dus
3: ja.
1: Is dat, zeg maar, die mentaliteit, die instelling, dat is nog een veel langere aanloop geworden na het moment waarop het echt gaat. Dus ja. Je hebt gewoon 2 weken lang naar groeiend gras zitten kijken eigenlijk. Een beetje gesessieerd.
4: Jawel, maar Bert, ik begrijp de spagaat van de FIFA ook wel. Die hebben 215 leden.
1: Ja.
4: Je kan toch niet alleen maar de WK voor de happy few laten houden. Dat nee. is hun probleem.
1: Nou, maar, je zou
4: misschien moeten ze dan de competitie maar, van nee, maar de WK
1: waarom,
4: veranderen.
1: Als je zo'n breed, hè, want dat is zo, het moet mondiaal bekeken worden. Maar waarom doen ze dan niet het ijshockeysysteem? Gewoon B-landen en A-landen. En vanuit de B-landen kun je promoveren naar de A-landen. En dan kun je zeggen van we hebben de wereldkampioen voor de A-landen. Ja. En dan hebben die anderen een voortoernooi. Maar nu zit je het allemaal door elkaar heen te husselen. En ik wil niet zeggen, want ik heb net gezegd dat Kaapverdië dat zo leuk is, dat het doorkomt. Dus je hebt altijd wel verrassingen. Ja, maar het gaat erom dat er heel snel gerekend kan worden. En,
2: ja, duidelijk,
1: en krachtenbezwaren.
4: Maar ja, ik zou me niet verbazen als de FIFA dat wel gaat doen. Want dit gaan ze natuurlijk evalueren. En we zien het aan de Champions League.
2: Nou, dat is ook geëvalueerd. Ze verdiend hebben en dan gaan ze weer verder.
4: En dat is nu, ja, maar je vergeet één ding. Iedereen roept steeds maar geld verdienen. Maar met het geld van de WK moet de FIFA 4 jaar rond.
2: Zo.
4: En zij moet, ja, zeker.
2: En Infantino heeft al gezegd, dat wordt te knibbelen op alles en nog wat.
4: Nee. Want bijna 92% van de inkomsten van de FIFA gaat weer terug in het voetbal.
2: Ja, zo hoort het ook. Dus
4: daar moet wel geld voor zijn.
2: Ja,
4: maar volgens mij ben jij erg anti-FIFA.
2: Ja, ik ben heel erg anti de manier waarop zij het doen, ja. Heel erg anti. Ja, vermoorden het voetbal. Met een grote glimlach.
4: Okay.
2: Een hele grote glimlach.
5: Ik denk dat Bert gebeld gaat worden door Infantino na zijn opmerking.
2: Ja.
1: Wij
2: steunen je niet op, Bert. Je hoort wel een eigen titel, dit.
4: De Champions League is nu ook heel interessant. En dat is ook een kwestie van jaar geweest. En dit is nu de eerste keer met zoveel landen. Nou, dat gaat echt geëvalueerd worden, hoor. Dat geloof ik vast.
2: Ja, nou, ja. Dat hebben wij hier alvast gedaan.
3: En weet
2: ja.
3: je wat? Eigenlijk in feite is het natuurlijk zo dat die 215 landen die aangesloten zijn bij de FIFA, die spelen met z'n allen een enorm lang WK. Want al die kwalificaties horen er ook bij. De vraag is alleen, wanneer ga je met z'n allen in één zomer in een gastland zitten om het daar af te maken?
4: Precies.
3: En dat wordt nu aanzienlijk vroeger gedaan.
2: En je zit alleen in 3 landen om ons wat te doen.
3: Precies. Zoals het toernooi nu, het uiteindelijke toernooi in een gastland nu wordt vormgegeven, kan het bijna niet meer in één land.
4: Nee.
3: Kan het ook bijna, misschien bijna wel niet meer in functionerende democratieën. Dat kun je ook. Dus dat is. Dat wordt allemaal erg groot. Maar in 1934, toen Nederland voor het eerst aan een WK mee mocht doen, was het in feite ook zo dat al die landen mee mochten doen om de WK-titel. Alleen pas vanaf de kwartfinale ging het naar het uiteindelijke gastland toe.
2: Ja, we gaan naar Rome, hè? Dat was dat dan niet
3: gebeurd. We gaan naar Rome en dat gebeurde uiteindelijk niet.
2: Nee, maar dan bleef in Milaan steken toch zo'n beetje?
3: Wat zeg je?
2: Bleef toch in Milaan steken? Oh,
3: ja, 1 wedstrijd. Nederland ging naar het lekker aan het Como-meer zitten in een hotel. En had er zeer hoge verwachtingen van. Maar na 1 wedstrijd tegen de Zwitsers was het klaar en konden ze weer naar huis.
2: Ja,
3: maar dat was dus de 8e finale.
2: Het wordt bij, hè?
3: Zat het? Ja? Ja.
2: Dat weet ik veel. Vast wel. Giel?
0: Ja?
2: WK-liedjes?
0: Ik schrok wakker.
2: Ja, 1 WK-liedje in het eerste uur. Wat is het slechtste WK-liedje tot nu toe?
0: Dat hebben we 2 weken geleden gedraaid.
2: Dat hebben we al gehad.
0: Maar ja. Ik had dus niets. Want ik.
2: Maar
0: gelukkig. Vlak voor de uitzending kwam een hoestende man in een regenjas langs. Met een liedje van een

0: is ook niet zo slecht, dit.
1: Martin Brosius.
2: Ja, dit zijn de zonen van Martin Brosius.
1: Oh, ik vind het goed liedje.
0: Ja, dit is niet zo verkeerd.
3: Is dat echt zo? De zonen van Martin Brosius?
2: Ja,
3: zijn jeugdheld,
2: het is Luc Schinkel.
4: Die, maar de melodie lijkt gejat.
2: Hè?
4: De melodie lijkt gejat.
2: Ja, je wordt het toch?
4: Ja, je toch?
0: Ja.
2: Maar het schijnt dat die melodie ook
0: gejat was. Dat is toch allemaal bestaande nummers die omgebouwd zijn?
2: Nou, weer op man.
0: Ja, bijna allemaal. De bal moet in het net.
2: Ja, nee, maar de FC De Vriendschap met 1000 maal eerder is een originele, originele melodie.
0: Je hebt altijd baas boven baas.
2: Dat wordt de winnaar, hè, uiteindelijk, toch? Dan kunt u nu alvast de durvency voor hem wegnemen, toch?
4: Daar had je het over, ja. Ja.
0: Zit er nou een mes in je rug?
3: Nee, dan voorop.
2: Nee, maar dit is ook een heel leuk filmpje bij de Brosius.
4: Wat?
2: Er zit echt een leuk filmpje bij. Het is al van jaren
4: heel geleden. Leuk voor een radioprogramma.
2: Dus u dacht namelijk ons te kunnen bedoppen met zogenaamd een nieuw liedje te laten horen. Maar dit is van 20 jaar geleden.
4: Ja, het klinkt als nieuw.
2: We hebben geen look, hè? Vandaag. Maar Luke, vanwege de warmte, Luke heeft hitteontheffing. Maar we kijken voor jou even aan, Michael. Heb je de mop?
5: Zeker.
2: Want tot nu toe ben je heel grappig geweest, maar jij hebt ook een mop, hè, nog?
5: Ik weet het. Ik heb nog een mop voor je.
2: En heb je de lengte zo'n beetje?
5: Ja, dat weet ik niet, hoor.
2: Ja, wel, dat moeten we weten, toch, of niet?
5: Nou, dan moet je maar... ik heb hem nog niet verteld, dus... Hou maar eventjes op 30 seconden.
0: Dan komt de clue, die komt dan in de reclame.
5: Hou het maar op 30 seconden.
2: Ja. Arend, een benieuwtje. Arend, vertel het even.
6: Nee, dat is ook een grap.
2: Wat? Is het een grap?
6: Nee, dat is een grap. Dan gaat de Twente.
2: Ja, Weghorst wordt gepresenteerd door de FC Twente vandaag. Vandaag, toch?
6: Ja.
2: Maar hij is toch in een... Maar ze hebben het officieel aangekondigd. Nou, Benno.
3: Ja.
2: Dat valt een kostenpost weg.
3: Dat zeker, voor Ajax. Maar wat ik er ook intrigerend aan vind... Sinds Weghorst voor Ajax koos en niet voor FC Twente... wordt hij daar echt loeiend uitgefloten... en heeft hij de hele regio Twente bovenop zijn nek zitten. Dus nu gaat hij er toch naartoe. Ik ben benieuwd hoe ze hem verwelkomen. En of daar enige vergevingsgezindheid kan bestaan.
0: Daar hoef je niet bang voor te zijn.
3: Ik denk het ook wel, hoor.
0: Denk het wel.
1: Ze willen hem allemaal graag.
4: Niets is zo vergevingsgezind als het voetbalpubliek.
3: Zo is dat. Ja, dus ik denk dat het goed komt.
2: Hij kan beter niet beginnen met grote kansen missen.
3: Een paar in het vroeg stadium erin schieten, dat zal hem helpen. Ja, zeker.
2: Ik zag hem wel op de training met Noah Lang. Hebben jullie dat nog meegekregen?
0: Ja, die gaf hem een cookie, hè?
2: Ja, die tikte hem door zijn benen of zo.
0: Ja, en toen werd hij nog... Wat weet je die, maar ik vond het wel meevallen.
2: Het valt allemaal mee. Want we zijn een beetje op zoek naar natuurlijk wat
0: zwijgen. Ja, die Lang die ging liggen alsof je vermoord werd.
7: Nee, dat was een leuk toneelspelletje tussen twee mannen.
2: Even nog iets anders over Frankrijk-Noorwegen. Stel dat je bent 2 jaar geleden, je hebt een kaartje bemachtigd. Hè? Je komt vanuit Noorwegen, ga je helemaal naar Amerika toe. En dan gaat Noorwegen met het B-elftal spelen. Hebben die ook niet een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van het publiek? Zegt van, nou nee, scheid dan.
0: Kom je er nu nog op terug? Ik zag
2: de hele intelligente opmerking van mezelf, die zag ik hier staan. Ik denk, die kan ik toch niet... Nee, het doet een beetje denken aan... Phantom of the Opera.
4: Understudy.
2: Dat dan op maandag gaat het doek op en dan heb jij een duur kaartje gekocht en dan zie je de understudy ineens daar in plaats van de echte
4: hoofdrolspeler.
0: Ja, maar dan, als je die lijn door gaat trekken, dan zou het dus betekenen dat de toeschouwers trouwens die veel geld voor de opstelling bepalen. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Je hebt ook te maken met een coach die gewoon zegt van...
2: Ik zeg niet dat ze gelijk hebben. Ik vraag me af, zou jij je als supporter bekocht voelen als jij een duur kaartje hebt betaald en dat je dan eens het B-elftal al ziet optreden? Mooi. Nou, deze slaat in.
1: Ik kan me voorstellen dat je 2 of 3 spelers eruit haalt om die rust te geven, maar 10...
2: Ja.
1: Wat is dat? Daar speel je helemaal niet om te winnen meer. Daar speel je gewoon om de rest gewoon vrij te houden. En geen blessures op te laten lopen.
2: Ja.
1: Maar die halen altijd misschien wel 2, 3 ingeschoten.
2: In ieder geval die penalty. Ja, die zal er misschien ook nog zo'n beetje onderling nog op jacht naar een topscorerslijstje.
4: Ja, ik zie het als bestuurder anders. Je wilt toch zo lang mogelijk meedoen. Dat scheelt ook inkomsten. En als je toch nog mee kan doen, ga dan maar met een B-elftal. Want dan weet je zeker dat je volgende keer met een goed elftal meespeelt. Ja. Dat is het lot van de competitie die, zoals die er nu is.
2: Maar Guus haalde het net aan wat er daarna was met Nederland zelf al. Dat ging met een heel ander elftal spelen tegen Roemenië. En tegen Rusland eraf.
7: Ja, maar die Noorse toeschouwers.
4: Dat is ook een risico.
7: Die hoeven niet terug te roeien dan. Die kunnen nog een extra wedstrijd extra zien, toch? Ja, prima.
0: Ik moet eerlijk zeggen, meestal vind ik het een beetje aanstellerij, al dat gedoe. Met pruiken en dat soort flauwkul. Maar dit is toch wel een hele grote Holland-promotie. Wat die Mars aan het doen is in Amerika. En wat die Noor aan het doen zijn. Op iedere plein en iedere straat. Zelfs in midden in New York te gaan roeien. Ik vind dat, daar word ik wel heel blij van.
2: Eindigen het eerste uur met een glimlach. En die glimlach wordt nog groter. Ja, het is een tijd soms onverbiddelijk.
0: De mop van Michael.
2: Luke zit lekker in de airco en Michael...
4: Ja, we hebben net het avontuur van Gerard gehoord in het ziekenhuis. En er is een militair ziekenhuis en een generaal die komt eens eventjes inspecteren. En die loopt de bedden langs en die vraagt dus aan de zieken wat er aan de hand is. Nou, sergeant Jansen, wat mankeert u? Hij zei, ja, ik heb aanbijen, generaal. Ja, en hoe wordt u behandeld? 4 keer per dag met een kwastje word ik behandeld en dat gaat prima. Nou, fijn. Heeft u nog wensen? Nee hoor. Komt hij bij de volgende, bij soldaat Cohen. Soldaat Cohen, wat heeft u? Hij zegt, ik heb last, ik heb ontstoken amandelen. En wat gebeurt er elke dag? Hoe wordt u behandeld? 4 keer per dag word ik met een kwastje behandeld. En heeft u nog wensen? Zegt hij, ja, een eigen kwastje.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
20: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
13: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
25: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
26: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
27: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
28: Thuis in heel Noord-Holland.
29: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
30: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
31: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
32: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
33: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
34: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Sportcafé.
9: Met Leo Driessen.
10: Ja, morgen is Cora jarig. Nu serveert ze nog de koffie uit, maar ze is nu aan de beurt. Dus het wachten is... Cora, we wachten nu op jou, hè? Dus... Morgen is Cora, ja. We gaan straks in het tweede uur verder nog over de boeken praten en over de muziek. Die komt ook nog allemaal uitgebreid aan de orde. Bovendien zijn er nog wel wat dingetjes te bespreken. Maar dat doen we straks. Eerst even Cora.
11: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
12: Wat
14: deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
10: Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland? Haha!
12: Goedemorgen allemaal. Wat is het warm, hè? Dat zegt iedereen, dus ik zeg het ook maar even. Britse uitslagen. Ja, ik ben zelf niet geweest. Want mijn kleindochter had een toneeluitvoering, dus dat was natuurlijk even belangrijker.
10: Waarvan?
12: Van school uit.
10: En welk toneelstuk?
12: Van een dansvoorstelling. Ja. Nee, een dansvoorstelling had ze van een dansschool uit.
10: Okay.
12: Want het is nu vakantietijd, hè, dus dan moeten ze dat even afsluiten. Want ik had maandag van mijn zoon twee keer een uitvoering van zijn jongens. Want die is ook afsluiting van de jongens, die kent Nico ook, want die zitten bij hem op school.
10: Dwaalde iets af nu, volgens mij.
12: Ja, maakt niet uit. Tijd vol lullen.
10: Nee hoor, dat hoeft niet.
12: Oh, oké, okay. Nou ja, dan gaan we met de Britse uitslagen beginnen.
10: Ja.
12: Ja? Oké, okay. Ad en Paula, 40%. En dan hebben we Lucia en Nico, 46%. Carla en Thomas, 48%. Geraldine en Christine, 49%. Arie en Greetje, 50%. Gedeeld met Ans en Corrie. En dan Marianne en Jannie, 54%. En Ray en Rolf, 57%.
10: Zo, dat is veel.
12: Dat is redelijk. Dat is goed gespeeld.
15: Ja. Dus, hebben jullie in die hitte nou ook een andere telling?
12: Nee, de telling is wel hetzelfde. Nee, de telling is wel hetzelfde. Wel hetzelfde.
10: Hè, wat zei je?
16: Hydration break hebben ze toch?
10: Ja, wel tussendoor.
12: Wat betekent dat?
16: Dan even een beetje drinken. Tussendoor.
12: Oh, dat drinken tussendoor. Ja, we hebben één keer pauze, dan mogen we wat drinken.
10: Ja.
12: Maar dat, de ramen staan open, hè, dus dat is ook wel weer lekker.
10: Dan waai je de kaarten dan niet weg?
12: Nee. Oh. De kaart heb je in je hand, hè?
10: Ja, nou ja, nee, ik dacht dat je ze ook voor je neus neer, hè.
17: Cora, die is heel goed. Hij valt ook meteen stil ook. Zie je?
10: Heel goed, Cora. Ja. Hou je de hele tijd de kaart in de hand dan?
12: Ja.
10: Ga je niet spelen op een gegeven moment?
12: Ja, op een gegeven moment ga je spelen, maar dan liggen ze allemaal op elkaar, dus dan houden ze elkaar tegen.
10: Ah, oké. Okay.
12: Ja,
18: okay. Dus ik zag van de week een overlijdensadvertentie van een Britcher.
12: Ja, klopt.
10: Dat is de Bridge too far?
12: Een oud Britcher.
18: Ik ben erboven stond.
10: Vooral Bridge too far?
18: In plaats van kaarten.
12: In plaats van kaarten.
10: Ja, hij is voor de vijfproeven.
12: Ja, die moet je even
10: doen. Nou, Cora, gefeliciteerd vast. Morgen word je 25.
12: Nee, wat denken jullie?
17: 46, ja.
12: 74.
16: Dat zou je niet zeggen.
10: Jawel hoor.
17: Nee, als wij zeggen 46.
15: Maar dan wil ik je wel eens een compliment geven, want die kom je door de week ook nog wel eens.
10: En dan lijkt
15: jij

0: poot en nooit moe wordt en pas eigenlijk nog een heupoperatie hebt gehad. Nou, chapeau.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Echt.
1: En we gaan het samen vieren met mijn zoon en mijn schoondochter, want die zijn volgende week jarig. Dus morgen een hele gezellige dag voor ons.
0: Nou, veel plezier. Wat?
1: Dan gaan we het vieren.
2: Oh, oh, oh ja.
1: Ja? Ja. Morgen ben ik echt jarig.
2: Ja, ja, ja.
1: Oké.
3: Okay. Is een gezellige okay. dag, want dan ben jij er niet bij.
4: Leo wordt niet uitgenodigd.
1: Nou, allemaal fijn weekend en sterkte met de warmte.
0: Dank je, ja. Cora.
2: Cora, dank je wel. En vast enorm gefeliciteerd. We gaan dadelijk nog wat oranje liedjes doen. Maar een man die de beste stem heeft, wat er ook nog voorbij komt aan liedjes, is Frank Sinatra.

0: als je ooit mag zeggen, prachtig gewoon.
1: Ja.
0: Dat is het nu wel, hè?
1: Absoluut.
0: Anekdote hoort erbij. Aan mijn rechterhand zit, voor de kijkers thuis, zit links Michiel Blijboom.
2: Professor.
0: Ja, maar die is ooit geblokt door de dochter van Frank Sinatra. Nancy Sinatra. En hoe zat dat in elkaar, Michiel?
1: Nou, ik vroeg haar op Twitter toen nog. Zei ik, er wordt hier beweerd dat uw vader ook wel gezongen heeft. You fucking this and fucking that.
0: Kreeg een blok.
1: Ja? U wordt trots op.
0: Ja, het was toch als grapje bedoeld.
1: Nee.
0: Mooi. Naast jou zit Menno Pot. Menno, het boek, dat hebben we hier een paar weken geleden of twee weken geleden al geïntroduceerd. Hè? Het oranje shirt.
2: Ja, mooi hè?
0: Ja, geweldig. Ja, ja, prachtig. En jij hebt daar ook een onderdeel aan bijgedragen. Welk onderdeel?
2: Ik heb geschreven over oranje muziek, over oranje liedjes, een hoofdstuk. Ik heb een hoofdstuk geschreven over de thuisstadions van Oranje. De verschillende velden, terreinen, stadions waar Oranje in eigen land gespeeld heeft. En ik heb een verhaal gemaakt over shirtje ruilen.
0: Okay.
2: De traditie van het shirtje ruilen.
0: Dat gaan we ook zo doen. Maar eerst even dat over de stadions, want dat liedjes komt zo bij de professor weer. Je moet hem wel even assisteren, hoor. Ja, de professor dukt nog over wat het uiteindelijk het slechtste moet worden, toch?
2: We zijn een goed team. Dat komt goed.
1: Is al doorgegeven. Is al doorgegeven.
0: Ja, dat weten de mensen thuis toch allemaal niet. Shitje, Mina. De stadions waar het Nederlands zelfs al in Nederland heeft gespeeld.
2: Ja.
0: Voor de goede orde.
2: Hoeveel denk je dat het er zijn eigenlijk? Op hoeveel verschillende velden in Nederland heeft Oranje officiële interlands gespeeld?
0: 23.
2: Nou, dat vind ik geen gekke gok. De meeste mensen gokken veel meer. Maar het zijn er 27.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik heb 4 vergeten.
2: Ja, maar het zijn er dus niet zoveel. En sowieso de grote aantallen, dan heb je het over de Kuip en de Arena, die ze hebben er veel.
0: Arena is schuin, ze hebben Olympisch Stadion.
2: Maar dat zijn natuurlijk wel echt twee verschillende velden.
0: Ja, klopt, maar hetzelfde stad.
2: Maar Amsterdam Arena en Johan Cruijff Arena rekenen we natuurlijk als één.
0: Ja.
2: En dan zie je dat het een aantal stadions zijn waar Nederland zelf al heel vaak gespeeld heeft. En daaronder komt een lange sliert van velden waar ze enkele keren gespeeld hebben.
0: En waar maar één keer? Groningen, kan ik me herinneren. Ja.
2: Nou, ik pak ze er even bij. Je hebt in het begin van het Nederlands elftal, meteen na 1905, verkaste het Nederlands elftal heel veel. Speelden ze op velden her en der. Houtrust in Den Haag een keer. Het Schuttersveld van Sparta een paar keer. En zo verkaste dat veel.
0: En Schuttersveld was het stadion voor het kasteel?
2: Ja, op een andere plek ook.
0: Okay,
2: ja, echt het oude veld van Sparta van toen. Daar werd de allereerste officiële thuis in het land van Oranje gespeeld. Op het Schuttersveld van Sparta.
3: En de Koninklijke HFC?
2: Daar ook, ja, zeker. En bij HVV en...
0: Was dat de eerste officiële? Was dat 1905? Was dat
2: 1905.
0: De eerste officiële?
2: Daarvoor zit nog een soort voorgeschiedenis. Ja. Toen had je het bondselftal.
0: Oh, ja.
2: Maar dat stak wat anders in elkaar. Dat was nog niet echt een keurkorps van de beste voetballers van Nederland. Maar dat was allemaal wat meer hapsnap. En wat je toen ook nog had, was dat spelers in het begin zelfs in het tenue van hun club speelden. Dus alles door elkaar. En het is nog lang zo gebleven, zelfs toen er een Nederlands elftal shirt kwam, dat ze de kousen van hun eigen vereniging bleven dragen. Dus dat was ook een gezellige potpourri allemaal. Maar vanaf 1905 zijn er echte officiële KNVB interlands van het Nederlands elftal.
0: Maar toen nog niet in het oranje?
2: Nee, in het begin was dat het bekende shirt wat een aantal jaren geleden nog eens een keer in de revisie gegaan is als reserve tenue. Wit met de vlag eroverheen. En het oranje is wat later gekomen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, wel al snel. Ik weet niet precies het jaartal uit mijn hoofd.
0: Wat is de meest vreemde entourage geweest waar de Nederlands elftal gespeeld heeft in Nederland?
2: In Nederland? Nou, ik heb hier het lijstje voor me. Wat noemen we raar? Oud-Rozenburg in Amsterdam, het veld van Rap, waar nu de begraafplaats de Nieuwe Ooster is. Dat is dus gewoon, voetbal is eigenlijk op een kerkhof af van la lettre. Er zijn wat thuiswedstrijden geweest in Den Vreemde.
0: Guus, als bondscoach, was het toen ook jouw tijd dan om expres naar andere steden te gaan om te oefenen? Om ook...
4: Nee, mijn tijd, de moderne tijd, was er wel. Dan was het of in Eindhoven of Amsterdam-Rotterdam.
0: Ja.
2: Ja.
4: Maar ik ben benieuwd, werd er in die tijd niet in de regionale en de regio's gespeeld?
2: Aanvankelijk heel weinig, want voetbal zat echt hoofdzakelijk in,
4: de Randstad.
2: Het was aanvankelijk een soort deftige jongensclub, deftige jongenssport uit de grote steden. Ja. Maar al heel snel is er wel gekozen voor uitstapjes naar de provincie. En dat is ook nu weer zo. Het is lang geweest dat er eigenlijk Amsterdam, de Kuip en de Arena wisselden elkaar een beetje af. En dan af en toe Eindhoven erbij. Maar nu kiest het Nederlands elftal toch ook wel eens voor om in andere provincies te spelen. En dan komt er een wedstrijd in Twente terecht, bij Enschede. Of in. Er zijn er twee in Heerenveen geweest. In beide stadions van Heerenveen. Het oude en het nieuwe, allebei één. Is er dan iets van een landelijke spreiding.
0: Er is ook een hergespeelde wedstrijd geweest in de Meer, toch? Was dat nu met Cyprus? Was dat...
2: Ja, dan heb je het over 1987. Toen Nederland zich kon kwalificeren tegen Cyprus voor het EK van 88 dat ze uiteindelijk zouden winnen. Die wedstrijd werd 8-0 in een uitverkochte Kuip, maar die werd ontsierd door het bomincident. Waarbij er een grote bom tot ontploffing kwam voor de keeper van Cyprus.
0: Ik stond daar achter het doel met een gelukkige koptelefoon. Ja.
4: Jij gooide die bom waarschijnlijk.
2: Wat er toen aanvankelijk gebeurde was dat Nederland een administratieve nederlaag van 0-3 opgelegd kreeg. Ja. En dat was een groot probleem geweest, want toen moesten ze voor een zware beslissingswedstrijd naar Griekenland, waarvan het maar de vraag was of het daar goed zou komen. Maar toen is Nederland in beroep gegaan en werd uiteindelijk de straf dat die wedstrijd overgespeeld moest worden zonder publiek. En dat werd in een stervenskoude De Meer in december zonder publiek. Werd dat uiteindelijk gedaan. En dat werd 4-0. En toen was Nederland geplaatst voor het EK van 88.
1: Maar dat was met wel één reporter in een hoogwerker. Eén reporter in een hoogwerker.
2: Ja. En echt geen publiek. Op een grijs uitgeslagen veld van de vorst. Het was steenkoud, weet ik nog.
0: Ja,
1: eigenlijk is het toch om te huilen. Hè? Een bom in de Meer.
2: In de Kuip. Ja. Ja, die bom was in de Kuip.
1: Oh, okay.
2: Dat was in de tijd wel dat het veel misging. Want bij Ajax was het toen ook een staaf.
1: Ja, en dat was twee jaar later, ja.
0: Die keeper kreeg hem echt van heel dichtbij. Dat weet ik, want ik stond op 2 meter.
2: Ja.
0: Gelukkig met een koptelefoon op.
2: Nou ja, kijk de beelden terug. Ze staan wel op YouTube. Het is een enorme knal.
0: Ja, er is een fotograaf van de Telegraaf. Die heeft daarna een oor altijd
1: vastgehouden.
0: Serieus? Ja. Het was echt een heel enorme knal.
2: En dat bedenkt dus. Dat had Nederland bijna het EK kunnen kosten. Dat ze uiteindelijk wonnen.
0: Knapje staaltje. Heel sierlijk en heel vernuftig besturen. Dat ze het zo geplooid hebben. Dat uiteindelijk met een herwedstrijd in de Meer afliep.
2: Ja, erg eervol was het niet. Want het was natuurlijk een soort uitgeklede, kale en weinig glorieuze kwalificatie voor het EK. Maar het kwam er wel van uiteindelijk.
0: Ja, het was de best mogelijke oplossing die ze maar konden bedenken na die malheur, toch?
2: Ja. Ondanks dit alles is de Kuip wel altijd de plek gebleven waar het Nederlands elftal ver weg de meeste interlands gespeeld heeft.
0: Ja, de beste akoestiek konden we toen horen.
2: Ja. Nou ja, het zijn er uiteindelijk in de Kuip, want als je het wil weten, het is misschien wel grappig. De Kuip, 134. En op de tweede plaats staat op dit moment de Arena met 88. En de Arena is de Kuip natuurlijk wel nu een beetje aan het inhalen.
0: En de Arena is de Amsterdam en Kruif.
2: Ja, die tellen we als één. Het Olympisch Stadion staat op 3 met 77. En op 4 komt dan het Philips Stadion in Eindhoven met 34. Op 5 nog altijd het oude Nederlands Sportpark van Amsterdam. Tegenover het Olympisch Stadion lag dat ooit. En daaronder worden de aantallen al heel snel klein. Het Nederlands elftal heeft het vaakst in de Kuip gespeeld. Maar het grootste aantal interlands uiteindelijk toch in Amsterdam op verschillende plekken.
0: Ja. Gerrit, ging jij als jochie naar interlands? Ging je als jochie als Nederlands elftal in het Olympisch Stadion speelde? Nee? Ga even naar de microfoon toe alsjeblieft. Was jij wel als jochie, ging je wel naar wedstrijden toe? Naar voetbalwedstrijden?
5: Ja, ik moest van Ajax. Iedere thuiswedstrijd moest ik komen.
0: Jullie hadden een soort diploma.
5: Ja, want er kwam je leider naar het hek toe. Ja, zijn jongens gingen hier dan tellen. Ja, wie er niet was, die stond dan de volgende week in de wissel.
0: Die ging wel even kijken.
5: Alleen de week erop zei mijn vader, trek je schoenen. Hey, yes. Ik zei, wat gaan we doen, pa? We gaan naar DWS. En gingen we op de fiets de stad door. Naar DWS.
0: Waar jij woonde, dat was meer de DWS-buurt? Was dat meer...
5: Nee, ik woonde in Hoost.
0: Ah ja, oké.
5: Okay. Ik woonde in Hoost. Maar mijn vader die ging niet naar Ajax, maar die wel naar DWS.
0: Had hij daar een bepaalde reden voor? Of?
5: Nou ja, daar zaten mensen die niet kenden.
0: Okay.
5: Vanuit het werk en zo. En, ja, en hij kocht één kaartje. En dan zei hij, mijn zoon komt er zo aan. Nou, die daar stond met die kaartjes, die begreep het wel. Dus die gaf dan dat hele kaartje terug.
0: Ah, oké. Okay.
5: Dan gaf hij dat aan mij. En dan kon ik doorlopen en dan scheurde hij het door. Nou ja, en dan zat ik te kijken naar Jan Jongboet. En een Frits Flinkevleugel.
0: Ja, want DWS was een groot elftal in die tijd ook, hè? Landskampioen.
5: Ja,
0: landskampioen, tweede plaats.
5: Ja. Huub Lens. Nou, ik zeg tegen mijn vader, pa, hoe kan dat nou als hij in moet gooien?
0: Ja, Huub Lens had
5: een... Ja, zei mijn vader, en dan gooit een ander in.
0: Ja, Huub Lens had een misvormd linker of rechts. Nou ja, even het zonder verdeld. Ja. Guus, ging jij als jochie naar voetballen toe, als jochie?
4: Nee, ik kan me nu wel herinneren dat ik in het Olympisch Stadion de legendarische mistwedstrijd gezien heb tegen Liverpool. Ajax tegen Liverpool. Dan was ik wel in het stadion. Maar daarvoor...
0: Zat jij aan de goede kant?
4: Aan de goede kant wel.
0: Nou ja, aan de ene kant, achter het doel vielen in de eerste helft de meeste doelpunten. En in de tweede helft nog eentje van Liverpool.
4: Het was mistig, maar daar kon ik doorheen kijken.
3: Hij was de enige.
2: Ja.
4: Nee, dat was toch een aparte, een heerlijke wedstrijd.
0: Nou ja. Nee, maar als je achter het doel stond, dan kon je nog wel wat zien. Tenminste, ja. De eerste helft, toch?
2: Ja, ja, dit zijn voetbalherinneringen uit de jaren 60. De glorie van DWS. En ook die mistwedstrijd, dat was 66.
0: Ja.
2: Dat is een tijd waarin je, als je het dan hebt over die traditie van spelen, shirtjes ruilen. Waar ik over schrijf in het oranje shirt. Dat mocht in die tijd nog niet bij het Nederlands elftal. Want de shirts die gingen gewoon na afloop van de wedstrijd in de wasmand. Die werden gewassen en die droeg je de volgende keer weer.
0: Dat kost ook een paar centen in die tijd. Allemaal,
2: ja, en dat je dat ging ruilen met een tegenstander, dat was niet aan de orde. Dat mocht absoluut niet. Dat is pas in de jaren 70 eigenlijk bij Nederland gebruikelijk geworden. Elders gebeurde het al wel wat eerder.
0: De spelers hebben nu gewoon een stapeltje met shirts, hè? Gewoon standaard.
4: Dat wordt nu topclubs. Ja, maar er worden nu in de rust de originele shirts, eerste helft. Daar zit zo'n tag in. En die trekken ze in de rust, trekken ze die uit. En die worden commercieel gemaakt. En dan trekken ze een nieuw shirt aan de tweede helft. Als je de originele tag zit erin, dan kan mensen herkennen of dat de originele shirt is.
2: Of die match worn is.
4: Ja,
2: zoals,
4: precies. En die gaan in de verkoop.
2: Ja, ja.
0: Nee, want ik weet dat Telstra vorig seizoen, al heel vroeg in het seizoen, speelde bij PSV. En die wedstrijd ook won. Maar Jetty Schouten, oudspeler van Telstra, die bleef maar shirtjes van hem aan Telstra. Ze hebben er 6, ze hebben allemaal een shirtje van Jetty Schouten gekregen.
2: Ja, er is nu geen gebrek meer aan. Maar dat was toen anders. In die tijd was het wel de traditie dat als een speler voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, dan mocht hij zijn debuutshirt houden. En dan krijg je verhalen zoals bijvoorbeeld van Klaas Nuninga. Die debuteerde in het Nederlands elftal. Maar toevallig speelden ze die avond in een geel overhemdachtig tenue. En dat vond hij helemaal niet leuk. Dat wilde hij, dus toen mocht hij uiteindelijk het shirt van zijn tweede interland houden. Want dat was een echte.
6: Okay, zal ik jullie eens vertellen waar ik mee te maken heb gehad toen ik nog KNVB-voorzitter was? Lieke Martens was altijd een hele populaire voetbalster. In de afloop van de wedstrijd was het altijd Lieke, mag het je shirtje? Hè? Dat voelde het publiek.
2: Ja.
6: Weet je hoe onze belastingdienst daarnaar keek? Hè? Dan, die zagen dat als loon in natura.
2: Ja,
6: want wij gaven het shirtje aan Lieke Martens. Dat is het loon in natura. En dan gaf zij dat weg. Moest ze inkomstenbelasting betalen over dat shirtje.
2: Nee.
6: Ja, jongen, dat hebben we echt meegemaakt. Ja, daar hebben we nog heel veel moeite voor moeten doen om dat te voorkomen. En er zijn dus echt 2 jaren geweest dat die meiden die shirtjes nooit aan het publiek gaven.
0: Nou,
6: zo'n idioot land wonen wij.
0: Echt. Inkomsten zijn inkomsten, jongen. Maar Guus, jij wat?
4: Nee, maar jij maakt even zo'n tussenopmerking. Je gaat over shirts. En jij zegt Telstra PSV en zegt ja, die wij ook nog wonnen even. Zo,
0: ja, PSV Telstra 0-2.
4: Ja, maar waarom is dat zo? Het gaat over shirts, het gaat niet over winnen of verliezen.
0: Nee, het was even duidelijk.
4: Heel vervelend.
0: Het was even historisch duidelijk. En de thuiswedstrijd wonnen we ook.
4: Oh, dat kan me niet herinneren.
0: Nee. Toen 2 keer van PSV gewonnen, de landskampioen. Okay,
4: gefeliciteerd, Leo.
3: En zonder die punten was je geregadeerd.
0: Ja, nog bedankt voor de punten.
4: Alsjeblieft.
0: Ja, die 6 punten hebben ons gered.
6: Ja, dat brengt deze uitzending wel weer teweeg.
0: Ja. Maar broederschap?
6: Broederschap, dus dat PSV daar gewoon rekening mee houdt. Met dank aan Guus. Ja, ja.
4: Zo zijn wij.
6: Zo ben je toch, Guus?
3: Ik denk dat Guus daar aardig in bemiddeld heeft in die, in het hele verhaal.
0: Ja, denk het ook niet. Hey, we gaan luisteren naar Pieter. En dan natuurlijk ook naar het lied De Bal Moet In Het Net staat boven alle partijen. En natuurlijk het gedicht van Arend. Ja, dat hoort ook.
7: Ja, dat staat uiteindelijk natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: In navolging van vorige week echt geen column, want te heet. Het is toch potverdimmen niet te harde. Het is hier 28 graden in huizen. Buiten plus 10, maakt 38. Ik eet altijd mijn eitjes, witte, doch dat terzijde, als ze precies 38 Celsius zijn. Net dan heet. Nu is het alsof ik in mijn ei zit. Wat ik ook had willen vertellen, is dat het oranje motortje steeds meer op onze witte gaat lijken. Iedereen weet, oude Koeman kwam vaak aan de minister van Houtel aan. Zag daar ons witte leger marcheren, hergroeperen, oprukken en scoren. Wij noemen dat HOS, of Telstar Bol, of Tiki-Taki Telstar. Onze witte drukmachine is het voorbeeld voor Koeman senior. Wat ik ook had willen vertellen, is dat Henk Brugge met een leger aan proefspelers aan de voorbereiding begon. Een pittige start naar wij vernamen. We zagen lef, creativiteit en plezier. Precies wat Henk wil. Henk wil ook dat we erin blijven. Dat treft. Dat houdt ons niet gescheiden, want dat willen wij ook. Nu alleen nog even een half leger vinden. Niet te veel kapiteins naar ik wens. Want soldaten winnen de oorlog voor je. Longen van staal, niet kleurenblind en snel handelen. Dat is naast doen wat Henk zei al goed genoeg. Wat ik ook had willen vertellen is dat de Blue Wave net geen 500.000 op onze bankrekening heeft getikt. Nooit eerder vloog er zo'n grote gebraden duif onze bek in. Lekker. Tarik Bodak en Tyrese Noslin verdienden met hun deelname aan het WK met Curaçao net geen 500.000 euro voor de Witte Leeuwen. Dit alles kan ik door de hitte niet vertellen.

0: Ik eet mijn buikje lekker vol en daarmee volg ik het hitteprotocol.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arend.
2: Ja. Korter en krachtiger kun je toch maar niet krijgen.
3: Ja, maar ik mis wel de Bami. Ik mis wel de Bami.
2: Ja, dat is zo'n protocol.
3: Ja, dat zit in het protocol.
2: Hitteprotocol.
4: Moeten we erbij doen?
2: Wat? Wat staat er, Arend?
5: Een boek.
2: Boek. Ook weer een boek?
6: Van hem, van zijn columns. Enig. En die zijn zeker niet verjaard.
3: Ja, maar er schijnt wat aan te komen, dus...
6: Nou, vertel, ja?
3: Ja,
6: nou,
3: jij moet het weten.
2: Jij het niet vertellen.
3: Je hebt het in je bezit.
6: Oh ja. Oh, dat bedoel je. Ja.
2: Maar de heer Guus, we gaan terug naar het jaar 1982. We kregen een tip van Juriaan van Wessel, trouw luisteraar vanuit Monaco. En beterschap nog, Juriaan. Het gaat wel steeds beter, gelukkig. En die zei, 1982, Gijón,
6: wat was het ook?
2: Gijón, wereldkampioenschappen voetbal. Gijón, 1982. Ja. Does it ring a bell? Menno, je knikt wat,
3: niet Gerard? Direct, nee.

0: Gerard?
1: Ja, Luis Enrique.
2: Luis Enrique?
1: Ja, die komt uit Gijón.
2: Oh ja, maar in 82 heeft hij toch...
0: Het gaat over een wedstrijd.
2: Gaat over een wedstrijd in 82.
0: Goed, toen liep op een gegeven moment iemand het veld in met allemaal met geld in zijn hand.
2: Die Sheik.
0: Ja, die Sheik.
2: Oh, Saudi-Arabië.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, nee, nee, nee. Nou ja, misschien wel.
3: Sheik Driessen liep het veld in.
0: Nee. Het ging om de wedstrijd tussen West-Duitsland en Oostenrijk. En die speelden een salonremise tegen elkaar, waardoor Algerije...
4: Dat hadden ze al 40, 50 jaar geleden ook al gedaan.
0: Ja, toen waren ze één land geworden.
4: Ja.
5: En Frans Ensink schreef toen pornovoetbal.
3: Anschlusstreffer.
0: Frans Ensink van de Volkskrant schreef toen pornovoetbal. Maar waarom brengen we dat ter berde? Althans, Julia gaf die tip. Het is vanavond Algerije-Oostenrijk. Als die een remise overeenkomen, zijn ze allebei door.
3: Ja.
0: Als Algerije wint van Oostenrijk, ligt Oostenrijk eruit.
4: Oei, ja. Ja, man, dat wordt afgesproken. Ik herinner me nu, ik heb het Michel verteld, PSV-ADO. Dat we allebei even spelen bij PSV, jaren heel lang geleden. We moeten allebei een punt hebben. We zitten voor de wedstrijd Aad Mansveld aan te kijken.
0: Want dan waren jullie kampioen en ADO had Europees voetbal.
4: Nee, wij moesten, ja, meestal werden we kampioen, terzijde. Maar we moesten allebei een punt halen. Dan is er... Die hoeft niks te zeggen, elkaar aan te kijken, langer dan normaal. En je weet, even een remise maken. Lex Schoenmaker staat op de nominatie om naar Feyenoord te gaan. Die ging als een gek tekeer, scoort 1-0. Wij wisten echt niet te scoren. Tot 5 minuten voor het einde. Bengt Smit-Hansen, oude mensen kennen hem. Voorzet. En Tom Tien roept, los! Aad Mansveld, kopballetje, eigen goal. Toch?
0: Ja.
4: Zo super.
0: Ja.
4: Toch super van Aard. Ja. Waarom reageer je niet?
0: Nee, maar daar hadden jullie al...
4: Salon de remise.
0: Jawel, nee, maar daar deed je verder niemand pijn mee, snap je?
4: Maar nu?
0: Nee, maar tijdens die WK van 82 werd gewoon een land uitgeschakeld. Die daar zaten te wachten op West-Duitsland en Oostenrijk.
3: Ja, maar Leo, een salon de remise, daar is toch meestal iemand de dupe van?
0: Ja.
3: Dat kan niet anders. Dus er is altijd iemand...
4: Ja, sowieso.
3: We hebben Pek Volendam, herinner ik me ook een keer. Dat die allebei een punt nodig hadden om erin te blijven. Werd ook een salon 0-0. En ik weet niet wie er toen de pineut was.
2: De MVV volgens mij.
0: Dus Groot Doefika nog even op de lat. Die werd even uitgescholden. Ja.
3: En Ajax is een keer kampioen geworden met een salon remise tegen NEC in 1990.
6: Ik had gisteren dus...
3: De eerste titel van Michael als voorzitter.
6: Ik weet het toch.
2: NEC 77.
6: Dat heeft me een partij geld gekost, jongens.
0: Hoezo? Maar wat dan? Leg het uit.
6: Joh, natuurlijk niet.
0: Oh.
6: Begrijp jij nou niet dat het een geintje is?
0: Nee.
2: Oh. Bloedserieus.
3: Nou ja,
6: ik kan het serieus vertellen. Maar nee, dat...
0: Maar het is van alle tijden, dus wil zeggen, we moeten er gewoon lachen. Het is oké, het is zo.
3: Ja, en wat Guus zegt vind ik interessant. Want jij zegt dus, dat wordt niet afgesproken, maar je hoeft elkaar maar aan te kijken en dan weet je van, hè, geen gekkigheid vandaag. En ik denk dat het inderdaad meestal zo gaat. Dat er dan, je weet het allebei en je merkt van, nou, van beide partijen hoeft het niet meer zo en dan gebeurt het of zoiets.
6: Ja, ja, ja.
3: Het wordt vaak misschien niet expliciet.
0: Ik heb er een keer met de neus bovenop gestaan dat alle partijen het erover eens waren dat een bepaalde uitslag het best was, dat die er niet kwam.
3: Ja.
0: Omdat die partij niet in staat was om zelfs door vrijwillig opzijgaande verdedigers heen te spelen en voldoende doelpunten te maken ten einde die wedstrijd tot een goed einde te brengen.
6: Maar wat dan? Hè? Stel nou voor dat je die blik waar Guus het over heeft hebt uitgewisseld en dan gaat het toch fout. Dan wint toch de één. Hoe moet dat dan daarna?
3: Ja, dat wordt niet gezellig.
6: Dat wordt niet gezellig, hè?
4: Nee, vandaar dat de Aardse actie natuurlijk heel goed uitkwam. En super chapeau voor Aadje Mansveld.
0: jullie waren gewoon niet in staat om te scoren?
4: We waren niet in staat om te scoren. Echt waar.
3: Ja. Het lastige is dat je er heel weinig aan kunt doen ook. Het is heel moeilijk te sanctioneren, denk ik. Een salonremise.
6: Ja, dat wijst
3: het maar. Beide ploegen zullen zeggen, wij hoefden het niet. Alleen, ja, zij hoefde ook niet.
0: Nee, het is ook zo. Het is ook niet te bewijzen. Het is alleen, je moet het wel wat slimmer spelen dan ze toen deden in 82.
3: Ja.
0: Als je dat, weet je wel, dat gewoon op eigen geld alleen maar die bal rondtikken, dat wordt wel heel vervelend. Je kan toch net doen, je kan toch 1-1 spelen, allebei een doelpunt.
3: Ja.
0: Maar dat risico werd alweer niet genomen, blijkbaar. Van, hij maakt hem, dan gaan wij toch niet helpen met die ander. Ja, kan ook. Gerard, het Nederlands elftal. Valentijn Driessen, de man die als geen ander scherp

0: met de penis. Hij zegt 4 tegen van Nederland zelfs al, dat is zorgwekkend. Dan zeggen we wel dat de Nederland moeilijk te verslaan zal zijn door toplanden. Maar hij zegt, we zijn te kwetsbaar, we zijn te wisselvallig, we zijn lichtzinnig en laks achterin. Wat vind jij van dat standpunt van Valentijn Driessen?
1: Nou ja, het is een bout standpunt. Hij wil weer een beetje aanjagen.
0: Ja.
1: En een beetje shockeren. Ongelijk heb je niet.
0: Nee.
1: Want ik vind ook dat ze te veel kansen weggeven. En ze zeggen, ja, dan gaan we aan werken.
0: Ja.
1: Maar dat hopen we dan.
0: Daar hebben we het over gehad. Zeggen
1: dat hopen we dan, want je krijgt straks tegenstanders van een ander kaliber. Dus die kans krijgen, dan legt iedereen.
2: Maar heeft die scherpte ook niet te maken met zo'n eerste poolfase waarin het allemaal nog niet zo belangrijk is?
1: Nou, waarom is het niet belangrijk?
0: Nou ja, je moet toch de wedstrijd winnen om door te komen?
2: Jawel, maar tegen Tunesië kon je toch veroorloven om te zeggen van dat tegendoelpunt, dat kan toch? Dat maakt niks uit. Ja. Dus dat bedoel ik.
1: Ja, ik denk dat ze er wel zo over denken. Daarna, ze willen die kool niet weggeven. Maar dat ze denken,
0: Guus, hoe hou je ze scherp? Hoe krijg je ze scherp?
3: Die goal tegen Tunesië, daar gingen ze toch wel weliswaar niet goed, maar ze gingen er wel vol in. Ze stapten niet achteruit, maar ze lieten zich verkeerd blokkeren. Dus daar gingen ze wel vol in. Ik vind overigens wel, daarom ben ik nou een van de 18 miljoen bondscoaches. Ik mocht altijd graag een mannetje bij de tweede paal zetten. Bij corners. Want er staan er 6 of 7 aan te kijken, doen verder niks. Ja, 2 of 3 gaan een duel in. Dan denk ik, je hebt toch een mannetje 1 die bij de tweede paal kan.
0: En waarom is het afgeschaft?
3: Weet ik niet. Dat is de keuze van de bondscoach. Daarom zeg ik, ik ben nu een van jullie, 18 miljoen bondscoaches. Heerlijk om zonder veel na te denken iets te zeggen.
0: Last van ruggespraak en rechtspraak.
4: Mag ik iets over een koorden vragen? Guus, en waarom steken ze tegenwoordig hun hand op?
3: Geen idee.
0: Dat zou gaan
3: twee handen. Ook twee handen.
4: Ja, wat is dat?
5: Ja.
4: Waar is dat voor?
0: Het type corner wat ze afgesproken hebben.
1: Ik vroeg het me ook al van de week.
0: Met 1 hand is bij de eerste paal, met 2 handen is bij de tweede paal.
5: Ja.
3: Of andersom.
0: Of andersom.
5: Maar bij mijn zoontje deden ze dat in het. Ik trainde het elftal van mijn zoontje. Die waren 8, 9 jaar, hele jonge jongetjes. En die gingen er ook staan met die handen zo. Als ze een corner gingen nemen. Terwijl er was helemaal niks afgesproken. Het betekende niks, maar ze zagen het op tv. Ja.
0: Geweldig. Nou ja, wees blij dat ze geen gaten in de sokken knippen. Want dat zie je ook op tv.
5: Maar toen zag ik, joh. Dat is al lang een
4: trend. Gaten in de sokken?
5: Ja, ja.
0: Ja, omdat ze te dikke kuiten hebben.
4: Nou, ja, houd toch op.
5: Ja, zo.
0: Hallo.
1: Op die. Uit die sok. Met de kuit.
4: Is dat voor een beetje frisse lucht of zo?
5: Ja, ja, en ik
0: meer
5: weet
0: meer lucht.
5: Maar het is ook mode. Het is ook mode.
0: Ja, het is
5: die kousen afknippen en dat er dan witte sportsokken onder zitten. Het ziet er niet uit.
0: Bij Telstra gezegd mag op eigen kosten.
3: Ja. Ik zie ze ook wel leeg.
0: Niemand doet het.
3: Ik zie ze ook wel tegenwoordig heel veel jongens die hebben zo'n verband om hun linkerarm of rechterarm.
0: Ja.
3: En dan gebeurt er iets waar ze niet mee eens zijn. En dan slaan ze keihard met die arm slaan ze op de grond. Dan denk ik, als jij een middelsbandje gebroken hebt, dan sla je echt niet...
0: Nee, maar het is andersom. Het verbandje zit er dan wel vast.
2: Ja, ja, precies.
3: Ja.
0: Preventief verbinden.
3: Ja.
0: Nee, ze hebben dat inderdaad. Ik dacht vroeger, dat zijn zweetbandjes of zo. Dat zijn nog misschien...
3: Nou, dat moet wel erg zweten. Zo groot zijn die bandjes.
0: Ja. Het slaat eigenlijk nergens op.
3: Nee.
4: Wat vinden jullie van het gezicht dat je bij de WK kan zien hoe de scheidsrechter het gezien heeft? En dus die heeft zo'n cameraatje op zijn hoofd. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het leuk, hoor.
2: Nou, ik vind het zoveelste schoffering van de scheidsrechter. Ik had voor jou een andere reactie verwacht, Mark. Want
4: nou, die geef ik niet.
2: De scheidsrechter die... Om 2 redenen is het absurd. A, zo langzamerhand lijkt het een soort robot. Aan alle kanten behangen met van alles en nog wat.
4: Is toch leuk?
2: Maar 2, die beelden worden gebruikt. Maar die beelden die geven dus precies aan wat de scheidsrechter ziet.
0: Ja.
2: Dus betekent dat hij nog verder onder druk komt te staan, die scheidsrechter. Want als hij dus iets niet ziet wat die beelden wel laat zien... Dan is hij helemaal een sukkel.
0: Maar Bert, ze laten alleen maar de beelden zien waar hij er goed uitkomt, hoor. Dus laat het alleen maar...
2: Dat hoop ik dan maar.
0: Nee, dat is tot nu toe zo.
4: Ik heb begrepen dat het een actie van Specsavers is. om te laten zien...
2: Waarom moet de scheidsrechter overal... alles wordt er maar aan die man gehangen. Laat gewoon die wedstrijd leiden.
0: Ik vind het veel erger dat ze ongelofelijke 3 strepen overal moeten hebben met die pakjes. Adidas geloof ik, hè?
4: Ja,
0: oh ja, joh. Kan leren. Maar als je dus een eigen sponsor hebt, ben je kansloos, hè? Als iedereen moest in Adidas pakjes fluiten.
2: Oké.
4: Maar die strepen zijn wel heel erg.

0: je er staat. Want ze was echt schandalig. De eerste doelpunt van Duitsland had nooit goedgekeurd mogen worden. Dat was echt ongelooflijk.
1: Ja, dat is toch ook de VAR?
0: Ja, nou, een combinatie.
1: Dat is dan niet alleen haar schuld.
0: Dat is de schuld van de VAR.
1: Ook de VAR zit er toch om te redden.
0: Maar ik vind wel dus dat je dan ook gelijk monnik gelijk...
1: Dus stoppen met het vrouwenschijnsel.
0: Nee, juist niet.
1: Dan hoor ik er toch wel een beetje door.
0: Nee, dat vind ik dus niet. Maar je moet wel als je er gaat staan, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Dan moet je ook zo
1: gaan. We gaan nog even liedjes doen. Giel,
2: ja,
1: slechtste liedje. Laat even horen. Het slechtste liedje. Laat even horen.

0: zou best goed een winnaar kunnen zijn. Hè? Giel? Hallo?
1: Ja, ik heb hier geen woorden voor.
0: Nee, je bent jury, ik heb hier geen woorden voor.
2: Dat is toch niet te geloven, juryrapport, staat niks in.
3: Ik ben het zo met je eens. En daar hebben mensen dus echt serieus over zitten nadenken.
0: Dat denk ik niet.
3: Nee, daar maken we een liedje van en zo, weet je.
0: Die hebben er echt niet serieus over nagedacht, hoor.
4: Daar maak ik een liedje van.
0: Wat, hè?
4: Daar maak ik een liedje van, denk ik. Niet we.
3: Ja, oh, zo bedoel je, ja, oké.
0: En nou? Nee. Jij hebt toch ook wel wat liedjes beschreven?
5: Ja, zeker. Deze niet, hoor.
0: Nee.
5: Ja. Ik moet
4: weer mee.
0: Nee, dank u wel.
3: Natuurlijk.
0: U was heel duidelijk.
5: Eerlijk gezegd moet ik er wel.
3: Brengen ze die zelf uit, toch?
0: Nee, maar, we zijn er klaar mee nu. Ik was daar Menno toe. Menno.
5: wat was de vraag?
0: Ja, jij hebt in je boeken Oranje Liedjes ook...
5: Maar dan wel een beetje de grote Oranje hit, zeg maar. Okay. Hup Holland Hup. Wij houden van Oranje, van Hazes. We gaan naar Rome, van Willy Derby uit 1934.
0: Ja.
5: En een beetje de ontwikkeling die je daarin ziet.
0: Oké, wat is de ontwikkeling?
5: Nou, wat ik...
0: Kwaad tot erger?
5: Ja, nee, zeker niet. Wat ik grappig vind, dat is dat het... een liedje als We gaan naar Rome van Willy Derby... heeft natuurlijk als probleem dat je... eigenlijk op het moment dat WK voorbij is... is het niet meer bruikbaar. Want het gaat over Italië. En de stadsnaam zit er heel nadrukkelijk in.
0: Ze kwamen er niet.
5: En je ziet dat veel zangers zich daar nu van bewust lijken te zijn. Die doen dat niet meer, zodat hun hit een aantal toernooien meegaat.
0: Ja,
5: maar dan krijg je Viva Hollandia of... weet je wel, wat niet zozeer aan één toernooi gebonden is.
2: Die bal moet in het net.
3: Ja. Weet je wat ik nou een leuk nummer vond? Dat is ook uit de tijd dat ik nog tuba speelde. Nederland die heeft.
0: Ja, hartstikke leuk. De winnaar.
3: Dat was nou zo'n goed nummer.
5: Overigens een B-kantje was het. Maar het B-kantje is legendarischer gebleken dan de A-kant. Ja.
0: Ja. Vanmiddag helemaal te horen FC De Vriendschap met Duizendmaal Eer. Gaat over wat Nederland nog te wachten gaat staan. Namelijk nemen van strafschop en hoe dat mis kan gaan. We gaan één minuutje naar luisteren. FC De

0: Ja, ja, ja. En deze, kun je, deze is te verkrijgen in elke... Ja, hij is op Spotify te horen. Hij is goed, hè, Menno? Je hoorde hem niet, hè?
1: We hadden even de koptelefoon af.
0: FC De Vriendschap.
2: Deze miste ik even.
0: Ja, ja, ja, sorry. Ja. Dat is ook... Daar gaat het lied ook over.
2: Heel goed.
0: Missen van een strafschop. FC De Vriendschap. 1000 malen eerder. Het is op Spotify te beluisteren. De quiz gaan we spelen. Hallo. Jury. Hallo. Hallo.
3: Ja, ik hoorde hier niet. Die ventilator die staat zo dicht bij mijn gezicht. En dan staat hij ook nog op mijn papiertje. Oh, ja. Kan je dat ding niet weghalen?
0: Haal het papiertje weg. Zie je hoe makkelijk het allemaal op te lossen is?
3: Ja.
0: Oh. Nee, het is van gier.

0: dat neergezet.
1: Of Gerard en Guus.
2: Dus Italië.
0: Guus, heb je er een beetje
1: van vanavond?
3: Ja, ik voel hem, dank je.
0: Knap je stuk op vanop.
2: Het was een EK waarschijnlijk, 82.
0: Ja. Wat? Wat zitten jullie te beraadslagen?
2: Was ook een WK, 82.
4: Hey, we zitten er in de uitzending, man.
0: Nee, maar wat gaat het
5: over? We zaten even nog... Nederland die heeft de bal, die mooie bal van goud van André van Duin. Dat was een B-kantje. En Michiel wilde weten, wat was dan de A-kant?
0: Ja, dat is potverdomme jurylid dat alle oranje liedjes... en gaat hij jou vragen wanneer het was.
5: Toe was het.
6: De A-kant was Ajax. Ajax, kampioen van Nederland.
0: Keep on dreaming.
4: Die is altijd een
7: oud liedje.
4: Heel oud liedje.
0: Het is tijd voor de zwart-wit tv.
2: Maar het was dus...
0: Ja, Giel, we gaan nu even quizzen. Huppatee. Met wie gaan we beginnen? Michael, met wie gaan we beginnen?
6: Ja, met Gerard.
0: Gerard, ben je er klaar voor?
8: Ja.
0: Waar zit je de verdubbelaar?
8: Ik heb...
0: Bij de algemene vraag? Je bent er een tijdje uit geweest. Maar...
8: Bij de algemene vraag? Nee, bij Willy en René.
0: Ja, oké. Voor welke twee Nederlandse clubs heeft Roy Makaay gespeeld?
8: Vitesse.
0: Ja.
8: Feyenoord.
0: Dus het is bijna niet te zien.
8: Wat is er? Zijn jij dat?
4: Nee, ik zei het niet.
7: Ik heb niks gehoord. Dus
8: nee, ik heb het niet gehoord.
2: Ik vind het gewoon goed.
4: Word ik vals verdubbelaar?
8: Word ik vals beschuldigd?
6: Ja, dat vind ik wel erg. En omdat je vals beschuldigd wordt, krijg je er nog 20 punten bij.
0: Nee, Gerard, René en Willy vraag.
8: Ja.
0: Oké, wie zei het, hè?
8: Ja.
0: Mijn broer heeft zijn eigen hitteplan. Ballen gehakt, middelgan en een Corrie Konings denken.
4: Ja. Dat zei Willy, dat klopt.
2: Klopt.
4: Willy? Dat zei Willy over René, dus ook weer goed.
8: Ik wacht even met het antwoord.
0: Ja?
8: Want anders ben ik weer te snel en dan word ik gedisqualificeerd.
2: Wat is er met jou aan de hand, hé? Opeens al die goede vragen, goede antwoorden.
8: Ik geef altijd goede antwoorden. Oh.
0: Maar jullie, Gerard laat ze niet
8: de spelregels.
0: Gerard laat ze niet meer bij de neus nemen.
2: Misschien wel.
6: Guus.
0: Guus, ben je er klaar voor?
3: Ja, snel, want ik moet naar het kaashuis.
0: Ja, gaat hij van jouw boodschappen doen?
3: Ga samen.
8: Ja, hij gaat mij even
0: met. Oh, krijg je dan 2 oude lullenkorting?
8: Oh, nee. Oh.
4: Welke casus is dat, Gerard? Of Guus?
3: Jij kijkt mij aan en je noemt me Gerard. Kijk Gerard aan en noem me Guus.
0: Welke kaashuis is het? Hoe heet het kaashuis ook weer?
8: Ridderskaashuis.
0: Hoe is dat?
8: Hoofddorp Tolenburg.
2: Snijden ze alles met hetzelfde mes?
0: Guus, waar zet je de verdubbelaar?
3: Willy en René.
0: Oké. Slechts 5 boxers slaagden er ooit in om Mohammed Ali te verslaan. Noemer 1 naar 2.
3: Foreman en George.
0: Foreman staat er niet op.
3: Nee?
0: Nee.
2: Dat is jouw.
4: Frazier.
3: Dat is, ja, Frazier.
4: Dat is goed.
0: Jouw Frazier is goed.
2: Ja, nee, zeg.
3: Ik word goed gesouffleerd.
0: Ja. Ja.
2: Het spijt me. We moeten... Ik wil hem het liefst elke week
3: laten. Ik wil hier geen punten voor. Ik wil geen punten.
2: Dit was nu 0.
0: Jouw Frazier...
3: Nee, dat doe ik die tweede ook niet.
0: Ken Noord.
3: Ja.
0: Nee?
3: Ik kan geen eens een salonremise afspreken nu.
0: Nee?
4: Je kunt je wel laten wisselen.
2: Nou, bij mij wel, hoor.
3: Ga je gang.
0: Oké. Mijn broer... als die Corrie Konings in een bikini loopt, dan helpt mijn broer.
3: Ja, dat zei Willy.
2: Dat is wel heel goed beantwoord ook weer.
3: En snel. Dan krijg ik toch wel wat puntjes voor meneer Van Praag.
2: Nou ja, 160 punten.
4: Zo. Okay. Goeie genade.
0: Zelden zo correct.
4: Als je maar een beetje dreigend uitspreekt.
0: Hij is wel heel corrupt.
2: Zal remisen.
0: Glimlachend corrupt. Nou, Menno, kom daar maar eens overheen.
5: Ja, dat wordt lastig, denk ik.
0: Maar waar zit je de verdubbelaar?
5: Verdubbelaar op de algemene vraag.
0: Oké, welke twee Nederlandse clubs deden mee aan het eerste in 1975 gehouden Amsterdam-toernooi? Welke twee Nederlandse clubs deden daar mee?
5: Ajax en Feyenoord.
0: Dat is helemaal goed.
5: Ja.
0: Weet je nog wie dat toernooi won?
5: Was het Anderlecht?
3: Nee. Ja, ook, extra punten.
0: In de finale Molenbeek, 5-2.
5: Molenbeek, ja.
3: Dat zei hij.
5: Ja, RBDM.
0: Want Robbie Kok viel in en die mocht 4 keer aftrappen.
5: Ja, maar dat was niet de vraag. De vraag had ik toch wel... Die was spot-on.
2: Ja, maar die had je goed, hoor.
4: Ja, rustig maar.
5: En het
0: jaar daarna ging Arie Haan op de doellijn staan. Van schiet hem er maar in, bij Anderlecht. Toen.
5: Ik ben in 1975 geboren, weet
0: met je. Nou, dat schept een band.
5: Ja.
0: Ik wou niet weten met wie, maar toch. Oké, de René en Willy vraag. Mijn broer heeft gisteren 23 cornetto's op. Haha, lieve Rittenplant, schreeuwde hij. En moest hij braken?
5: Nee.
4: Nee, ja. Dat is dus weer helaas fout.
5: Holy shit.
4: Maar, zo jammer dit.
0: Je zat er dichtbij.
5: Ja.
6: Michiel.
5: Ja.
0: Michiel, ben je zenuwachtig?
7: Ja.
0: Waar zit je de verdubbelaar?
7: Algemeen.
6: Dat heeft toch geen zin.
9: Michiel wordt denk ik de volgende Frits Barend.
0: Man? Ja, dan ben je teruggekomen bedoel je?
4: Nee, met 0 punten denk ik dat ik bedoel.
0: Van welke twee toekomende voetbalclubs zijn Stadio Olimpico het thuisstadion? Het was een beetje slordig uitgesproken.
7: Ja.
0: Van welke twee voetbalclubs is het Italiaanse Stadio Olimpico het thuisstadion?
6: Torino en Juventus.
0: Doe toch eens normaal, man.
7: Nee.
4: Torino en Juventus.
0: Doe toch normaal, man.
9: Roma.
6: Jongen, niet goed, hè?
9: Hij bedoelt, hij wil zeggen Torino en Juventus.
6: Ja, is goed.
7: Ik haal dingen door elkaar.
0: Hij haalt dingen door elkaar.
7: Bloednerveus.
4: Kan absoluut niet, jongens. Dat is hopeloos.
0: Dat is een jury. Oké, nou beginnen we in je Willy-vraag. Onze buurman zit tegen mijn broer. Hé, Kerkhof, het is een witte hitteplant, geen wijnplant. Zuidlap.
6: Dat is René die Willy nou doet.
4: Ja. Dat klopt.
0: Ja.
6: Dat moet ik wel goedkeuren.
0: Ja. Bonuspunten. Wat is de eindstand? Goed,
3: Michiel.
6: Ja, er is een salonremise tussen Gerard en Guus.
0: Tussen Gerard en Guus?
3: Hadden we afgesproken.
6: Ja, dat was afgesproken, jongens. Ja. Ik zag die bleef 60 punten. Ja.
0: Kan
6: niks aan doen.
5: Ja. Oogcontact was genoeg.
6: Ja, oogcontact weer. Ja.
0: Het is niet anders. Alma bedankt, hè. De hitte getrosseerd. Marcel bedankt. Cora, fijne verjaardag morgen. Iedereen hier, hartstikke bedankt. En bedankt dus Guus. Fijn dat je er weer was, Gerard. Michael, bedankt.
6: Tot je dienst, hè.
0: Ja, dat weet ik niet. Menno, bedankt.
5: Graag gedaan, Leo.
0: Giel, volgende week.
6: Ik zou wel zeggen, graag gedaan.
0: Volgende week nog één keer alle WK-liedjes die er niet toe doen. Die gaan we nog één keer op een hoop gooien. Bert, dankjewel. Tot volgende week. En Arend. Je was weer opzienbarend. Tot volgende week allemaal. Ik groet u.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
12: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting. Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel.
20: Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
21: Ik ben Joshua uit Heilo.
22: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
23: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
24: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
25: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
26: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
27: Het is 12 uur.
28: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
29: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
30: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
31: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
32: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
33: Dus het maken van staal wordt schoner.
34: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
35: Moet dat dan in Nederland?
36: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
31: En wat levert dat dan op?
34: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
31: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustig wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
37: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
38: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
37: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
39: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
40: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt. Swing Out Sister, You On My Mind.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zeer zonnige zaterdagmiddag. Je bent beland bij het programma voor al je hulpvragen, noodkreten en oproepen. Misschien heb jij iets nodig, ben je op zoek naar iets. En als jij dan hier een oproep doet, is er iemand die luistert en die denkt, ik kan wel helpen, ik heb de oplossing. Dat is hoe het werkt. En aan mijn zijde zit Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: 27 graden, dames en heren.
0: Ja.
2: In Hilversum tenminste, staat er.
0: Ben jij vandaag de weerman bij ons?
2: Nee, maar ik zat even toevallig te kijken. Het staat op het scherm bij ons. Dus je kunt er niet omheen.
0: Inmiddels vind ik 27 graden echt lekker cool.
2: Lekker cool, hè?
0: Het is allemaal relatief. Marcel, jij neemt hier de telefoon op als mensen bellen voor een hulpvraag. Op welk nummer ben jij te bereiken?
2: 088-850-51-52. Ik wil mijn eigen nummer noemen, dan moet je het natuurlijk niet doen.
0: Ja, je mag appen en bellen naar dit 088-nummer. Niet naar Marcel, als een persoonlijk 06. Nee. Mag ook.
2: Nee.
0: Voor de betere hulpvragen, nee. Het is weer iets cooler, maar het is nog steeds, ik kan wel zeggen, bloedheet. En ik zou willen zeggen, kijk naar elkaar om met dit weer. Misschien is er een buurvrouw voor wie je de boodschappen kan doen. Misschien kan jij een ventilator uitlenen aan iemand anders. Dat zijn allemaal dingen die bij NH Helpt passen. Je mag ons ook bellen, maar ik zou zeggen, gooi het ook even in de straat-app of je iemand kan helpen. Want met dit weer hebben we elkaar hard nodig. En ik ben wel heel benieuwd hoe jij vandaag cool blijft. Dus je mag me even een tip of een foto sturen. Misschien zit je wel met een washandje over je voorhoofd, over je ogen, in een leunstoel achterover, in een pikdonkere kamer. Ik ben heel nieuwsgierig. Of misschien neem je een duik in een zwembad. Stuur me even een foto of een appje. Laat me even weten hoe jij deze warmte overleeft. 088-850-51-52. En waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan even bellen. Oh, de appjes komen al binnen. Leuk. We gaan het vandaag hebben over de poezenboot in Amsterdam. Daar gaan we zo even mee bellen. We zoeken gezinnen waar af en toe een kind mag komen spelen in Heemskerk en Beverwijk. Maar eerst gaan we op zoek naar een verloren boodschappentas in Heemstede. Hoe dat zit hoor je zo na Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rein Me In.
1: NH helpt.
2: De eerste oproep van vandaag is een hele opvallende en ik hoop dat we met z'n allen kunnen helpen. Loes Kreukniet uit Krukkejes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij bent een boodschappentas verloren. Vertel, hoe is dat precies gegaan?
3: Ja, ik was woensdagmiddag in Heemstede. Vanuit de Krukkejes ben ik langs de weg gereden en ik heb mijn boodschappen gehaald op de weekmarkt in Heemstede. Daar kom ik al jaren. Ik heb tijdens daar een aanval gekregen en ik ben bewust niet wat ik aan het doen geweest ben.
2: Wat voor aanval, Loes?
3: Epilepsieaanval.
2: Oké, die heb je wel vaker.
3: Ja, als het ik slik er wel medicijnen voor. Als het heel erg warm is, dan moeten wij altijd voorzichtig zijn.
2: Oh, dus het is spannend voor jou deze dagen.
3: Ja, ze hebben bij mij vanmorgen al... ik zit nou helemaal in het donker in huis, want ze hebben alles afgesloten.
2: Oh ja, en is het nog een beetje lekker koel?
3: Nee, oh. Bloedheet.
2: Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar vertel verder, jij was op de markt in Heemstede afgelopen woensdag.
3: Ja, klopt. Ik was daar, heb ik een aantal boodschappen gehaald bij de vaste kramen waar ik altijd kom. Ik heb, moet ik de boodschappen nog opnoemen wat ik gekocht heb?
2: Ja, noem eens wat je zo al had, ja.
3: Nou, ik koop meestal haring, ik koop groentes of fruit en dan brood. Dat zijn de belangrijkste punten die ik dan in mijn boodschappentas van Dirk van der Broek in mijn hand houd. Die heb ik altijd bij me in mijn elektrische rolstoel.
2: Ja.
3: En ik heb waarschijnlijk een aanval gehad. Dat vermoeden ze. En ik ook, want ik voelde me helemaal opgeblazen. Ik kan het meestal merken als ik een aanval krijg. Dan is het een soort opvliegen wat in je lichaam zit.
2: Ja, iets wat er even uit moet.
3: Een soort lucht uit je lichaam gepompt.
2: Oké, okay. En hebben andere mensen jou geholpen op dat moment? Of gebeurt dat gewoon niet?
3: Sommige mensen die helpen me en... ze weten niet wat het is. Ik heb altijd wel een kaart bij me waar alles op staat en dergelijke. En ook het nummer van waar ik woon, het telefoonnummer, dat kunnen ze altijd bereiken.
2: Maar je hebt dus een aanval gekregen op de markt of net na de markt. Je bent eventjes weg geweest.
3: Ja, ik ben zover dat ik het nog terug kan halen. Want als je een aanval hebt gehad, dan zit je... Hè, waar ben ik?
2: Ja.
3: En dan zit je helemaal verweerd in het rond te kijken. En dan kom je langzaam weer terug in je eigen leven. Ik weet dat ik stilgestaan heb. Maar waar ik stilgestaan heb, weet ik niet.
2: En er waren niet andere mensen bij jou op dat moment?
3: Nee, niemand.
2: Nee.
3: En ik was ergens op de Krukkejesweg. En ik denk, hè? Ik mis wat. En ik heb meestal een tas van Dirk van der Broek met boodschappen in me, aan mijn linkerhand vast. En ik denk, ik mis... Waar is je tas gebleven? Nou, en ik weer helemaal terug, weer Heemstede in. Ik ben richting... ze hebben het niet gevonden. Ook waar ik normaal koffie drink, hebben ze ook niet gevonden.
2: Nee.
3: Dus ik ben richting zelf gaan zoeken. Ik ben helemaal bij de Groenendaalse Bos geweest om te kijken en ook wezen informeren. Maar daar hebben ze niks gevonden.
2: Dus jij denkt dat die misschien van je elektrische rolstoel is afgevallen?
3: Nee, want ik had hem in mijn linkerhand vast.
2: Oh, heeft iemand hem gepikt?
3: Oh, weet ik niet.
2: Oh, hij is per ongeluk uit je hand gevallen?
3: Dat weet ik. Ik weet het verder niet.
2: Want nee.
3: Ik ben toen buiten bewustzijn geraakt. Ik heb die aanval wel... Ik was onderweg naar huis. En ik weet dat ik die tas vast had. En als ik een opwelling krijg, dan stop ik automatisch.
2: Ja. Wat een verhaal, Loes. En het waren nog wel je lekkere weekboodschappen.
3: Nou, mijn fruit en mijn brood en andere spullen, snoeperijen.
2: Maar Loes, wat hoop je nu? Dat iemand jouw boodschappentas heeft gevonden en ergens even koel heeft gezet? En dat hij er toch nog is?
3: Ja.
2: Dat hoop je.
3: Ik weet het niet, want er zat ook nog vis in. Want dat had ik ook nog gekocht.
2: Wat? Sis?
3: Vis, ja, die waren. Vis.
2: Oh, ja. Nou, ja, Loes, ik hoop dat er iemand luistert die denkt... ik heb een mysterieuze boodschappentas ergens gevonden. Ergens in Heemstede richting Krukjes. En dat diegene wil reageren. Het is natuurlijk een speld in een hooiberg. Maar het zou zo leuk zijn als jij weer je lekkere haring terug hebt. Ik weet niet, is die nog lekker dan,
3: nou,
2: denk je?
3: Die zat nou wel liggen. Dat denk ik wel uitgedroogd.
2: Oh ja, ja. Oh, nou, misschien is er iemand die een visje aan jou wil doneren, die nu luistert.
3: Ja, een dode vis.
2: Een dode vis. Een lekkere verse. Loes, jouw oproep staat ook op nahelpt.nl. Daar kunnen mensen reageren. Maar als iemand denkt, nou, dit verhaal komt me heel bekend voor, ik heb daar iets van gezien, mogen ze ons ook nu meteen bellen op 088-850-51-52. Dank voor je verhaal en heel rustig aan met deze warmte.
3: Ja, dat zal ik zeker doen.
2: Oké, fijne dag.
3: Oké, dag.

0: Further Away van Kokomo hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Marcel, wat een verhaal van Loes, vond je niet?
2: Ja, ik moest er wel even goed naar luisteren om er nou iets van te begrijpen. Maar het komt erop neer. Boodschappen gedaan op de markt. Ja. Boodschappentas verloren.
0: Afgelopen woensdag met de elektrische rolstoel op pad. Vanuit Kriekjes naar Heemstede.
2: Ja.
0: Rondje op de markt, zoals veel mensen dat één keer per week doen.
2: Ja.
0: Lekker naar de visboer, lekker naar de groenteboer. Lekker brood halen. En toen ergens tussen de markt en weer terug naar Krukjes... Heeft ze een aanval gekregen, een epileptische aanval.
2: Dat was het, ja.
0: Eventjes van de radar geweest. En ze heeft altijd haar boodschappentas in haar linkerhand. En toen ze weer bijkwam, was die er niet meer. Dus of die in de berm is gevallen of iemand heeft hem even opzij gezet. Ja, voor zover ze weten hebben geen mensen, waren er geen mensen bij. Maar goed, we zoeken dus iemand die het misschien toch gezien heeft... of die boodschappentas even later heeft zien liggen.
2: Er is veel verteld waar dat nou precies was. Ja, onderweg ergens. Maar...
0: Nee, ja, dat weten ze dus niet. Nee, okay. Tussen de markt in Heemstede en richting Krukjes weer.
2: Ja. Nou,
0: nee.
2: Heel specifiek.
0: Groot zoekgebied. Ze is teruggegaan naar de markt, heeft overal gevraagd... of iemand iets gezien heeft, maar niemand.
2: Nee.
0: En ze hoopt dat... het is een rode tas van een zekere supermarkt met witte letters.
2: Odi.
0: We zullen hem niet noemen, ja.
2: Ja.
0: Odi, ja. Dus heb jij iets gezien, gehoord, een vermoeden? Of zeg jij, nou, dit verhaal gaat me zo aan het hart. Ik doneer een lekkere haring aan Loes. Dat mag natuurlijk ook. Dan mag je ons appen of bellen op 088 850 51 52. En jij zelf, Marcel, als iemand die tas vindt, dan breek mijn klomp.
2: Ja, dat lijkt me heel bijzonder, inderdaad.
0: Spelt in een hooiberg.
2: Maar het is wel heel treurig eigenlijk ook, natuurlijk.
0: Want... Het is niet leuk,
2: ja.
0: Nee. Nee.
2: Bizar.
0: En met dit warme weer krijgt ze ook vaker aanvallen. Dus waar ze woont, daar begeleiden ze haar ook goed van... voel je je goed genoeg om de deur uit te gaan? Ja. En dat hadden ze dus ingeschat dat het wel kon. Maar ja, deze hit is niet tegenop te voorspellen.
2: Nee. Nou, wie weet, hè? Dat is iemand net te luisteren. Die heeft een tippie. Je weet het niet.
0: Je weet het niet. Nou, er komen volop appjes binnen over het weer. En Marcel, wij zitten hier te zweten en te zwoegen. Maar ik zal je vertellen, in Den Helder is het bewolkt en lekker koel. Henny in Egmond aan den Hoef, die zegt... hier is een verfrissend regenbuitje. En in Heerhugowaard zegt René... ik heb de parasol ingeklapt, de tuinkussens naar binnen gehaald.
2: Oh ja.
0: Het is een regenbui met grote druppels en het rommelt. Dus het onweer zal zo wel losbarsten.
2: Ja, ik had vannacht ook even... had ik met Jan Visser ook nog vanmorgen even over. Eén klap ergens en een paar druppels. Was vannacht dus, hè?
0: Oh!
2: Apart, hè?
0: Gewoon uit het niks?
2: Uit het niks.
0: Bam en klaar.
2: Bam en druppel.
0: Bam en druppel en toen was het voorbij.
2: Ja, gek, hè?
0: We gaan zo even bellen met Jan Kooijman van de stichting Fietsen voor de Minima. Die doet heel veel voor anderen, maar hij heeft nu zelf een keer hulp nodig.
1: NH Helpt. NH Helpt.

0: Christopher Cross. All right.
1: NH Helpt.
0: De volgende oproep komt van een bekende van NH Helpt. Jan Kooijman van Fietsen voor de Minima. Goedemiddag.
2: Hey Rachel, een hele goede middag en luisteraars van NH.
0: Ja, leuk dat je er bent, Jan. Jij maakt heel veel mensen die het niet kunnen betalen blij met een fiets. Maar nu heb jij een keertje zelfhulp nodig. Vertel.
2: Ja, mezelf ook nodig. Ons pand aan de Dam te 16 in Hoorn gaat jammer genoeg weg. Dan komt de tunnel bij ons onder het pand door. We zoeken eigenlijk gewoon ruimte om ons project door te laten gaan. Dus een of andere loods of een leegstaande bedrijfsunit, bedrijfsruimte, gedeelte van een schoolgebouw of enkele lokalen in Hoorn of Zwavel of in Blokker zou natuurlijk voor ons mooi wezen. Dan kunnen we ons project gewoon weer door laten gaan. En anders moeten we hopen dat de gemeente nog wat kan doen. Of Intermaris of anderen. En anders moet het gewoon eigenlijk worden opgegeven. En dat zou natuurlijk heel zonde wezen.
0: Dat zou echt doodzonde zijn. Want hoe werkt het precies? Mensen doneren fietsen aan jullie en jullie knappen ze op?
2: Ja, heel goed, ja. We worden gebeld of gemaild van, ik heb een fiets voor je en die kunnen we dan maken. En ons team van topvrijwilligers maken we fietsen, zo gezegd. En ja, we hebben er al bijna al 4160 weggegeven over zoveel jaar. We geven er ongeveer 900 à 1000 fietsen per jaar weg.
0: Jeetje, wat een productie.
2: Ja. Niet normaal is dat. En het is bekend bijna alle dagen in de week er zijn. Maar ik moet gewoon werken. Ik heb een baan daarnaast. En mijn mensen die ik heb. Ja, ik kan niet zeggen tegen hun zeggen van je mot morgen komen. Het zijn op zich vrijwilligers. En die mogen als ze komen. Die komen gewoon als ze zin hebben. Ik ga er geen werk van maken. Want dan moet je net een soort van. Dan moet je ze eigenlijk gaan betalen, weet je wel. En ik vind het hartstikke leuk dat we het doen. En we helpen jong en oud. En ook uit andere provincies. En het is lastig. Ja, dit, weet je wel. En dit is natuurlijk echt iets wat je eigenlijk wel. Dat doet, wel pijn doet. Als dit zou moeten ze gaan sluiten. Omdat ze geen ruimte hebben voor je, weet je wel. En
0: dat snap ik. Het is een soort. Sociale werkplaats misschien bijna. Werkvoorziening in elk geval voor heel veel mensen.
2: Ja, mensen die in feite die met pensioen zijn, of inderdaad wat mensen die een handicap hebben, die kennen bij ons dus aan de slag.
0: Ja.
2: En het gaat heel goed. We hebben een goed team om elkaar. En ja, het gaat gewoon heel goed. Ik ben heel blij met de mensen. Ik ken ze onder hen, weet je wel. Niet alleen ik. Want ik ben er niet vaak. Ik moet vaak werken.
0: Ja.
2: En de jongens, die zijn, ja, daar ben ik heel trots op. Ik ken ze onder hen, weet je wel. En ja, we doen het gewoon met z'n allen. En maken heel veel mensen blij. En ja, van jong tot oud, weet je wel. Dat is het mooiste wat er is om iemand blij te maken in deze tegenwoordige tijd.
0: Dat snap ik, Jan. En jij schrijft in jouw oproep. Jullie hebben al een nieuwe ruimte gevonden voor de opslag van spullen, maar jullie zoeken nu echt een ruimte voor om de werkplaats te kunnen voortzetten.
2: Ja, zeker. Ja. We hebben een opslag gevonden in Hoorn. Dat is heel goed. Alleen om te werken. Ja, we hebben wel iets nodig van 50 tot 100 vierkante meter. We hebben toch nodig om onze spulletjes te stallen, weet je. Om ons werk door te laten gaan. Om de fietsophangers op te hangen. Om onze spulletjes niet te zetten. Dat toch een beetje leuk is, weet je wel. En dat is, moeilijk lastig, denk ik. En we zijn natuurlijk wel bezig geweest overal. Maar ja, je moet net iemand hebben die ons de gunfactor schenkt. En we zijn bekend genoeg. Dan ligt het niet anders. We hopen op eentje dat er één iemand is die van, ik heb nog ruimte voor je beschikbaar. En ja, jammer genoeg, je moet natuurlijk geen huur betalen. Jammer genoeg. Het is natuurlijk wel, het is natuurlijk commerciële huur betalen, kan je niet betalen.
0: Nee.
2: We betalen dan met het oude ijzer van de fietsen die dus weggaan. We betalen een soort huur van, weet je wel. Zo moet zien.
0: Klein beetje kan je betalen.
2: Ik kan geen 400 euro een maand betalen.
0: Nee.
2: Dan zou ik moeten, toch? Ja.
0: En het is, jullie zoeken een ruimte in Hoorn, Zwaag of Blokker.
2: Ja.
0: Moet het nog ergens anders aan? Moet het natuurlijk goed toegankelijk zijn voor mensen die hun fiets komen afhalen, denk ik?
2: Ja, zeker. Natuurlijk toegankelijk wezen. Mensen die zich iets komen halen of komen brengen. Weet je, staan natuurlijk op een heel goede plek bij het station in de buurt. Dat is natuurlijk onwijs goed. Mensen komen uit andere provincies, andere plaatsen fiets halen. Dat is natuurlijk ideaal. Die hebben geen auto. Komen met de trein. Dat is natuurlijk ideaal. Dat zou mooi wezen als je het een beetje zelden zou kunnen wezen als dit pand wat we nou in feite hebben.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ben al blij als we een ruimte hebben, weet je. Dan kunnen we gewoon ons project door laten gaan. Want het is natuurlijk zonde als dit project naar de.
0: En wat is de deadline? Wanneer moeten jullie eruit?
2: We gaan eruit op 1 september. Aanstaande eruit al.
0: Oh.
2: We zijn al bezig om
0: Gaat snel, ja.
2: Ja, je moet een beetje opruimen. We gaan al een beetje opruimen, spulletjes in de kastje zetten, weet je wel. En de mensen die nog op de lijst staan, proberen we dan te helpen waar we kunnen helpen nog. Maar ja, we kunnen geen aanmeldingen meer aannemen, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee.
0: Nee, jullie staan een beetje in de pauzestand.
2: Ja, dat moet zien, ja.
0: Ja, ik begrijp het. Nou, Jan, we speuren heel graag met je mee. De vraag is dus, wie heeft er of weet er van een grote ruimte waar de stichting Fietsen voor de Minima gebruik van kan maken voor hun fietsenwerkplaats? Ja. Dus het liefst Horen, Zwaag of Blokker. Ja. Je mag ons direct bellen op 088-850-5152. Of je kan even kijken als je nu zit te luisteren naar de oproep van Jan op nhhelpt.nl. Ja, Jan, jij helpt zoveel mensen aan een nieuwe fiets op zo'n prachtige manier dat ik echt hoop dat iemand nu ook jou kan helpen in deze kwestie.
2: Ja, dat hopen wij natuurlijk ook, Rachel. Het zou natuurlijk mooi wezen als het project natuurlijk door kan blijven gaan, want het is gewoon nodig. Je ziet dat de mensen het nodig hebben, weet je. Want er gaan alleen maar mensen bij, er gaan geen mensen af, hè. Nee. Alleen maar mensen bij, dus je weet hoe de nood erg is.
0: Ja, ik begrijp het. Nou, als we reacties krijgen, dan houden we je meteen op de hoogte.
2: Ja, nog bedankt, Rachel en luisteraars. Nog bedankt iedereen en top.
0: Veel succes met de zoektocht. Fijne dag.
2: Doeg.

0: Jason Mraz met Lucky.
1: NH Helpt.
0: De oproepen van Loes en van Jan die staan natuurlijk op nhhelpt.nl. Loes die is haar boodschappentas verloren ergens tussen Heemstede en Krukjes. En die zoekt iemand die dat misschien gezien heeft. En Jan is op zoek naar een nieuwe ruimte in Horen, Blokker of Zwaag om zijn fietsenopknapwerkplaats te kunnen voortzetten. En er staan nog veel meer oproepjes op nhhelpt.nl. Ik pik er nog even een paar voor je uit die onze aandacht verdienen. Het natuurbad, natuurzwembad is dat. De Wirg in Winkel zoekt vrijwilligers. Ze hebben het zwembad van de ondergang weten te redden. Er is een nieuw bestuur en nu zijn ze heel hard op zoek naar extra handen. Jerry uit Zaandam die zoekt hulp met schilderen en behangen. En André uit Hoofddorp die zoekt een tekenaar. Iemand die voor hem mooie plaatjes kan maken voor de vogelhuisjes die hij maakt. 088 850 51 52 als je direct wil reageren. Of kijk even naar deze oproepen op nhhelpt.nl.

0: gezinnen in de Zaanstreek. Maar door heel Noord-Holland is deze organisatie hard op zoek naar gezinnen die af en toe een kind willen opvangen. Ook in Heemskerk en Beverwijk. Ingeborg Olijfriema van Buurtgezinnen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij bent de coördinator van Buurtgezinnen in Heemskerk en Beverwijk. Ken ik Buurtgezinnen al een beetje, maar voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, hoe werkt het precies?
1: Hoe werkt het precies? Wat we doen is dat gezinnen die overbelast zijn, of als je het niks doet, dat ze het gaan worden, die koppelen we aan een gezin in de wijk en in de buurt. Daar zit een hele toeleidingsprocedure met een screening en een intake en alles aan vast hoor. Maar eigenlijk is het ouderwetse burenhulp in een nieuw jasje. Door middel van onze coördinatie begeleiden we dat proces naar de koppeling toe. Maar ook op het moment dat mensen met elkaar gaan starten. En dat houdt dus in dat een kind of kinderen van het gezin die overbelast zijn, één keer in de week of één keer in de twee weken, door de week of in het weekend, een paar uurtjes bij een ander gezin gaan spelen. Eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja, wat mooi voor mensen die misschien niet een oma of moeder of een zus in de buurt hebben, waar die ze even kunnen aankloppen. En om wat voor hulpvragen gaat het zoal? Zitten mensen echt bijna in de knel?
1: Het is nog niet zo ernstig dat ze echt zware vormen van hulp nodig hebben. Soms zit er wel wat hulpverlening in. Maar het is nooit. We gaan niet starten als de situatie zo onstabiel is of onveilig is. Daar zullen we onze steungezinnen niet mee belasten. We kijken heel goed van, is het ook inderdaad voor de buurvrouw of de buurman op de hoek, om het oneerbiedig te zeggen, is het te doen. Maar mensen hebben dus geen netwerk. En het zijn verschillende soorten vragen eigenlijk die we krijgen. Dat kan zijn thema's rondom gezondheid, werken, financiën, opvoeden. Vaak zie je een combinatie daarin. Of alleen ouderschap. We hebben ook best wel in Heemskerk-Beverwijk best wel veel chronisch zieke jonge ouders. Of ouders die om wat voor reden dan ook bijvoorbeeld alleen komen staan. Omdat bijvoorbeeld hun partner overlijdt. Ja, als je dan achterblijft met een paar kinderen, dan kan dat heel pittig zijn.
0: Ja, en dan gaan één of meer kinderen misschien, ik zeg maar wat, op dinsdagmiddag of woensdagmiddag uit school een paar uurtjes bij een ander gezin spelen. Misschien nog even mee eten en dan weer gewoon lekker naar huis.
1: Zeker.
0: Beetje, om een beetje de druk van de ketel te halen voor de vader en de moeder thuis. En je hebt ook een aantal van de hulpvragen van de oproepen op nahelpt.nl gezet. Zullen we een paar uitpikken? Waar ben je nu specifiek naar op zoek?
1: Ik ben bijvoorbeeld voor een jongen van 12 op zoek naar een mannelijke figuur die een belangrijke rol in zijn leven kan spelen. Omdat hij woont eigenlijk zijn hele leven bijvoorbeeld al samen met zijn moeder, maar zijn vader is niet in beeld. Dus die moeder zegt, ik kan heel veel voor deze jongen bieden, maar ik kan geen vader zijn. Of ik kan geen mannelijke energie geven. Dus daarvoor zijn we op zoek naar bijvoorbeeld een student of een stel zonder kinderen. Die zeggen van, goh, we zouden het leuk vinden om deze jongen met deze jongen op te trekken.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld ook een meisje van 4. Die woont in een groot gezin met allemaal al veel oudere broers en zussen. En die is net begonnen in de kleuterklas in groep 1. En die, dus dat contact te maken is nog wat. Het staat nog in de kinderschoenen, zou ik maar zeggen. En die zegt, wij gunnen onze dochter eigenlijk ook gewoon een speelmaatje. Dus het zit vooral in contacten, verbinding, gezelligheid en wederkerigheid ook eigenlijk. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste sleutelwoorden.
0: Mooi gezegd. En jij hebt zelf ook ervaring als steungezin. Zou je het anderen aanraden?
1: Jazeker. Ik heb een tijd twee broers van en naar school gebracht. Omdat hun moeder dat zelf niet kon. Vanwege fysieke beperkingen. Dus dat is ook nog een vorm, hè, wat we bijvoorbeeld zouden kunnen bieden. Maar dat zou ik zeker aan kunnen raden. Hè. Dus met een hele kleine insteek of met een hele kleine inspanning kun je echt best wel heel groot verschil maken voor de kinderen, maar ook voor de thuissituatie.
0: Ja.
1: Zodat ouders die het of niet kunnen of even op adem moeten komen, de rest van die week door te komen.
0: Al is het maar brengen naar voetbal of halen en brengen naar school. Ja,
1: ja.
0: Een klein iets.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: En tot slot nog even, jullie ook een speciale actie, hè? Deel je zomer. Hoe zit dat?
1: Ja, deel je zomer. Dat is landelijk.

0: dat is dus in heel Noord-Holland ook. Dat gaat er eigenlijk over dat we zeggen van ja, voor heel veel ouders is het best lang een zomervakantie, maar voor kinderen kan het ook heel lang zijn. Dus we hebben voor een korte periode dat je ook gekoppeld kan worden aan een gezin of in de wijk in de buurt gedurende bijvoorbeeld inderdaad deze zomervakantie die eraan komt. Dus daar zitten ook echt kinderen met smart op te wachten en ouders. Dus mocht je denken van nee, ik wil me toch niet voor een wat langere verbinding aangaan, maar ik zou wel voor een kortere periode iets willen betekenen voor een kind. Gewoon in en om het huis, een dagje naar het strand of gewoon lekker even een wandelingetje maken, de hond uitlaten. Zo eenvoudig kan het zijn, ergens een ijsje halen. Dan haal je ook de druk van de ketel, zowel voor het kind als voor de ouders.
1: Even een leuk uitstapje.
0: Ja, en die actie geldt dus in heel Noord-Holland. Maar ook de andere vormen, die gelden dus ook voor al mijn andere collega's in Noord-Holland-Noord. Oh, ja. De reguliere vormen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik begrijp het. Dus zit je te luisteren en denk je, nou, er mag wel een kind een paar uurtjes per week komen spelen bij mij. Misschien zelfs al in de zomervakantie. Kijk dan even naar nhhelpt.nl, daar vind je de oproepen. Of bel ons direct op 088-850-5152. Ingeborg Olij Vrima van Buurtgezinnen Heemskerk en Beverwijk. Hartelijk dank en een fijne dag gewenst.
0: Graag gedaan, zelfde.
1: Tot ziens, doeg.
0: Tot ziens.

Risk It All van Bruno Mars. En straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan zoeken we mensen die een kat willen adopteren. We bellen met het kluspunt in Wognum. Die hebben namelijk ruimte voor nog meer klussen. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg. Als de bezorger niet gesmolten is, in elk geval.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
15: Ik ben Henk uit Castricum.
16: Ik ben Irene uit Heemstede.
17: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1 uur.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
18: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
20: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
21: Statenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
28: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
29: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
30: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
31: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
32: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
33: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
34: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
35: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
36: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
37: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.nl.

0: David Bowie met China Girl.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zonnige, inmiddels regenachtige zaterdagmiddag. Je bent beland bij het programma voor al uw hulpvragen en oproepen. Aan mijn zijde Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Is het nu overal in de provincie regenachtig? Nee, toch?
0: Nou, we krijgen wel steeds meer

0: appjes binnen. Ik vroeg namelijk, hoe zit je erbij? Hoe overleef je die warmte? Mm-hmm. En we kregen het ene na het andere appje binnen over een lekker regenbuitje, onweer. Blijkbaar knettert het inmiddels boven Amsterdam-Noord. En in Limmen is het lekker afgekoeld.
1: Ja, ik zie hier vooral noorden van onze mooie provincie dat er wel wat buitjes zijn.
0: Ja, en komt het ook onze kant op in Hilversum?
1: Nou, zo te zien niet.
0: Oké, want ik heb namelijk alle spullen nog niet echt veilig binnengezet.
1: Oh,
0: dus ik hoop niet dat het het komende uur losbarst.
1: Nee, nog niet.
0: Nee, nog niet. Oké, heel goed. En jij trekt dat goed, die warmte, of kijk je uit naar een beetje afkoeling? Tja, wat zou je zeggen?
1: Nou, het is wel lekker als het iets afgekoeld is natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ik kijk wel uit naar komende week. Beetje 20, 21 graden. Ja? Beetje, dat vind ik fijn. Daar ga ik goed op.
1: Prima, snap ik.
0: Je brein gaat weer aan, je kan weer nadenken. Wil jij hier een oproepje doen? Dan kan je ons bereiken op 088 850 51 52. En we hebben ook al een aantal leuke onderwerpen in petto. We zoeken namelijk klussen. En misschien heb jij een eigen bedrijf en zijn er kleine klusjes die blijven liggen. Klusjes als stickeren, kaarten in enveloppen doen, ik zeg maar wat. En dat zijn dan klussen die je misschien wel kan uitbesteden aan het kluspunt in Wochnum. Want die zoeken nog meer van dat soort klussen. 088 850 51 52 dus. Maar eerst gaan we iemand blij maken met de Anna Helpt Taart na Taylor Swift.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Ja, daar is hij weer. De NH helpt taart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een overheerlijk taartje. Want ja, bij NH helpt draait alles om elkaar helpen. En er zijn natuurlijk mensen in onze provincie in Noord-Holland die altijd al voor anderen klaarstaan. Die altijd al een stapje extra doen. En die mogen wel eens een keer in het zonnetje gezet worden. En denk je nou meteen, ping, ik ken iemand. Er schiet mij iemand te binnen. Die verdient echt een taart. Nou, ik zou zeggen, twijfel niet langer en meld diegene gewoon aan. En dan hoe doe je dat? Je gaat naar nhnieuws.nl/taart. Dan vul je een paar vragen in en dan kom je op mijn lijstje te staan. Kom je op mijn bureau te liggen. En dan ga ik uit al die aanmeldingen selecteren. Nee hoor, ik kan je stiekem verklappen. Je komt altijd aan de beurt. Dus ik zou zeggen, twijfel niet. Doe het gewoon. En dan bel ik even met je om het af te stemmen wanneer we die kanjer van jou kunnen verrassen. Wat een goed moment is. Ik zal niet zomaar willekeurig onze bezorger op pad sturen. Maar dat stem ik even keurig met jou af. En onze taartbezorger is dus inderdaad niet gesmolten door het warme weer. Maar hij is goed aangekomen vandaag. Ik moet even spieken, Nieuw-Vennep. Want zo'n echte kanjer is ook Tina Scho. Tina, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Klopt het? Heb jij vanochtend van ons een taartje ontvangen?
3: Jazeker.
0: En was die niet gesmolten?
3: Nee. Hij is helemaal intact.
0: En,
3: ja, nu niet meer.
0: Je hebt hem al geproefd.
3: Jazeker.
0: Ja, heel goed. Maar allereerst even, wat dacht je toen die bezorger voor de deur stond?
3: Ik stond een beetje raar te kijken, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, je dacht, die is niet voor mij.
3: Nou, ik had eerst niet gezien dat het een taart was. Mijn vriendin riep dat er een pakje was. Dus ik riep tegen haar van, pak aan dan. Nee, dat kan niet. Ik denk, ja, kan niet. Natuurlijk kan dat wel. Maar dat kon niet.
0: Dat kon niet. Je moest zelf naar de deur komen.
3: Het was persoonlijk, ja, dit keer.
0: Ja. En wat denk je nu? Hoe of wat? Waar komt die vandaan, die taart?
3: Ja, ik heb een paar gedachten. Maar ik weet alleen nog niet wie de echte dader was.
0: Nee. En je hebt hem wel al even geproefd, hè?
3: Ja, zeker wel.
0: Was die lekker? Ja?
3: Okay. Ja, zeker. Ja,
0: gelukkig.
3: Ja.
0: Nou, ik zal jou niet langer in spanning laten, Tina. Ik ga de aanvrager er even bij halen.
3: Ja.
0: Beste aanvrager, ik zet je microfoon even open. Wil jij aan Tina vertellen wie je bent en waarom zij de NH Helptaart verdient?
4: Hallo?
3: Ah, ik wist het! Dat was een van de verdachten.
0: Ja, want wie is het? Wie heb ik aan de lijn?
3: Dat is het.
4: Fred Boyekind.
3: Ja, daar is er maar één van.
0: De buurman, hè?
3: Jazeker. Ja.
0: De buurman. Nou, Fred, vertel eens. Waarom dacht jij, Tina verdient een taart?
4: Nou, ten eerste staan ze altijd wel voor iedereen klaar. En ik had in 29 december kreeg ik een nieuwe knie. En toen zat ik in een bedje beneden in mijn woonkamer. En zij was er bijna elke dag. En ook een keer 's nachts toen ik verveen van de pijn. Dus bij deze, Tina, wil ik jou hartstikke bedanken.
0: Nou, Tina,
3: gedaan, Fred.
0: Je hebt gewoon altijd klaargestaan voor Fred, Tina.
3: Ja, ja, zo ben ik.
0: Ja, jij vindt dat gewoon vanzelfsprekend?
3: Ja, ik vind van wel. Als iemand hulp nodig hebt, dan moet je dat gewoon doen.
0: Ja.
3: En met alle liefde.
0: Ja. En zijn jullie al lang buren?
3: Vanaf 2026 geloof ik. Nee, sorry, 16.
0: 2016, oh ja, een tijdje. En Fred, jij wou iets zeggen?
4: Ja, ik wil ook zeggen van de aanstichter van dit alles, dat is haar buurvrouw en die Henny, die wil ik ook bedanken. Dus ik hoop dat ze ook nog een stukje taart krijgt van Tina.
3: Oh, Henny ook dus.
4: Ja, die zat er ook in.
0: Henny zit in het complot.
3: Ja, ik hoor het, Ja, dan ga ik straks een stukje ook brengen.
0: Ah, lief. Want Tina, jij hebt vanochtend een rondje gebeld, hè? Zit jij erachter?
3: Ja, ik ben gaan snuffelen. Ik ben nogal nieuwsgierig.
0: En iedereen ontkende het.
3: Nou ja, ik heb Fred vanmorgen ook gezien en ik bood hem een stukje taart aan. Maar toen wist ik het nog niet zeker natuurlijk.
0: Uh-huh.
3: Maar hij vond het te vroeg op de dag nog. Dus,
0: hij heeft hem geweigerd.
3: Ik heb nog, hoor,
0: Ja. Hey, en Fred, vertel nog even. Jij zat met die knieën omhoog, zou ik maar even zeggen. En wat deed Tina allemaal voor jou? Allerlei klusjes of boodschapjes?
4: Ja, de boodschapjes en een beetje schoonmaken en koffie drinken 's ochtends en spulletjes klaarzetten wat ik niet kon, zelfs kon. Dus
3: dat was aantrekken.
4: Sokken aantrekken, ja, klopt. Ja. Onderbroek kon ik zelf wel.
0: Gelukkig. En je belde haar ook om 3 uur 's nachts toen je verging van de pijn, hè?
4: Ja, dat was de tweede dag of de eerste dag dat ik thuis was. En toen was die pillen waren een beetje uitgewerkt. Nou, ik werd helemaal gek van de pijn. Oh. En toen stond ze er ook om 3 uur. Ziekenhuis bellen en toen moest ik een dubbele dosis nemen. En eigenlijk na een uur zag ze het weg. En toen zei ze, toedeleukie, ik ga weer.
0: Ik ga weer naar mijn bed. Ja. Nou, wat had je zonder je buren gemoeten, Fred?
4: Nou, zeker hoor, zeker. Zijn toplui zijn het.
0: Ja, ja. Nou ja, ja. Dat spreekwoord van beter een goede buur dan een verre vriend. Dat gaat bij jullie echt op.
3: Ja, ja, dat wel. Ja. Ja. En de volgende knie moet ook nog, dus...
0: Maak je borst maar nat, Tina.
3: Ja, dat is wel.
0: Ja. Wanneer is je knie aan de beurt?
4: Nou, dat weet ik niet. Het was eerst vermoeden om dit jaar nog te doen, maar ik wacht nog even. Het wordt denk ik volgend jaar voorjaar.
0: Beetje spreiding.
4: Ja. Ja. Ja.
0: En elkaar helpen, is dat ook wederzijds? Doe jij ook dingen voor Tina en voor Henny, Fred?
4: Ja, ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja, jullie kijken gewoon echt naar elkaar om in de straat.
4: Ja.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat kan dus nog wel.
0: Dat kan nog wel, ja. Ja, ja. In Nieuw-Vennep.
3: Juist.
0: Nou, wat mooi om te horen. Fred, wil jij Tina nog iets toewensen voor de toekomst?
4: Ja, heel veel gezondheid en blijf zo doorgaan.
3: Nou, ik doe mijn best hoor. Ja. Jij ook. Maar kom maar een kaartje maar even halen dan.
4: Ja, doe ik. En ik wil jullie Radio Noord-Holland ook hartstikke bedanken. Want Henny Hoogkamer, die andere buurvrouw, die is ook een trouwe luisterares voor jullie. Dus
0: ja.
4: Bedankt.
0: Nou, heel graag gedaan. En Tina, wil jij nog wat tegen Fred zeggen om hem te bedanken voor de taart?
3: Nee, we zijn maatjes voor het leven, dus dat blijft goed.
0: Dat zit gewoon goed tussen jullie.
3: Ja, zeker.
0: Ja. En lekker straks een stukje taart komen eten, hè, Fred?
4: Ja, ik ga het meteen doen.
3: Ja, helemaal goed.
0: Nou, dank jullie wel beiden. Dank voor de mooie aanvraag. En ontzettend mooi om te horen dat jullie elkaar zo helpen.
4: Nou, jullie ook bedankt.
0: Fijne dag.
4: Yo.
3: Ja, dank je. Doei.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. En wat een hartverwarmend NA helpt taartverhaal was dat, zeg. Denk je nu, oh, ik heb ook wel een buurvrouw of een buurman die altijd naar mij omkijkt. Of een tante die voor me klaarstaat. Je moeder, je vader, het maakt niet uit. Meld hem dan gewoon aan voor die NH helpt taart. Hij is echt heel lekker, hè, kan ik je vertellen. Ga naar nhnieuws.nl/taart en daar kan je dus iemand aanmelden. We gaan ondertussen even luisteren naar het NH helpt antwoordapparaat, want er is een berichtje binnengekomen.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
2: Lieve mensen, ik ben Hanna van de Stiltetuin de Regenboog. Bijna 12 jaar geleden ben ik begonnen met het aanleggen van Stiltetuin de Regenboog in het Ramplaankwartier van Haarlem. Dit deed ik samen met vrijwilligers. We waren 7 jaar bezig om de grond schoon te maken en de tuin aan te leggen. Nu onderhoud ik samen met vrijwilligers de Stiltetuin. De Stiltetuin is er om even helemaal tot rust te komen en bij jezelf te zijn, zonder telefoon of andere afleiding. In de tuin vind je in een kruidentuin een meditatiegedeelte. Een grote ronde grascirkel met 12 kleurenkamers eromheen in de kleuren van de regenboog, waarin iedere kamer een zitje is. De tuin is gratis toegankelijk op dinsdag en donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur of op afspraak. Ook zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers die het fijn vinden om wekelijks te komen helpen met maaien, schoffelen, onkruidwieden, snoeien en nog veel meer. Voor meer informatie zie onze website www.de-regenboogtuin.nl. We hopen je te zien.
1: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat. 088-8505-303. Dag en nacht bereikbaar. Of kijk op nhhelpt.nl.

0: Albert West en Albert Hammond, give a little love.
1: NH helpt.
0: Het is een begrip in Amsterdam, de poezeboot. En daar komt onze volgende oproep vandaan. Beheerder Judith Gobets, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Allereerst maar even de vraag, hoe gaat het met alle katten in deze warmte?
2: Oh, beter dan met mij. Zij hebben airco.
0: Ja, en jij loopt te zweten.
2: Ik loop te zweten thuis, ja.
0: Ja, dus jij bent blij met de afkoeling die eraan komt.
2: Echt wel, ja.
0: Ja. Jullie vangen katten op, dat doen jullie al heel erg lang. Ik zei het al, jullie zijn echt een begrip in Amsterdam. Ja. En jullie zoeken voor een aantal katten een nieuw huisje. We hebben afgesproken, we pikken er een paar uit. Noem er eens eentje. Wie zoekt er een nieuw huis?
2: Nou, we hebben een, zoals je zegt, we hebben er meer, maar voor nu, we hebben een nestje met kittentjes. Nou, normaal gaan kittentjes best wel plaatsje snel, maar dit zijn toch een beetje onzekere kittens, dus een beetje bang. Dan moet je echt mensen hebben die een beetje rust en regelmaat in huis hebben, niet bij kleine kinderen of dat soort dingen. We hebben een oudje, Granny's heet ze. Die is teruggebracht omdat ze waarschijnlijk, denken wij, vanwege de stress, vanwege een soort rehoming in huis, is ze naast de bak gaan plassen.
0: Okay.
2: En we hebben Pleuntje, dat is een klein rood volwassen poesje die graag buiten kan. Dus dan hebben we iemand nodig die een tuin heeft en die ook een beetje verstand van katten heeft.
0: Ja, ik vertelde het aan een collega, die zei meteen, oh, dat rode poesje, daar heb ik wel interesse in. Kan ze wennen aan een hond of is dat een dealbreaker?
2: Nee, kijk, ze is jong, ze is 2. Dus dat, in principe moet het kunnen. Het ligt natuurlijk een beetje aan de hond. Heb je een ontzettende dartelhond, dan zal het wat moeilijker zijn. Heb je zo'n relaxte hond die nergens staat. Kijk, dat is wennen. Dat kunnen we van tevoren niet inschatten of hoe dat gaat.
0: Nee, dat is
2: net
0: altijd
2: als
0: lastig.
2: Met een andere kat. De ene kat kan een kat wel mee en de andere niet. Ik zeg altijd, je kan 2 mensen in een kamertje zetten. Het kan goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan.
0: Ja, soms is dat niet te voorspellen.
2: Dat is met katten ook zo.
0: Ja, precies. Hoeveel katten hebben jullie op dit moment binnen?
2: Nou ja, we tellen ze niet elke dag. We kunnen er iets van zo'n 45, 50 hebben. Dat hebben we nu niet, want we plaatsen vrij snel nog. Zometeen als het echt zomervakantie is, dan plaatsen we heel weinig. Maar nu gaat het redelijk.
0: Ja, is de zomer voor jullie een drukke tijd of juist niet?
2: Ja. Maar niet omdat vaak denken mensen dan van, oh, dan worden die katten allemaal weggedaan. Zoals vroeger, hond aan de boom, een kat buiten op straat. Dat is niet eigenlijk zo. Maar het is wel zo dat als je natuurlijk op vakantie gaat, dan ga je niet vlak voor de vakantie een kat nemen.
0: Nee,
2: dus
0: precies.
2: We krijgen ze allemaal binnen, maar we plaatsen ze gewoon minder snel, waardoor we eerder volkomen.
0: Ja. En vangen jullie ook zwerfkatten op? Of zijn het allemaal katten die
2: ja,
0: die
2: nee, hoor, alles.
0: Alles?
2: Nee, alles. Want als mensen ze niet meer kunnen hebben of willen hebben of gevonden of gedumpt. Nee, dat maakt niet uit.
0: Ja.
2: Dus alles.
0: En met hoeveel liefde doe jij dit werk?
2: Nou, moet met heel veel, hè. Want anders is het niet te doen. Nee, het is heel mooi werk. Vooral als je dan een goed huis voor hem vindt. Echt die bij ze past. Daar zijn we een beetje pietluttig in.
0: Ja.
2: Ja, er zijn ook minder leuke dingen als een kat. We hebben de laatste eentje gehad, die kwam doodziek binnen. Dus die is meteen dag 2 naar de dierenarts gegaan en die is geëuthaniseerd.
0: Oh.
2: Ja, dat zijn dan weer minder leuke dingen.
0: Ja.
2: Zo heb je voor en ze na.
0: Ja, je gaat je natuurlijk ook hechten aan katten die dan weer weggaan.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Maar als ze goed terechtkomen en je hebt een klik met die mensen en je ziet dat ze een klik met die kat hebben, dan is het alleen maar mooi. Dan heb ik er geen problemen mee.
0: Nee, dat begrijp ik. En heb je ook af en toe dat je denkt, nou, deze adopteer ik zelf?
2: Ja, dat heb ik af en toe wel, ja. Maar ik heb er 3, dus ik heb er een slot op gezet. Kan niet meer.
0: De max is bereikt.
2: De max is bereikt, ja.
0: Ik was even benieuwd, is het inmiddels echt een toeristische trekpleister geworden? Zo van, je gaat naar de koffieshop en je gaat naar de poezeboot als je een dagje Amsterdam doet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja. Ben ik niet blij mee.
0: Oh.
2: Omdat het heel... Ja, kijk, als je allemaal gewoon Nederlandse kattenliefhebbers hebt, dan is het anders. Heel vaak gewoon toeristen die hebben zo'n bucketlist en niet eens dat ze erg veel met katten hebben, maar dan moeten ze er gewoon geweest zijn omdat het op hun lijstje staat. En dan, die mensen hebben niks met katten, maar die willen wel, staan wel allemaal in de rij om naar binnen te komen. Dat is gewoon minder leuk.
0: Ja, want je kan jullie echt even bezoeken, hè? Je kan gewoon even...
2: 3 keer in de week hebben we ervan gemaakt, ja.
0: Ja. Tot slot wil jij je nog even direct tot de luisteraar richten om voor deze 3 nieuwe katten een plekje te vinden?
2: Ja, nou, iedereen kan het. Ik heb het op jullie site gezet. Dus iedereen kan ze zien. Iedereen kan er even over bellen. Bellen kan tussen 10 en 12. En als je denkt dat je geschikt voor ze bent, want wat ik net zei, we zijn nogal puutluttig. Het moet wel klikken tussen elkaar. Dan neem alsjeblieft contact met ons op en dan hopen we dat we de juiste mensen vinden.
0: Nou, helemaal goed. Dus zit je erover te denken om een kat te adopteren? Kijk dan even naar de oproepen van de Poezenboot op nhhelpt.nl. Judith Gobet, dank voor je verhaal. We speuren graag met jullie mee. Sweet.

0: Olivia Newton-John, A Little More Love.
1: NH helpt.
2: Kaarten maken, dozen bestikkeren, snoep inpakken. Dat zijn klussen waarvoor je het kluspunt in Wognum kunt inschakelen. Mary Mulder is de coördinator daarvan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Mary, jij hebt het kluspunt opgericht. Wat is het precies?
3: Nou, het pluspunt is een onderdeel van Calidus. En Calidus biedt zorg aan voor mensen met een beperking en ouderen. En kluspunt is daar onderdeel van. We zijn een soort uitgiftepunt voor allerlei klussen. Het zinvol bezig zijn voor onze deelnemers, onze cliënten en bewoners is heel belangrijk. Dus vanuit kluspunt bieden wij werkzaamheden aan. Vanuit particulieren, maar ook vanuit bedrijven.
2: En hoeveel mensen werken er elke dag bij het kluspunt?
3: Bij het kluspunt zelf in het magazijn, dat verschilt nogal. Dat zijn er rond 8 mensen. Maar bij het kluspunt worden dus de klussen door de hele organisatie weggegeven. En zijn er 180 mensen, bewoners en mensen met een beperking aan het werk.
2: Wat mooi. Dus al deze mensen die dragen op een hele positieve manier een steentje bij aan het werk wat er moet gebeuren in de provincie.
3: Ja, dat doen ze zeker. En iedereen op zijn eigen niveau, in het eigen werktempo.
2: Jij hebt jullie klushulp ook op nahelpt.nl gezet in de categorie aanbod. Voor wie of voor welk bedrijf zou dit een uitkomst zijn?
3: Ik denk dat elk bedrijf wel bij ons terecht kan. We kijken echt naar de mogelijkheden. We doen veel werk voor een stickerbedrijf, voor een cadeauartikelenbedrijf. Maar ook wel voor particulieren die voor een vereniging iets gedaan willen hebben.
2: En ik noemde net al wat werkzaamheden, maar wat mag het allemaal zijn?
3: Nou, het is eigenlijk, we doen stickerwerk, inpakwerk, onpakwerk, verdeelwerk, sorteerwerk. We zijn van alle markten thuis. Dus iedereen kan bij ons aankloppen om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.
2: En als er maar niet al te veel druk op de ketel zit, hè?
3: Dat klopt, maar we kunnen wel wat druk aan.
2: Ja. Er mag wel een deadline aan vastzitten.
3: Ja, dat vinden de meeste mensen ook wel, wel een lekker idee. Dan ben je echt nodig ook. Ja. En zetten we de schouders eronder, maar dat kan per keer bepaald worden.
2: En bijvoorbeeld een bedrijf brengt dan, ik zeg maar wat, 4 dozen met enveloppen naar jullie toe. En jullie moeten daar de adresetiketten op stickeren.
3: Ja, dat zou kunnen.
2: En dan wordt het 3 weken later weer opgehaald.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. En wat zie je dat dit werk voor de cliënten betekent?
3: Nou, ze voelen zich echt een aandeel voor de maatschappij. Ze voelen zich echt betekenisvol. Ze hebben echt iets te doen wat tot waarde is. Dus dat geeft heel veel mensen voldoening.
2: Ja, mooi. En bij NH Helpt is natuurlijk alles is de insteek dat alles gratis is, hè, zonder geld. En dit mooie aanbod, daar worden jullie ook niet voor betaald. Maar opdrachtgevers mogen wel trakteren op een ijsje, toch?
3: Ja, zeker met dit weer.
2: Ja.
3: Altijd welkom. Ja.
2: En ontvangen jullie dan de klussen in Wognum en dan verspreiden jullie dat over alle locaties?
3: Ja, dat klopt. En dat wordt ook weer door cliënten zelf gedaan of door vrijwilligers.
2: Ja.
3: Dus dat verspreiden we door de hele organisatie.
2: En hebben jullie nu genoeg klussen?
3: Dat wisselt heel erg. We kunnen altijd nog wel klussen erbij hebben.
2: Oké. En het mag uit heel Noord-Holland of wel een beetje omgeving Wognum?
3: Nee hoor, het mag uit heel Noord-Holland.
2: Oké.
3: We doen ook wel het werk voor bedrijven uit Alkmaar-Heiland.

0: Dit klusje kan ook wel. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Leuk. Wil jij tot slot nog even je direct richten tot alle ondernemers in Noord-Holland die een beroep op jullie mogen doen?
1: Ja, zeker. Ik nodig iedereen uit om informatie te vinden, te zoeken bij ons. Om ons te bellen, om te kijken naar de mogelijkheden. Want we kunnen echt heel veel betekenen waar je misschien niet 1, 2, 3 aan denkt. Dus welkom.
0: De vraag is dus, heb jij een eigen bedrijf in de buurt van Wochnum of eigenlijk in heel Noord-Holland? En zijn er klussen op de werkvloer waarvan je zegt, die kan ik prima uitbesteden aan het kluspunt? Dus een klus waar niet al te veel haast bij zit. Kan je even kijken naar de oproep op nhhelpt.nl. Mary Mulder, ontzettend leuk om even een inkijkje te krijgen in dit prachtige werk. En ik wens je heel veel succes met het kluspunt.
1: Ja, dankjewel.

0: Tina Turner met Typical Male hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Een heleboel lieve katten op de Poezenboot in Amsterdam die zoeken een nieuw thuis. In Heemskerk en Beverwijk kan de organisatie Buurtgezinnen nog extra steungezinnen gebruiken. Dus gezinnen die af en toe een kind kunnen opvangen. En de verloren boodschappentas van Loes uit Krukius heeft nog niemand gereageerd. De vraag is, heeft iemand daar iets van gezien? Een rode boodschappentas op de weg tussen Heemstede en Krukius. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Op zaterdagmiddag 27 juni. We beginnen bijna aan de maand juli. Marcel kan niet geloven.
2: Het is ongelooflijk. Het gaat veel te snel. Voor je weet is het augustus.
0: Nee, ja, in mijn hoofd is nu al bijna oktober.
2: Oh,
0: gaat
2: nee.
0: Wel echt hard.
2: Echt?
0: Ja, vakantie, hop, hap eruit.
2: Hou op.
0: Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag.
2: Een fijne zaterdag verder.
0: Een fijne zaterdag en iedereen thuis ook een heel fijn weekend. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Thomas.
3: De groeten.
4: NH Helpt.
1: De groeten.
5: Hallo, ik ben Thomas Brood. Wie kent hem niet? Ik wil heel graag de groeten doen aan mijn zus Marcia. Die woont in Amsterdam. Dus bij deze de groeten aan mijn zus. De groeten.
1: De groeten.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
12: Theo en ik kom uit Oudorp.
13: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
14: Ik ben Ans uit Amsterdam.
15: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 2:00.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
19: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
21: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
22: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Is binnen 3 minuten geregeld.
25: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerle. Sjoenk.nl.
28: De zomer is begonnen.
29: Anne staat hier op mensen te wachten, Leo.
30: Ja. Nico
31: Reinoud, heb jij ook een verkakketje gevoel?
32: Nou, als je hier staat, toch wel eigenlijk. Ja,
31: ja Reinoud, wij hebben een goed plan. We gaan jou heel lang een vakantie huren.
32: Oh, maar waarheen?
31: Waar je maar wil, als je me niet terugkomt. Nou, wat zeg je ervan?
32: Nou, daar moet ik nog even over nadenken.
31: Krijg een zakje pinda's mee.
32: Zakje pinda's.
33: En wat roosvisé.
31: Arend, wat gaan we allemaal doen op Schiphol vandaag?
33: Ik zal je vertellen, we staan hier op Schiphol bij de ontvangsthal.
31: Ja, er komt dadelijk een slagerzanger aan. Ja, hè? Die heeft het Ziggo Dome
33: Otto heet hij. Wees achteraan even.
31: Otto Boemerslag.
33: Otto Boemerslag, die komt hier vanavond zingen. Of eigenlijk twee avonden
31: uit
33: zingen.
31: Uit Valdorf.
33: En die gaat alleen maar Duitse slagers zingen.
31: Ja, dat is toch wat.
33: Er zijn nog niet... Al te gek veel
31: schijnt dat hij in Duitsland, dat daar...
33: Ja, booming.
31: We hadden daar een liedje gezongen. Dat horen we zo wel van hem.
33: Ja, dat horen we zo wel van hem.
31: Motors, Magna Carta en John Denver, wat hebben ze allemaal gemeen, Reinoud?
32: Iets met...
31: Wat heb je toch wel een leuk idee, hè, met dat Schiphol.
32: Ja, dat vond ik wel heel leuk.
31: Weet je waar die naam vandaan komt?
32: Nou, dat ga jij straks uitleggen, denk ik.
31: Nee, dat hebben we vorige keer al uitgelegd.
32: Ja, maar ik heb het niet onthouden.
31: Dat begrijp ik.
34: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
35: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
36: Nou, ik heb het gemist hoor.
37: Attentie alsjeblieft. Passagiers voor KLM, Air France, Alitalia, Etihad Airways, Go, Intelligent Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Virgin Atlantic en Jet Airways naar Cardiff. Vertrektijd 16:25 uur. Aan boord via gate

Tot 5 uur. Lol en gekkigheid met Leo en Nico. De 1000 van Driessen. All my bags are packed. I'm ready.

0: Pietje.
1: Ja.
0: Kun jij eens even aan die domme Reinoud, dat is een pleonasme, uitleggen...
1: Wat een pleonasme is.
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: Zou je dat misschien twee keer kunnen doen?
1: Ja.
0: En dan...
1: Dat is een dubbelopje.
0: Juist.
1: Dubbelop uitleggen.
0: Oh, okay.
1: Een pleonasme is.
0: Een pleonasme. Bijvoorbeeld een forens die heen en weer pendelt tussen woon- en werkplaats en 's avonds weer thuis komt.
1: Forens.
2: Oh ja.
1: Dat is wel een vierdubbele deel.
0: Een forens die heen en weer pendelt. Heen en weer en pendelen is ook wel hetzelfde. En een forens gaat heen en weer, anders is het geen forens. Tussen wonen en werkplaats.
2: Oh, ja.
0: En s'avonds weer thuis komt.
1: Ja, dus
0: dan heb je er een behoorlijke.
1: Vijfdubbele pleonasme.
0: Snap je? Hey, wat doen we op Schiphol vandaag? Wat verdomme.
2: Nou, dat schijnt in Duitsland te komen.
0: Oh, daarom zijn wij op Schiphol.
2: Ja.
0: Nou, lekker zeg. Hey, wat een leuke aanmerking. Arend, wat komt er nog meer aan muziek?
1: Ik moet wel even vertellen dat... die Duitser, die heeft een liedje gezongen in Mainz, gisteren van de week.
0: Ja?
1: En dat komt niet door de beugel. En hij gaat het vanavond in het Ziggo-Dome gewoon...
0: Het is Otto Boomerslager. Daar ga je voor hin wegnemen.
1: Hij gaat het vanavond gewoon zingen.
0: Feildorf.
1: We gaan eerst even naar Tony Huurdeman. Ken je nog veel?
0: Ja.
1: Platengoud.
0: Ja. Dames en heren, wie visueel is... Tony Huurdeman speelde in Turks Fruit. Die schoonmoeder. En die met die neptie.
1: Ja, pastoren.
0: Ja.
1: Dat was de eigen regisseur van.
0: Hé, Reinoud, jij vast wel... bepaalde passages uit Turks Fruit herhaaldelijk bekeken. Gelezen.
1: Ja.
0: He?
1: En de tip van Adje, die gaat over Jordi Jordaan, over het land België-Nederland.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Arend. Ja, last van de hitte?
3: We zijn een beetje in de war met al die wedstrijden, s'nachts, s'morgens.
4: Ja, ik hou ervan om al het voetballen te kijken, maar ik sla er best wel veel over nu met die tijd, hoor. Ik denk, laat maar even.
3: Ben jij graag een vlieger?
4: Het is een heel nuttig vervoermiddel. Ik vind het leuk. Ik vind het best gezellig. Lange afstanden, lekker filmpje kijken, een beetje lezen. Ja.
3: Mooi. Maar hoe kom je dan in hemelsnaam bij België en Nederland voor Johnny Jordaan?
4: Nou, kijk eens aan. Johnny Jordaan is een held die je natuurlijk sowieso heel vaak moet draaien. Hè? Jantje Wussen, zoals hij ooit heette voor de burgerlijke stand. En een beetje, lang verhaal kort, triest leven gehad aan de ene kant. Ging al wel trouwen, terwijl hij eigenlijk van de mannenliefde was. Diabetes opgelopen, belastingschuld. Even de reden waarom hij bijvoorbeeld een tijd in Antwerpen heeft gewoond. Hè? Dus daar al een beetje link met België. Maar het is natuurlijk gewoon een voetbalplaatje. En we zitten midden in de WK, dus ja, dan moet er toch wel eens een voetbalplaatje voorbij komen, vind ik. En dan heb ik er eentje gekozen die je weinig of niet hoort. En net even wat leuker is dan het gros wat met alle respect tegenwoordig vaak wordt uitgebracht. Hè. Dat zijn meer zakkenvullers dan mensen die zeggen, kom, ik heb nou een nummer over Oranje of over Nederland. Wat ik denk, dat kan wat. Dit nummer natuurlijk 1956 al oorspronkelijk, nog een paar keer daarna uitgebracht. En het gaat over de klassieke derby der lage landen, België-Nederland. Natuurlijk een traditie zolang het voetbal bestaat zo'n beetje. En de twee landen besloten tegen elkaar te spelen, heel vaak gespeeld. En zeker in de jaren 30 tot en met 50 was er zo'n beetje elk jaar wel een België-Nederland, Nederland-België.
3: Ja.
4: Ja, en Johnny heeft daar gewoon een hele leuke versie over gemaakt. En het gaat natuurlijk niet echt over de WK of zo. Maar wie weet komen de twee landen elkaar nog tegen. En dan is het best weer een leuk nummer om eens even te draaien.
3: Nou ja, je kan er maar beter voor zijn.
4: Ja, zo is het.
3: En trouwens,
4: je weet maar nooit, hè?
3: Het is sowieso een leuke tekst, allemaal gezellig.
4: Het is gewoon lekker, gewoon Harry de grote piever is die al die klassiekers voor hem hebben gemaakt. Het is typisch Johnny Jordaan, het is soms uitwisselbaar. Maar deze, notabene een B-kantje van een single als de Jordaan in Antwerpen had gestaan. Ja. Dus wanneer hoor je die? Bijna niet, alleen gelukkig bij jullie.
3: Gelukkig wel, en om dit tijdstip gewoon tussen 2 en 3. Fantastisch.
4: Lekker. Helemaal goed.
3: Dankjewel.
4: Graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende.

0: leuk verhaal.
1: Ah, mooi.
0: Of Johnny Jordaan. Zou dat de echte naam zijn geweest, Reinoutje?
1: Dit kunnen we horen, hè?
0: Ja.
1: Op.
0: Oh ja.
2: Ja, dat ga ik
0: niet opgelet, hè?
2: Nee, ik heb niet opgelet. Want... Nee,
1: het is niet te geloven. Waarvoor geef je informatie? Schiphol hoef je niet uit te leggen, hoor. Wat je vorige keer vergeten bent te vertellen over Schiphol.
0: Hé, dat wijzen.
1: Ja, dat zie je dus toch niet. Dat is dat...
0: Ja, het is wel heel stil hier op Schiphol. Ja, is er helemaal niemand.
1: Dan leg ik het toch niet uit.
0: Ja, leg het maar uit.
1: Nee, helemaal niet.
0: Jawel. Nee, vertel
1: helemaal.
0: Even.
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar Reinoud, waarom hoor ik hier niemand?
2: Er lopen genoeg mensen.
1: Maar is er geen... Worden er ook mensen niet meer gewaarschuwd hier?
0: Zijn er geen waarschuwingen?
1: Oh.
3: Attentie alsjeblieft. Passagiers voor KLM, Air France, Alitalia, Etihad Airways, Go, Intelligent Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Virgin Atlantic en Jet Airways naar Cardiff.
1: Vertrektijd
0: 16:25.
1: Oh, dat ben je
0: mooi op tijd.
1: Dat
0: kan nog wel even. Nee. Nou,
1: hij komt over 5 minuten aan, dus kunnen we even 3 liedjes doen.
0: Ja, zeker.
1: We hebben Jacques Brel met Fazul en Johnny and the Hurricanes op jouw verzoek vorige week. Dat het zo leuk is. En de tip voor die gaat heel Abbey Road doen. Vandaag is hij begonnen met Oh Oh Darling.
2: Geweldig.
1: Ja.
4: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Ron, goedemiddag.
3: Nee, goedemiddag.
2: Ron, ben jij een grage vlieger? Schiphol, vind je dat erg? Vind je vliegen vervelend?
3: Ik vind vliegen zelfs helemaal niet vervelend. Ik heb alleen douanestress altijd.
2: Ja, precies.
3: Kom ik daar wel op tijd doorheen?
2: Ja, en wat moet ik allemaal doen? En wat moet ik allemaal inleveren? En ik, oh, die riemen.
3: Ja, nou ja, met name... In Engeland kom ik altijd in de problemen met te grote verpakkingen of niet goede zakjes. Altijd.
2: Maar als je terugkomt uit Engeland, word je ook apart gevoerd, hè? Ja, dat is toch...
3: Maar terug vind ik het ook alweer minder erg dan heen. Want heen, dan heb je nog een doel. En dan, zonder als je dan te laat komt.
2: Ja, oké. Okay.
3: Ja.
2: Nou, laten we zeggen dat ze allemaal fantastisch hun best doen. Daar op de luchthaven.
3: Nee, daar gaat het ook helemaal niet om, hoor. Het is gewoon de angst dat er een grote rij staat of wat dan ook. Ja. Het heeft niks met de kwaliteit. En zeker op Schiphol vind ik het hele aardig lieve mensen.
2: Ja.
3: In Liverpool, daar kan ik andere termen over gebruiken.
2: Hey.
3: Maar niet gebruiken.
2: Nou, laten we dat maar niet doen, hè. Laten we het gezellig houden, laten we naar de Beatles gaan.
3: Precies.
2: Want ik heb 4 dames, twee mannen en 2 vrouwen... die allemaal iets met Abbey Road hebben... en die willen nummer voor nummer behandeld hebben. En dan hadden ze 3-1. Oh, darling, of je daarmee wilt beginnen. Oh, darling,
3: nou,
2: Abbey Road.
3: Ik doe ze met liefde ook allemaal... want over alles is natuurlijk een mooi verhaal te vertellen... maar over Oh, darling helemaal. Ja, McCartney, zijn laatste album is een prachtalbum.
2: Ja.
3: Maar ja, je hoort natuurlijk wel iedereen zeggen... ja, die stem... is toch wel van een bejaarde man. En dat was natuurlijk in 1969, toen hij een jaar of 27 was, was dat heel anders.
2: Ja.
3: Maar 26 was hij zelf nog, denk ik, ten tijde van de opname. En hij had natuurlijk een enorm stembereik... in de zin van dat hij heel liefdevol kon zingen... maar ook kon scheuren met die stem.
2: Ja, mooi, man. Oh.
3: Maar de Beatles raden ook al 3 jaar niet meer op. Dus McCartney had wel door. Ik moet mijn stem wel gaan trainen voor Oh Darling. Dus die ging iedere ochtend naar de studio. Voordat de andere Beatles kwamen. En dan ging hij een uurtje Oh Darling. Met die rauwe stem. Om hem steeds rauwer te krijgen. Zingen. En uiteindelijk is het nummer op de plaat gekomen.
2: Heeft hij dat getraind? Ging hij elke morgen zijn stem...
3: Ja.
2: Het is echt geschreeuwd. Dat is
3: toewijding.
2: Dat is echt zo mooi.
3: Ik doe dat ook. Hè. Ik praat elke dag een stukje.
2: Tegen jezelf?
3: Tegen mensen. Om dan, en tegen mezelf ook. Om dan hier in de uitzending wat te kunnen vertellen.
2: Ja, want als je met jezelf praat... dan is dat zo'n beetje de enige kans op een goed gesprek. Hè? Want ja...
3: dan luistert er ook tenminste iemand.
2: Nee, nu luisteren ook 2 miljoen mensen, dus dat zit goed. Hey, maar die schreeuw erop, dat kan eigenlijk nooit goed zijn voor je stembanden. Want het is echt kraken, het is echt barsten erin. Maar ja.
3: Ja, het gekke is dat McCartney, dat ze zeker tot in de jaren 90 feilloos kon. Je zou denken, ik weet of mensen het nummer I'm Down kennen.
2: Ja.
3: Dat is ook met zo'n scheurstem. En dat nam hij op dezelfde dag op als Yesterday. En dan zou je zeggen, nou,
2: ja,
3: dan doe je eerst Yesterday... want daar heb je een mooie stem voor nodig. En doe je daarna I'm Down.
2: Ja.
3: Nee hoor, eerst I'm Down en daarna pas Yesterday opnemen. Nou, dan heb je toch wel een goede stem.
2: Ja, natuurlijk. Maar die stem is natuurlijk ook goed geweest tot dik in zijn 60e jaren natuurlijk, hè?
3: Ja, zeker.
2: Eigenlijk. Het is nu pas de laatste 2-3 jaar dat het een beetje gaat opvallen, vind ik.
3: Ja, ik vind hem zelfs weer iets beter dan de jaren ervoor. Maar het is niet meer wat het was.
2: Dan heb ik nog 1 klein tussenvraagje van... Reinders staat alleen maar.
3: Ja, dat heeft iemand.
2: Uit 1981 had je dat Flowers in the Dirt. En die man
3: 89.
2: Zegt... Hoeveel? Oh, dat weet ik. 90, oké. Okay. Nee, daar staat het nummer Distractions op.
3: 89.
2: 90, ja, oké. Okay.
3: Ja, prachtig.
2: Distractions. En hij wil het ultieme Nederlandse woord voor distractions. Nou, ik geef alle vragen maar door.
3: Afleidingen.
2: Ja?
3: Afleidingen, zou ik zeggen.
2: Ja, maar positief of nee? Want je kan afleidingen hebben die je leuk vindt. Hè? Lekker een beetje afleiding. Of iets wat je stoort. Daar ging het om.
3: Nee, ik denk dat dit in dat nummer ook positieve afleidingen zijn.
2: Oké, dan...
3: Dat je met een leuke vrouw samen bent.
2: Hij was dus even gestrest of zo. En hij had ontspanning nodig. Is dat het?
3: Ja, dan is het. Ja, of in ieder geval. Dan samen met een leuke vrouw tijd doorbrengen. Dat het ook een mooie afleiding is voor alle andere afleidingen.
2: Ah ja, oké. Okay. Nou, dan moet meneer Reinders dat maar even mee doen. Maar ik vind het wel een leuke vraag eigenlijk.
3: Ik ook.
2: Ja. Kunnen we afspreken dat we... Ja, dan pakken we volgende week een andere van Abbey Road.
3: Oh, heerlijk.
2: Heb jij er een voorkeur? Want gaan we die doen?
3: Heb ik een voorkeur? Oh, er staan zoveel mooie nummers op. Kies er maar eentje.
2: Okay.
3: Ik ga er wel in mee.
2: Zullen we gewoon met Something beginnen dan?
3: Ach, altijd goed.
2: Perfect, Ron.
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Nou, daar komt hij, Olly. Ga je even... Oh, waar is Leo heen?
1: Oh, denk naar het toilet even.
0: Komt die man die Duitser net aan. Ach. Hallo, welkom.
2: Hallo, hallo. Ik ben de Otto.
0: En dus...
2: Otto Boemersnaad als Spijder.
0: Mag ik even voor de mensen thuis? U gaat vanavond, u gaat heute avond optreden in de Ziggo Dome voor 18.000 mensen.
2: Ja, in het voorprogramma.
0: Wat zegt hij?
2: In het voorprogramma.
0: In het voorprogramma?
2: Ja.
0: Oh, van wie? Van wie staat u in het voorprogramma?
2: Heintje.
0: Heintje? Oh, wat leuk. Maar goed, dat liedje wat u van de week in Duitsland heeft gezongen... dat is niet een goede aarde gevallen bij iedereen.
2: Nee.
0: Wat hendert dus, Uber? Waar gaat het over?
2: Ze willen vragen, waarom handelt het zich?
0: Ja, waarom handelt... Ja.
2: Also, es handelt sich um drei Kaninchen. Und die drei Kaninchen werden allen eins für eins durch den Jager abgeknallt.
0: Reinhard, hoe kan het toch dat we elke week van die randdebielen krijgen hier in Duitsland?
1: Ik begrijp dat het nou ook eigenlijk niet.
0: Uit Duitsland ook weer. Hey, heel veel knuken van heute Abend im Psychodom.
2: Nee, nee, want jetzt mag ik al gewoon...
0: Nee, dat bepaalt u helemaal niet. Met die konijken die doodgeschoten worden. Wat is dat voor een raar lied?
2: Nee, dat is heel maar. Ik wil maar een minuut zingen van dat liedje.
0: Mag het? Nou.
2: Kunnen ze mir, Herr Reinhard... Ze zullen me nog zalen, hè?
1: Ja.
2: Kunnen ze bitte een rijtzelle voor afgeven?
0: De echo.
1: Na de uitzending.
2: Ja, het echo, bitte. Ja, dan komt dat daar, hè. Kunt u mij even drie tellen voor afgeven?
0: 3, 2, 1.
2: En u?
0: 3, 2, 1.
2: Goed. Drei Kaninchen. Zullen u mee zeggen, nu wel?
0: Ga op de beetje toon te halen.
2: Dat is een slager. Maar wacht even, hè. Drei Kaninchen auf den Weg. Drei Kaninchen hintereinander. Drei Kaninchen und ein Schuss. Das waren.
0: Ja, we hebben wel eens een beetje indruk.
2: Zwei Kaninchen um den Weg. Zwei Kaninchen. Und dann klonk ein Schuss. Ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Ja, der ist nach Hause.

0: En ik kan het aankomen. Geweldig. Ja, wat er dan allemaal kan gebeuren.
1: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen.

0: En zijn dat geen mopje?
1: Ja, die heb ik wel. Wat kan niet lopen, maar heeft wel poten?
2: De tafel!
1: Ja, heel goed. Snel.
3: Ja, de tijd. Een koude stoel was ook goed geweest.
1: Dat had ook gekund, ja.
3: Maar als je dan weer zegt een rolstoel, dan weer niet.
0: Nee, dan weer niet, nee.
1: Schommelstoel. Nee, dan weer niet.
0: Dat is motiveren.
3: Net als een bijzettafel, die kan ook rijden.
0: Ja, ja.
3: Dus het is weer een gemankeerd mopje.
4: Attentie alsjeblieft. Passagiers voor KLM, Air France, Alitalia, Etihad Airways, GOL, Intelligent Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Virgin Atlantic en Jet Airways naar Cardiff. Vertrektijd 16:25 uur. Aan boord via gate D6.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Ik heet Jupiter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
21: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes, Rita.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 3:00.
24: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
28: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
29: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
30: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: De zomer is begonnen.
3: Ik heb er zin in.
2: De duizend van Driessen.
4: Met Leo en Nico Driessen.
5: Ja, dank je wel. Wat is dit nou? Wat doe ik nou?
6: Leo, er schijnt straks nog een artiest door de deur te komen. Die vanavond
7: ja, ook... Mag ik even iemand imiteren?
6: Obi.
7: Ja. Reinoud?
8: Ja.
7: Zet even de muziekje op dat ik ga imiteren. Imiteer muziekje.
6: Imiteer muziekje. Dat,
7: even een imiteer muziekje.
8: Ja, dat heb ik.
6: Ik praat het wel even vol. Oh ja.
7: Oké, dan ga ik nu imiteren.
6: Ja.
7: Nou, dat zijn wij een beetje. Nou, dat weet ik een beetje. Nou, dat weet me wat. Nou, dat weet me wat.
8: Dat was zo'n beetje.
6: Maar ik weet niet wie je nou nagedaan hebt.
7: Nog één keer?
6: Nou, dat hoeft echt niet. Ik heb wel zo'n beetje ideeën. Maar
7: nee, maar nog één keer.
6: Ja?
7: Ja?
6: Ja.
7: Nou, dat weet me wat. Nou, dat weet me wat.
6: Een Malle Pietje?
7: Nee.
6: Subietje?
8: Loekie de Leeuw?
7: Nee.
8: Oh.
6: Loekie de Leeuw, lekker.
7: Een beetje. Meneer Van Veen. Mijn buurman.
6: Ah, ja.
7: Nou, dat weet me wat.
6: Ja.
7: Nou, dat weet me wat.
6: Gaan we naar het elftal?
7: Dus elke ochtend als ik... Als ik thuis kwam, dan stond hij al bij de deur. En zei hij...
6: Nou, dat was mijn maat.
7: Oh, dus u kent hem?
6: Nou, dat nu ondertussen wel. Op 14.
7: Kunt u meneer Van Veen nadoen, doe eens.
6: Nou, dat was mijn maat.
7: Nou, dat doet u meneer wel een beetje tekort, hè?
6: Nou, dat was mijn maat.
7: Ja, precies.
6: Is dat hem?
7: Ja, dat is
6: hem. Op 14 hebben we Simply Red.
7: U kent hem.
6: En op 11 Peter Koelenberg.
7: Ken jij hem, Reinoud?
8: Ik ken hem niet.
7: En doe hem eens na.
8: Ik ken hem niet.
7: Nou, doe hem eens na. Nou.
8: Nou.
7: En dan? Dat was me wat.
8: Nou, dat was me wat.
6: Ze zullen ons concentreren op de muziek allemaal, want die buurman van jou, dat is eigenlijk niet zo.
7: Peter Koelewijn, Tom Jones, yes, 11 en 10.
9: Klaar voor de start.
10: Dat weet jij ook wel, je kind.
9: Het elftal van de week.
11: Ja, dit is een goed spel, hoor.
9: Nummer 11.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, ben je
1: nou,
0: eerst nog.
1: Dat was perfect. Ja.
0: Die meneer van Veen, die gaat in je hand
1: zitten. Ja, die gaat in, die krept onderuit.
0: Ja, ik ben ook niet voor niks verhuisd.
1: Oh, goed.
0: Hij stond echt elke avond stond hij bij de deur. Wat zei hij dan, Reinhard?
2: Nou, dat was me wat.
0: Ja.
1: Ja, leuk hoor, zo'n man.
0: Had wel gelijk.
1: Ja, dat was me ook wat.
0: Maar dat was me ook wel wat. Maar ja, om dat elke keer je poren gedouwd te krijgen.
1: Nou, dat was me met.
0: Hey, als mensen zelf een idee hebben voor
1: goed, het... Goed, even over begint, Leo. Ja, dan sturen ze een mailtje naar nico.driessen@nhmedia.nl.
0: Op 9, Elton John. Op 8, iemand weer van Taks. Oh, we krijgen straks nog een Duitse meneer, hè?
1: Ja, die
0: Woepert Unterhosen, heb ik begrepen.
1: Ja, Unterhosen.
0: Nee, die Reinhard, die heb jij weer geregeld, hè? Woepert Unterhosen.
2: Ja, die heb ik maandag gebeld.
0: Uit Oim.
1: Aus Oim, moet je
0: die staat in het voorprogramma van Otto Boemerslaak.
1: Ja, dat, ja.
0: Uit Valdorf.
1: Gaat hij ook iets zingen?
0: Ja, dat schijnt.
1: Nee. En we hebben het originele uitvoer van Pink Floyd's Fearless met het originele Liverpool publiek erachter. Kun je even walken
0: lang? Jeetje, zo lang?
1: Ja, maar dat kunnen we wel even kijken.
3: Het elftal van de week, nummer 9.
4: I do sleep.

0: Herzlich willkommen, meneer Rupert Unterhosen. Rupert Unterhosen.
1: Rupert!
0: Rupert Unterhosen aus Ulm.
1: Ja.
0: U gaat vanavond optreden in het Ziggo Dome als
1: zijn
0: in het voorprogramma van de heer Otto.
1: Otto Bommerslag.
0: Bommerslag. Dan gaat u in het voorprogramma.
1: Ja.
0: En u heeft daar liedjes over kaboutertjes en dieren. Kunt u eens misschien een stukje zingen wat u vanavond ten horen gaat brengen?
1: Dat moet u wel even een stukje bij, hoor.
0: Oh ja, oh ja, nou, ben benieuwd.
1: Kabouters is een kabouterpap. Kabouterpap. Kabouterpap. Kabouters is een kabouterpap. Kabouterpap. Met samen.
0: Oh, we hebben wel zo'n beetje een indruk. Dat lijkt een beetje veel melodietje van die. Ja, gaat door.
1: Dat is een kabouterpap.
0: Laat het dan best een kaartje verkopen, joh.
1: Een kleine hap.
2: Ongelooflijk, hè?
1: Echte kabouterhap.
0: Meneer Unterhosen, dank u zeun voor deze intermezzo.
1: Rupert Unterhosen.
0: Rupert dan vanavond allemaal te zien in het Ziggo Dome.
1: Dat is nog niet alles.
0: Nog niet? Nee.
1: Ik ga dus een hele tournee maken.
0: Nou, kunt u wat tipjes van de sluiers oplichten?
1: Daar ben ik verprijsd, maar voornamelijk in Ulm.
0: Of voornamelijk in Ulm, gelukkig. U blijft een beetje thuis. Maar vanavond maakt u een uitstapje naar het Ziggo Dome samen met Otto.
1: Kabouterpap.
0: We gaan naar nummer 6. Dat zijn de Crusaders, de Easy Beats en Gerard Cox. Leuk. Nummer 4.
1: Hap.
3: Nummer 6.

0: Het elftal van de week. Nummer 4.
1: En Kenya Airways naar Barcelona. Vertrektijd 16:45. Aan boord via gate C. Tina Southern Airlines. Delta Airlines. Etihad Airways.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we zitten op Schiphol. Reinoud, wat vind jij het zo leuk aan Schiphol? Waar komt de naam vandaan, vroeg ik je in het eerste uur. En toen zei jij, dat weet ik niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar Arend weet het wel, hè, Arend?
2: Arend weet het wel. In één zin is er vroeger allerlei schepen vergaan.
0: Het was vroeger, was dit het Haarlemmermeer.
1: Water. Okay, ja.
0: En naar de punt kwam alle schepen door de wind gedreven.
2: Ja, en nou...
0: Dat heet het Scheepshol.
2: En nou, die wind, dat is heel belangrijk wat je nu zegt. Omdat het ontzettend laag ligt, 20 meter onder een Nederlandse zeespiegel.
0: Onder NAP.
2: NAP. Krijg je twee soorten winden van twee kanten. Daar konden de schepen niet mee omgaan.
0: Precies.
2: En dat was Scheepshol.
0: Daar kwamen ze, dus ze werden daarna door de wind gedreven, kwamen er niet meer uit. Dat werd dus een Scheepshol.
1: Ik ga proberen het te onthouden.
2: Nou, volgende week vragen we het weer gewoon.
0: Nou, nee hoor.
2: Nee? Over een maandje of twee dan.
0: Ja.
2: Als we weer op Schiphol zijn.
0: Ja, als we weer op Schiphol
2: zijn. Michel Sardou, La Maladie d'Amour. En dan nummer 2, Tavares, It Only Takes a Minute.
3: Nummer 3.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we zitten op Schiphol. Reinoud.
1: Ja.
0: Daar loopt een reisleider. Arend, roep hem eens even, die man. De verwarde reiziger.
2: Meneer met die gele hoed. Kunt u even komen?
3: Jawel hoor.
2: U bent reisleider?
3: Nee, ik ben in de war.
2: In de war?
3: Ja.
2: U bent heet Henk in de war?
3: Nee, ik ben in de war.
2: Oh, u bent in de war. Nou,
3: nee, goed. Mijn naam is Ben in de war.
2: Ben in de war, dus
3: ja,
2: goed.
3: Ben in de war.
2: En u bent reisleider?
3: Nee hoor, ik ben in de war.
2: U bent in de war.
3: Ja, goed. Ik ben onderweg naar...
2: U wilt een oproep doen?
3: Nee, maar ik moest eigenlijk een plaatje aanvragen.
2: Ja, u kunt een plaatje aanvragen. Ja.
3: Welk dan
2: plaatje?
3: Wil ik graag horen de zangeres van de naam. Met Nico.
2: Oh, Nicosia. We zullen kijken of we een plaatje hebben. Dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer Indewar.
3: Nicosia. Dat vind ik zo'n leuk liedje.
2: Ja, dat merk ik, ja.
3: Mando. Ik kan het allemaal mee even meedoen.
2: Nee hoor, we gaan ermee stoppen.
3: Meneer Reinoud, even kunt dit liedje even laten horen.
2: Reinoud,
3: wat... Mando.
2: Meneer Indewar, stop. U moet stoppen nu. Want u bent live op de radio, nu zit u doet heel gek.
3: Ik ben Indewar.
2: Ja, Indewar, ja. We gaan aftellen.
3: Mando.
2: Haal hem weg hier.
3: Mando.
1: Nou, wegwezen.
3: Mandolinen. In Nicosia. Ja. Dat is toch niet zo moeilijk? Ik heb wat mandolines in Nicosia.
2: Ja, dan kunt u toch één keer zeggen. Hoeft u niet... Mando.
3: Je kent het liedje.
2: Ja, nu wel. We gaan van 14...
3: Ik laat even horen, mandolines. Nee,
2: we gaan...
3: In Nicosia. Ja, dat ga ik niet weg, hoor. Ja, dat is al het intro. Kom maar, hoor, zangeres.
4: Mandolinen zongen zacht in Nicosia.
3: Zit u wel?
2: Helemaal wordt overgenomen door die randdebiel. Het is toch... We hebben een draaiboek, hou ons er aan. Ja, geef die mensen maar een microfoon. Je laat je microfoon...
5: Oh, nog even aftellen, Arend.
2: Ja, je bent gelukkig weer. Je laat me wel alleen met al die...
5: Wat was er net aan de hand op?
2: Ja, een mannetje... Nee, goed, ik ga het niet eens vertellen. Je hoort het al...
5: je bedoelt Ben in de war?
2: Ja.
5: Oh, dat is een straatmuzikant.
2: Een straatmuzikant? Hij zei dat hij reisleider was.
5: Ja, hij is van alles.
2: Maar hij is in de war wel.
5: Ja, Ben in de war.
2: Ja. Oké, van 14 naar 2 even aftellen.
5: Laat Reinhard het even lekker doen.
2: Ja, zeker. Even aftellen.
5: Op Schiphol moet je geen pistool dragen, Reinhard.
1: Nee. Ja, nou ja.
2: Alleen bij de handhaving.
1: Ik heb niks anders.
6: Het elftal van de week.
7: Ja, dit is een goed stel, hoor.
6: Nummer 11.
8: Die heet de zomer van smeltend in.
6: Nummer 10.
9: Green grass of home.
6: Nummer 9.

0: Nou, dat heb je keurig gedaan, Hout. Heb je nog een grapje voordat ze nummer 1 laten horen?
1: Ja, hoe noem je een koning die failliet is? Was niet helemaal bij het weer.
2: Vorst.
1: Vorst aan de grond.
2: Vorst, ja. Oh. Nou, prima joh. Helemaal goed. Dan blijf je
0: weet je wat mij helemaal niet bevalt?
2: Nou.
0: Dat je elke keer die KUT-grapjes van Rijnland maar goed zit te keuren.
2: Nee.
0: Nee, dat bevalt me helemaal niet. Als je dit programma nou ooit een keertje serieus, op niveau wil krijgen, je dit eruit rotten.
2: Nou. Ik vond deze onderdeel nogal gaan. Die afgelopen 400 mopjes die waren verschrikkelijk. Maar deze.
0: Deze ging ineens.
2: Deze ging opeens wel, ja.
0: Ineens ging deze.
2: Vorst aan de grond, dat je geen geld hebt. Oké.
0: We hebben weer hitte, waarschuwing buiten en dan komt hij met vorst aan de grond.
2: Leuk. Ja, komt er niks.
1: Denk eens leuk.
2: Op 1 hebben we nog I Saved the World Today.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer.

0: Einde tweede uur, dames en heren. We krijgen nog een derde uur, Arend.
1: Triootjes.
0: Ja, maar we krijgen ook nog even
1: de baas van Schiphol. Hij zegt dat hij de baas van Schiphol is.
2: Koekmalaus. Nou, wat zeg ik nou?
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
17: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
18: Ik ben Brian uit Amstelveen.
19: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur.
6: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
20: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
21: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: De zomer is begonnen.
28: Ik heb er zin in.
27: De Duizend van Driessen.
29: Met Leo en Nico Driessen.
30: Komt die baas van Schiphol echt heel nieuw?
31: Ja, Reinhard heeft geregeld, Reinhard.
32: Hij komt echt.
30: Ja. Is hij de baas of zegt hij dat hij de baas is?
31: Nou ja, hij zei dat hij de baas was.
30: Oh, dan ga je maar vanuit. Dat, hoe zag hij eruit?
31: Ik kan het niet controleren.
30: Hoe zag hij eruit toen je hem...
31: Ik heb hem alleen gebeld.
30: Alleen telefonisch.
31: Ja, dus ja, dat is maar weer...
30: Schijnt de heer Norbert Panaché te zijn?
31: Nee, die kon niet.
30: Nee,
31: die kon niet.
30: Nee.
31: Dat, ik had die naam nu ook staan. Die staat hier...
30: Norbert Panaché, dus...
31: Ja, maar die staat hier ook opgepakt door politie. Want dat zal hem nog niet zijn.
30: Nou, dan ben ik benieuwd wie er wel komt.
31: Nee, ik heb het wel gehoord. Jan-Jaap door de hek heen.
30: Jan-Jaap door de hek heen. Dat is toch geen naam, man?
31: Dat vond ik ook niet.
30: Jan-Jaap. Jan-Jaap. Oké, dat kan nou. We zien het wel. Jan-Jaap door de hek heen, noemen we hem dan maar even. Dat is de baas van Schiphol.
31: Ja. Nou. Nee, maar het schijnt dat Jan-Jaap altijd door de hekken heen ging. Dat zijn voornaam is Jan-Jaap. Maar hij heet...
30: Buffels.
31: Ja.
30: Buffels. Jan-Jaap Buffels. Oh, dat kan kloppen, want dat staat er gewoon in de
31: Gouwvis. Bij Reinoud. Ja. Mevrouw Insibutaris.
30: Ja, die heeft drie liedjes over de stars.
31: Insibutaris. The Kinks, Coldplay en Oliver. Stars. Hey, sky full of stars. Good morning, stars. En vrienden en vriendinnen van de radio. Als je zelf een idee hebt voor een triootje. Muzikaal dan, hè? Want ik merk alweer dat sommigen de broek alweer los hebben.
30: Die hebben alweer de broek los als jij het woord triootje laat vallen.
31: Zeg het woord triootje en de broek
30: en dan
31: is
30: gelijk de broek alweer los. Ja, dat is echt.
31: Reinoud.
30: Reinoud.
31: Oh, ik zeg niks.
30: triootje in de broek is er wel los, hoor.
31: Stuur dat dan naar
30: nico.driessen@nhmedia.nl.
31: Je mag wel een foto sturen van zo'n triootje.
30: Ja, met een broek los.
31: Met een broek los.
30: Ja.

0: Zo, vrienden en vriendinnen van de radio. Arend, is hij er?
1: Nee, ik heb hem niet gezien.
0: Nou, dan gaan we Guus de Fontaneel eens laten horen.
1: Wat heeft hij?
0: Het is muzikaal vreten.
1: Oh, eten, ja, leuk. Friet met mayonaise. Dat is eigenlijk van Gigi Lamoroso, hè? Dat is van de...
0: Wij eten friet met mayonaise. Met mayonaise.
1: Chef Noegel, suiker met vette jus en...
0: Suiker met vette jus. Kun jij... zal ik een chef Noegel aan doen?
1: Nou, dat deed je toch wel. Nou, doe maar even, joh.
0: Nou, jij...
1: Meneer Van Noegel...
0: Zegt u maar chef, hoor.
1: Nou, meneer chef...
0: Jawel.
1: Chef Van Noegel, bent u altijd al zanger geweest?
0: Jawel.
1: Kunt u een stukje voor ons zingen?
0: Suikel met... Nee, dan deze. Eens zal de betuwe in bloei weer staan.
1: Mooi hoor, dank u wel meneer Van Oekel.
0: Oei, oei, dat was lekker. Oei, oei, dat was lekker. Morgen nog een keer en dan overmorgen weer.
1: Hey, ha, ho, wat moet ik boven?
0: Dat was...
1: Ja, dat is de chef op de achtergrond, die galmen.

0: heb ik misschien net even te veel verteld.
1: Hoe bedoel je?
0: We zijn op Schiphol, hè? Zijn er nog inlichtingen, Reinoud?
2: Nou, die komen vast wel voorbij.
0: Oké, maar die directeur, gaan we die nog spreken?
1: Ja, die komt als het goed is 16:30, dus nu.
0: Of eerst nog even Arno van Leeuwen doen? Eerst Arno van Leeuwen gevuld?
1: Ja, doe dat wel benoemd. Wat heeft hij bij elkaar geschat op allemaal?
0: De Doors, de Beatles, de Bintangs. Het is allemaal, ja, het is wel een Schiphol van.
1: Ja, daarop, dat is mooi, dat is leuk.
0: Oh.
1: Ja, dat Cardiff, wat hebben ze allemaal? Is er iets in Cardiff vandaag of zo?
0: Ja, het Cardiff Festival.
1: Cardiff Festival, ja, maar er gaan heel veel vliegtuigen naartoe.
0: Ja.
1: Vanuit Schiphol, leuk hoor.
0: Ja, heel leuk. Maar het Cardiff, ik krijg duidelijk meer, de Cardiff zit vol.
1: Oh ja, dan moet
0: ik. Kan geen vliegtuig meer bij. Zouden ze ook wel weer opstijgen? Enfin, je weet het niet. De Doors dus, de Beatles en Bintangs. Arend.
1: Ja.
0: Ik mag je vertellen, het is al heel lang geleden dat ik 12 jaar was. Bijna 13. En toen hadden we op school een eindfeest. En in die laatste week op school hadden we ook de verkiezing van wie er dat jaar erop de klassevertegenwoordiger, de leerlingvertegenwoordiger op school zou worden. En dan kon je dus weer meedoen naar de verkiezing. En had Paul Jan Nelissen, die deed daar mee, later de regisseur, die zat ook op school. En aan het eind daarvan was een groot feest op het plein bij het gymnasium. En wie traden daarop? Bintangs.
1: Ja, de Bintangs, mooi.
0: Genau.
1: Ja.
0: Wel.
1: Mooi, hè? Ja.
0: En volgende week moeten we een liedje laten horen van Exception. Want die oefende weer bij ons op het internaat.
1: Ja, ja, dan moeten we allemaal door al die linken die je allemaal legt. Dat is allemaal niet te bijhouden.
0: Leuke muziek. Gewoon drie instrumentale liedjes doen.
1: Maar waar dat... we laten een boekje helemaal links liggen.
0: Ja. Laat dat boekje helemaal links liggen, Reinoud.
2: Nou, zullen we daar dan nog iets van draaien?
1: Er is een boekje uitgekomen. Over
0: ja, een klein boekje.
1: Boekje. Ja, dat is een leuk boekje.
0: Daar gaan we volgende week met de schrijver van de boekje.
1: Boekje. Ja, en die heeft een kort broekje.
0: Ja. Boekje.
1: Een korte broekje.
0: Ja, dat boekje heet Boekje in een boekje.
1: Korte broekje.

0: Moet ik hier zijn?
1: Hè?
0: Moet ik hier zijn?
1: Nee,
0: directeur van Schiphol.
1: Wie?
0: Ik.
1: Nee, je bent Arend toch, hoor?
0: Jan Jaap.
1: Je bent Arend met de andere stem nu.
0: Ik ben de directeur van Schiphol. Nee, ik bepaal Arend. Hier alles.
1: Nee, je bent Arend met de andere stem.
0: Als de vliegtuig moet blijven staan, zeg ik, blijf me staan.
1: Nee, Arend. Arend Dossel.
0: Ook een andere stem opzetten?
1: Ja, dan eerst even...
0: Ik ben de directeur van Schiphol.
1: Wacht even, Arend gaat rond eens op. Want ik even kijken of die directeur eraan zit te komen. Ach, daar bent u. Hoe heet u ook alweer?
2: Jan Jaap,
1: ja. Jan Jaap, de achternaam, mag geen naam hebben?
2: Jan Jaap Buffels.
1: Oh ja, Buffels, Jan Jaap Buffels. U bent directeur van Schiphol, hè?
2: Klopt.
1: Maar bent u al lang directeur van Schiphol?
2: Nou,
1: had u dat altijd al willen wezen?
2: Nou, dat gaat.
1: Maar heeft u ook andere dingen gedaan in uw leven?
2: Ja, ik heb ministikt.
1: Weet u?
2: Ministik, dat heb ik vroeger al.
1: Gaat ineens aan Arend praten weer?
2: Ja, ik heb vroeger ministik gespeeld thuis.
1: Wat is dat?
2: Nou, dat is allemaal kleine dingetjes waarbij je een vormpje of van meer.
1: Arend, heb jij nog een, of Reinhard, heb jij nog een vraag voor de directeur? Nou,
2: als u geen diepgaandere vraag hebt...
1: Maar hou je bek even. Reinhard, heb jij een vraag voor de directeur?
3: Bent u echt wel de directeur, weet u zeker?
2: Nou, ik ben Jan Jaap Buffels.
1: Ja, ik ben Jan Jaap Buffels, ja. Maar heeft elke directeur zo'n korte broek?
2: Jan Jaap Buffels.
3: U ziet er niet echt uit als een directeur.
2: Handzame zakken.
1: Hè?
2: Handzame zakken.
1: Handzame zak?
2: Ja, in die korte broek kan je handzame...
1: Is dat uw bijnaam? Jan-Jaap Buffels, de handzame zak?
2: Ja, ik ben Jan-Jaap Buffels, directeur van Schiphol.
1: De handzame zak.
2: Van het hele gebeuren hier zo'n beetje.
1: Ja. En wat is nou, zeg maar, wat is een beetje het leukste van uw werk?
2: Gaat
1: u toch maar eens even interviewen. Wat is zo'n beetje het leukste van uw werk?
2: Dat ik korte broeken kan dragen met handzame zakken... waardoor mijn handen vrij spel hebben.
1: Ja.
2: Jan-Jaap Buffels, directeur Schiphol.
1: Wat was u hiervoor?
2: Ik was hiervoor fulltime postontvanger.
1: Ja. Maar dat ging... Dat
2: op... Assistent fulltime postontvanger.
1: Ja, op een gegeven moment gaat dat... op een gegeven moment ging dat niet meer.
2: Kadaster in
1: niet meer.
2: Culemborg.
1: Ja.
2: Kadaster. Ja. Heb ik aan de zijkant.
1: En wat is het leukste aan dit werk?
2: Nou, ik ben directeur van Schiphol.
1: Ja. Wat is een beetje het leukste aan dit werk?
2: Jan Buffels. Ik ben zo'n beetje directeur van het hele gebeuren hier.
1: Ja. Dus, welke baan vindt u het leukste? De bulderbaan? Kunt u zeggen dat u zelf een bulderbaan heeft?
2: Nou, ik draag dus heel vaak korte broeken.
1: Ja.
2: Met handzame zakken, waardoor ik dus gewoon de handen vrij spel heb. De handen hebben gewoon vrij spel. Daar ben ik Jan-Jaap Buffels voor.
1: Ja. Maar u werkt dus op Schiphol als directeur?
2: Ik ben directeur. Jan-Jaap Buffels.
1: Jan-Jaap Buffels. En Schiphol heeft een bulderbaan en u heeft ook een bulderbaan.
2: Dat vind ik een leuke boorspelling, maar ik ben gewoon Jan-Jaap Buffels, directeur van dit hele gebeuren hier eigenlijk zo'n beetje.
1: U ontslaat veel mensen, hè? Elke dag zo'n beetje.
2: Nou, maar ik neem ook heel veel mensen aan.
1: Ja.
2: Anders zouden dit hele zootje niet aan de gang kunnen blijven, natuurlijk.
1: Nee. En klopt het dat u onlangs nog bent verhoord door de politie?
2: Ik ben Jan-Jaap Buffels.
1: Ja?
2: Directeur van het geheel.
1: Want het was allemaal niet zo mooi, hè, wat u had gedaan.
2: Nou, ik had een te korte broek aan en dat gaf aanstoot.
1: Ja.
2: Jan-Jaap Buffels, directeur Schiphol.
1: Ja.
2: Ik groet u.
1: BJ Thomas, Rob de Nijs, Dirk Draaiorgel en Vets Domino. Of hebben die al gehoord, Reinhard?
4: Nog niet.
1: Nou, dan nu wel. Zeg, meneer Buffels.
2: Ja, ik ben er vandoor.
1: Ja.
2: Ik zie allemaal mensen met handhavingen.
3: Dit kan toch niet?
2: Allemaal mensen met handhavingen.
1: Eerst de muziek maar even.

0: De 1000 van Driessen.
1: Leo en Nico.
2: Beste reizigers, er vindt extra controle plaats. U wordt vriendelijk verzocht bij deze controle uw vervoersbewijs gereed te houden.
3: Zacht.

0: tijd is, dan na 3 uur Schiphol zeg ik, laten we nog 1 keer horen, Dimitri van Toren. Hé, hey, kom aan. Wat komt er hierna?
1: Nick Velderman.
2: Oh ja, het Noord-Hollands product.
1: Ja. Mogen we ook nog een oranje liedje doen, als we daar tijd voor hebben?
0: Hé, hey, hey, kom aan.
1: Ja, die doen we ook.
0: Nou, kun je het nog helemaal?
2: Hé, hey, kom aan, blijf je staan.
0: En loop me achterna door de straat, over plein. Met je tingeltamboerijn. Met je handvol geld en je Hercules held. Je haren in de wind en alles wat je vindt. En wie je ook bent, koning of president. De majestland of figurant en een hoepapa bent.
2: Iedereen moet mee, of je wilt ja of nee. Alle clubjes, partijen, alles hoort erbij.
0: Dus kom aan en ga mee over land en zee. Naar de straat waar ik woon.
2: Alle stoepen die zijn schoon.
0: Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn troepen rood en bruin. Daar ligt
2: het balkon.
0: In de schoolhof.
2: In de schoolhof.
1: Als we zo doorgaan, hoeven we niet meer te draaien.
2: Nee, we hoeven niet meer te draaien.
0: Dan draait het niet. Zijn er nog vertrekkende vluchten?
1: Ja, die zijn er.
0: Cardiff zit vol.
2: Cardiff zit helemaal ram.
0: Wat komt hij na?
1: Nick Velderman.
0: Met?
1: Noord-Hollands Eet.
0: Juist! Rennert! Ja. Gaan we volgende week heen?
1: Nou, Schiphol zeg je altijd, maar dat kan dus niet meer.
0: Weet je wat er genoeg?
2: Aan de bollen.
0: Het scheepvaartmuseum.

0: jongens.
1: Nou Leo, we zijn nog niet helemaal klaar hoor. We gaan nog het Nederlands helftal nog eventjes een keer eren. Met, jawel, want die hebben het gisteravond, of eigenlijk gisterenochtend heel vroeg, goed gedaan. Tegen Tunesië 3-1 gewonnen en dus door naar de volgende ronde. Aanstaande dinsdag ook weer 's nachts. Oranje springt dus van de gebroeders Co.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik ben Trudy uit Graft.
13: Ik ben Nico uit Berkhout.
14: Ik ben Banne uit Amsterdam.
15: Ik ben Vincent uit Schorel.
16: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
17: Ik ben Peter uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 5:00.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat jaar 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
21: Statusteam, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
28: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
30: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
31: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
32: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
33: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
34: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
33: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
34: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

Crossen, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer bij NH. Zij hoort bij mij. Goedemiddag, Noord-Holland. Dat is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Met zometeen Samuel Welten. Nu eerst André Hazes. Bloed, zweet en tranen hoor je bij NH.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Nick en Simon bij en haar met Farewell Lady. Ja, ze zijn bij de solo gegaan, hè. Ze maken geen muziek meer samen. Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog, hè. Tenminste, en de muziek natuurlijk, hè. Zo is het ook natuurlijk. Het is de zaterdag van NH met zometeen André van Duin. Als de zon schijnt naar deze van FC De Vriendschap.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
12: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:00.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
17: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
24: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Helemaal NH.
31: Met Nick Velderman. NH.

is het nieuwe liedje van Bente. 3, 2, 1 hoorde je bij NH. Goedenavond Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Met in dit uur echt leuke dingen hoor. Wat dacht je van zometeen Yves Berendsen? Ja, hoor je voorbij komen. Ook Spargo, Dave Dekker, Linda Roos en Jessica. Kortom, lekker bomvol met Noord-Hollandse artiesten. Deze hoor je ook. Lois Lane, I Wanna Be bij NH.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie met Senna bij en haar, waar blijf je nou? Heb jij een liedje waarvan je denkt, goh, dat past perfect in dit programma? Stuur hem door, helemaal nh@nhradio.nl. Komt hij misschien zometeen wel voorbij. Zijn dit de Nits bij NH?

René Vroger met Waylon bij NH. Hoe de liefde gaat. Tot zover helemaal NH voor deze week. Maar volgende week weer een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou een fijn weekend. En is dit nog Alan Clark bij NH. Blow me away.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
12: Ik ben Francine uit Haarlem.
13: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur.
16: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
18: De NH.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Marke.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Sven, die love uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: vrijdag.
1: Iedere zondag.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 aan 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje

0: verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: excuse. Cause I'm wearing my brand new shoe.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH

0: Zondagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De Muziekmiddag.
2: 1971.
1: 1989.
0: De Muziekmiddag. Lilian van der Loog.
2: 1967.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.